0: Ik ben Trudy uit Graft.
1: Ik ben Nico uit Berkhout.
2: Ik ben Banna uit Amsterdam.
3: Ik ben Vincent uit Schorrel.
4: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
5: Ik ben Peter uit Haarlem.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 3 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek.

0: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iep en Ger en wonen in Koog aan de Zaan aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Het is 4:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Nico uit Amsterdam.
1: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Constance en ik kom uit Zeelandwaard.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 5:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden. En er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

fade and no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Ik ben Jan uit Egmond aan Zee.
1: Hi, ik ben Jennifer en ik kom uit de Hoofddorp.
2: Ik ben Michael uit Amsterdam.
3: Ik ben Rachel en ik woon met heel veel plezier in Hilversum.
4: Ik ben Jonathan uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK-voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: De ontbijttafel. Met

0: dat is een mooi begin van jouw ochtend, hè? Pointer Sisters, Automatic. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij en wees welkom. Ook al is het pas 6:06 op die vroege woensdagochtend. Maar we gaan er een vrolijke dag van maken. Het is vandaag 15 juli. Het is zomer. Pieter en Anne zijn op vakantie. Frank is ook even lekker van de zon aan het genieten. Of draait zich nog één keer om. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt gaan houden. En Suus is erbij voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Suus, goedemorgen. En onze eigen Lisa is erbij. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij doet het nieuws. En ikzelf ben dus Francis.
2: Goed, dat moet ik even zeggen.
0: Ja, nee. Gisteren was ik een soort van abuis. Dat ik vergat te zeggen wie ik zelf ben.
1: Kwam je bijna een existentiële crisis?
2: Maar weet je, ik zat gisteren in de auto te luisteren. En je hoort dus best wel vaak. Dit is de ontbijttafel met Francis.
0: Oh, wat lief van je.
2: Het is op zich wel heel duidelijk.
0: Dat ik het ben, ja. Nou, ik ben dan heel blij dat mensen niet gaan zeggen, is het die operazangeres? Want ik heb dus dezelfde achternaam.
2: Oh ja, Francis, en voornaam. Die heb jij toch laatst ook ontmoet?
0: Die heb ik ook laatst ontmoet. Super lieve vrouw, hartstikke aardig. Maar jongens, un momento dado.
2: Oh ja, oké, sorry. We moeten het over iets anders
0: Ja,
2: hebben.
0: We moeten toch even, ik vind het heel fijn over mezelf te hebben. Zeker als halve Spanjool. Want, viva España!
2: Ben je nou ineens een halve Spanjool?
0: Ik ben echt serieus een halve Spanjool.
2: Maar gisteren zat jij hier helemaal van, ik hoop dat Frankrijk wint.
0: Heb ik dat gezegd?
2: Ja, nou zegt hij, heb ik dat gezegd.
0: Luister terug, Suus, dat is niet waar. Ik ben echt voor Spanje, we hebben gewonnen.
2: Ik was hier degene die dacht dat Spanje ging winnen. Ja, jij en Frank waren helemaal, nee, Frankrijk is de beste.
0: Nee, we zijn wat opportunistisch in dat opzicht. Jemig, dat heb je wel gelijk in inderdaad. Ik zei gisteren, ik hoop dat Frankrijk wint. Nee, ik ben natuurlijk onwijs voor Spanje.
2: Ja,
0: Spanje, viva. Nee, heb jij gekeken, lieve Suus?
2: Ik heb de eerste helft gekeken.
0: Ja.
2: En toen daarna, ja, het was een beetje, het was ook een soort existentiële.
0: Ja, dat. Het was heel vroeg, hè, vanochtend. En
2: nou,
0: heel laat.
2: Ja,
0: gisteren.
2: Ik kwam dus, ik dacht, dan kijk ik verder op de iPad.
0: Ja.
2: In bed.
0: Ja.
2: Eerst tijdens het tandenpoetsen.
0: Heel goed.
2: En dan, maar toen dacht ik ineens, zou het niet misschien ook op de radio zijn?
0: Oh, wat slim.
2: Duh.
0: Ja.
2: Ja, dus toen heb ik de iPad uitgezet, weggelegd. En toen heb ik het op de radio aangezet.
0: Oké.
2: En toen ben ik een beetje half weggesnoezeld. En toen werd er een goal gescoord. En toen was ik weer even wakker.
0: Ja, en dat was natuurlijk een goal voor Spanje. Want het is 2-0 geworden.
2: En toen dacht ik, oh, dan kan ik nu wel een beetje rustig weg gaan doezelen.
0: Ja.
2: Toen werd er nog een derde gescoord, maar die werd afgekeurd.
0: Oh ja. Precies, dat heb
2: daarna
0: ik gelezen vanochtend.
2: Precies.
0: Nou ja, ik ben blij dat jij toch voor Spanje was gisteren.
2: Ja.
0: Want jij zei in je beste Frans, wat zei je ook alweer?
2: Ik hoorde ook pas, ik was niet aan het terugluisteren, dus daadwerkelijk. En toen pas hoorde ik dat Frank aan mij vroeg, spreek jij een beetje Frans? Terwijl ik dus zei, un poco.
0: Un poco! Ja, en ik dus in mijn beste Spaans ook nog, want ik spreek een beetje Duolingo Spaans. Wat was het ook alweer? Tengo un mono en mi baño. Ik heb een aap in mijn badkamer. Ja, dat is niet zo.
2: Dat is Duolingo. Ja,
0: ja, inderdaad. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, nou ja, best goed eigenlijk. Die scheidsrechter was zijn scheerschuim vergeten, trouwens gisteren.
3: Ach,
0: ja, dat is heel stom. Maar goed, zo dadelijk.
3: Goedemorgen voor de deur.
0: Gaan we lekker de krantenklopquiz spelen na een fijne plaat. Dinnerparty.

0: Doobie Brothers. Even terug naar 1973 hier bijna. En de titel? Long Train Running.
1: Krantenkop Quiz. De krantenkop quiz.
0: Ja, 16 minuten over 6. Hoog tijd voor de krantenkop quiz. We gaan iets belangrijks doen, namelijk. En dat is voor de eer van de ontbijttafel. Makkelijk quizje. Krijg van mij namelijk 3 krantenkoppen. Let op, eentje ervan is dus niet waar. En aan jou de vraag is dus, welke is dat? En dat mag je doorgeven als je wakker bent. 088 850 51 52. Beetje onder de dekens liggen appen. Vind ik hartstikke gezellig. Voor de eer van de ontbijttafel. Dat is wat er op het spel staat. Goed, ik heb dus 3 krantenkoppen. Eentje is niet waar. Welke is dat?
1: Kop 1.
0: Met 2 nieuwe benen jaagt Rietje Dijkman van 87 op konijnen. Mijn arts heeft dit nog nooit meegemaakt. Is dat waar of niet waar? Of is het?
1: Kop 2.
0: Klaasje heeft het zwaar bij K3 en vervangt Hanne liever niet. Dat is heel erg moeilijk om te doen, zegt Klaasje. Is dat waar of niet waar? Of
1: kop 3.
0: Recordbedrag op veiling voor Gus T-Rex met copyright. Ja, die kan ook weliswaar niet waar zijn. Dus het is aan jou de vraag, welke is er waar? En vooral, welke is er niet waar? En dat voor de eer van de ontbijttafel. Is
1: kop
0: het?
1: 1.
0: Met 2 nieuwe benen jaagt Rietje Dijkman 87 jaar op konijnen. Mijn arts heeft dit nog nooit meegemaakt. Is dat waar of niet waar?
1: Kop 2.
0: Klaasje heeft het zwaar bij K3 en vervangt Hanne liever niet. Heel erg moeilijk om te doen. Of is het?
1: Kop 3.
0: Recordbedrag op veiling voor T-Rex Gus met copyright. Welke is er dus niet waar? Zo simpel kan het zijn. Laat me weten. 088 850 51 52 voor de eer van de ontbijttafel. Kopie 1, kopie 2 of kopie 3. Je krijgt 2 platen de tijd.

0: even terug naar juni 1976. Ik was 5 jaar oud.
1: Werd 6.
0: En de grap ervan is dat ik stiekem een beetje verliefd was op Kiki Dee. Niet omdat ze zo knap was, maar omdat ze een roze tuinbroekje droeg. Een tuinbroek.
2: Ach.
0: Ja, en dat vond ik zo schattig. Ik dacht, ik wil ook zo'n tuinbroek. Nooit gekregen.
3: De krantenkopquiz.
2: Zwaar leven heb jij.
0: Ja, ik heb een heel zwaar leven. Nee, maar dat je als kind echt denkt, ja, dit is wat ik wil, een roze tuinbroek. Maar ja, om nu in een roze tuinbroek hier de ochtend te gaan doen, ik weet het niet. Goed, ik heb je net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld, welke is er dus niet waar? Je mag nog razendsnel een berichtje sturen. 088-850-5152. Ik haal ze nog 1 keertje voor je erbij. Komen ze aan.
3: Kop 1.
0: Met 2 nieuwe benen jaagt Rietje Dijkman, 87, op konijnen. Mijn arts had dit nog nooit meegemaakt.
3: Kop 2.
0: Klaasje heeft het zwaar bij K3 en vervangt Hanne liever niet. Heel erg moeilijk om te doen. Of is kop?
3: Kop 3.
0: Niet waar, recordbedrag op veiling voor Gus. T-Rex met copyright. Ja, welke van deze 3 was dus niet waar? Ik begin met welke er wel waar was. Dus
2: over roze tuinbroek gesproken.
0: Ja, want Klaasje heeft het zwaar bij K3 en vervangt Hanne liever niet. Heel erg moeilijk om te doen. Ik ben niet thuis in K3, maar Klaasje Meijer wil liever ook niet Hanne Verbrugge vervangen. Help mij, lieve Suus. Ik snap dit niet.
2: Het is heel ingewikkeld. Klaasje was vroeger, zeg maar, tot, weet ik veel, 6 jaar geleden...
0: Ja?
2: Lid van K3, maar toen stopte ze ermee.
0: Ja.
2: En toen nam iemand anders haar plaatsje over. Maar 2 huidige leden van K3 hebben al kinderen, krijgen nog meer kinderen. Dus dan moet tijdens verlof ook iemand vervangen worden. Nou, dus Klaasje vervangt nu Marten.
0: Ja.
2: Die is nu met verlof. Maar Hanne is nu ook zwanger. Dus nu was een beetje de vraag, gaat ze dan daarna nog een keer 5 maanden erbij?
0: Oh, dus het is...
2: Maar dat wil ze niet.
0: Oké, dus het is wel waar. Dat betekent dat Els en nog een Els en Arnold en Ramon en Francine dus fout hadden. Dus die hebben niet de eer van de ontbijttafel. Ga ik naar kop 3. Recordbedrag op veiling voor Gus T-Rex met copyright. Dat is dus wel waar. Een bijzonder compleet T-Rex-skelet heeft op een veiling in New York een recordbedrag opgebracht. Onbekende bieder, $50 miljoen. Was heel erg veel geld natuurlijk. 67 miljoen jaar oud is die T-Rex. En hij kan dus, deze man die het heeft gekocht... Ja. Omdat het een copyright heeft... kan die van de botten nieuwe botten maken, als in plastic botten. En die kan die verkopen aan allerlei musea. Dus je kan nu een compleet T-Rex-skelet van deze man gaan kopen. En daar kan hij dan heel veel geld mee.
2: Een hele kopie van dit ding.
0: Ja, ongelooflijk.
2: Het is natuurlijk een beest geweest.
0: Ja, het is een beest geweest. Moet je voorstellen met van die kleine armpjes. Voorlopen van de kip, altijd goed. Dat betekent dus dat... ik zit even te kijken... Jaap, Karin, Danique en Marco het niet goed hadden. Maar dan betekent dat dus wel dat kop 1 met 2 nieuwe benen jaagt Rietje Dijkman 87 op konijnen. Mijn arts had dit nog nooit meegemaakt. Niet waar is Suus, je hebt haar geïnterviewd.
2: Ja.
0: Vertel, het staat in de Telegraaf.
2: Ik maak mijn eigen kop een beetje gek.
0: Superleuk.
2: Nou, Rietje is 87 en atleet.
0: Ja.
2: En ze heeft ook 2 nieuwe heupen, want dat heb je vaak als je op een gegeven moment op leeftijd bent.
0: Ja, precies.
2: En ze heeft een paar weken geleden heeft ze het Nederlands record op de 100 meter verbroken.
0: Ja.
2: Dat was overigens al haar eigen record.
0: Ongelooflijk.
2: 85-plussers heb je het al.
0: Ongelooflijk.
2: Want je hebt dus records in leeftijdscategorieën. Nou, en ze wil over een paar weken gaat ze naar een groot toernooi in Duitsland.
0: Ja.
2: En dan gaat ze het record verspringen neerzetten.
0: Geweldig. Nou, dat betekent in ieder geval dat Joke, Christian, Koos, Gerrit, Ans, Karen, Rodi, Gea en Katinka het goed hebben. De eer van de ontbijttafel is voor jullie.
3: De krantenkopquiz.

0: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
2: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
3: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp. Thuis in heel
4: Noord-Holland. 6:03 in Krommenie is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De douane treedt dit jaar harder op tegen sigarettensmokkelaars. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Maar dat moet er dus meer worden als het aan de douane ligt. Door de hoge accijnzen is de handel op illegale sigaretten steeds aantrekkelijker geworden voor criminelen. Daarom komen er meer controles. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis.
6: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
5: Ja, zo worden op Schiphol nu slimme scanners ingezet die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Acteur Kees Geel is onverwacht overleden. Hij stierf aan de gevolgen van een hartstilstand. Geel speelde in veel Nederlandse films en series en werd vooral bekend door zijn hoofdrol in de film Simon, waarvoor hij een gouden kalf won.
7: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
5: Ja, de laatste jaren was hij te zien als rechercheur in de serie Flikken Rotterdam. Kees Geel werd 61 jaar en laat 2 kinderen na. De politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel op de Wallen. Op meerdere plekken werden invallen gedaan en er zijn verschillende mensen aangehouden. De actie was goed zichtbaar in het centrum. Agenten met afgeschermde gezichten, speurhonden en stormrammen kwamen in actie. En een deel van het gebied werd afgezet met linten voor onderzoek. De politie wil nog niet zeggen wie er is opgepakt of waar de verdachten precies van worden verdacht. Woningcorporatie Eigen Haard biedt excuses aan voor de problemen bij een ouderencomplex in Amsterdam-Nieuw-West. De enige lift van het gebouw aan de Laan van Vlaanderen ligt eruit voor onderhoud. Bewoners met een rollator, rolstoel of scootmobiel kunnen hierdoor nauwelijks hun woning verlaten. Voor bewoners zijn de gevolgen groot.
8: Mijn vrouw die moet eigenlijk vrijdag naar de poli in het Antonie van Leeuwenhoek. Maar we kunnen er niet heen, omdat we niet naar beneden kunnen.
5: Eigen Haard erkent dat er fouten zijn gemaakt in de voorbereiding. Na meerdere klachten en een telefoontje van AT5 zijn er inmiddels lifthulpen ingezet die bewoners overdag de trap op en af begeleiden. Toch is dat niet voor iedereen een oplossing. De lift wordt daarom sneller gerepareerd en moet deze vrijdag weer gaan werken. Spanje heeft Frankrijk uitgeschakeld in de halve finale van het WK voetbal. De ploeg won in Dallas met 2-0 en staat voor het eerst in 16 jaar weer in de finale van het wereldkampioenschap. In het begin van de wedstrijd waren er weinig kansen voor zowel Spanje als Frankrijk. Maar na 20 minuten kwam de 1-0 na een strafschop van Spanje. Na de rust maakte Spanje ook een tweede treffer.
9: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
5: Frankrijk kwam pas laat in de wedstrijd tot een schot op doel, maar wist niet te scoren. Spanje speelt zondag in de finale tegen de winnaar van Engeland of Argentinië. Die landen staan woensdag tegenover elkaar. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
4: Lisa, dankjewel. En je hebt ook nog...
5: Het weer natuurlijk. Het wordt warm met heel veel zon. Het blijft droog en de wind is matig uit het noordoosten. Het wordt tussen de 24 en 30 graden.
4: Lisa, dankjewel. En ik kijk even naar Suus. Hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
10: Nou, het is weer herfst bij de Wijkertunnel. Die is sinds maandag dicht.
4: Oh ja.
10: En daardoor word je dus omgeleid. En dat zorgt ook vandaag weer voor vertraging. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Beverwijk Oost zijn een klein half uur in de... Nou, of in de file, of in ieder geval doe je er langer over. Mm-hmm. Vanwege die werkzaamheden. En andere kant op ook, maar dan ietsje korter. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Velsen, daar is het een kleine 10 minuten... En dan wilde ik ook nog even dus zeggen, want het is ook daar in de buurt. De A22 Velsen richting Beverwijk. Dat is dan weer voor de Velsertunnel. Daar is een te hoog voertuig, dus is die dicht. Het staat nu nog niet een vertraging bij, maar dat kan wel eens
4: gaan oplopen.
10: Opleveren. Ja.
4: Okay, succes als je erin staat.

0: Swingend wakker worden hier bij de ontbijttafel met Bas Gags en de Lido Shuffle.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Het is 7:15 op die vroege woensdagochtend. Je kunt je net als Anne, Pieter en Frank lekker nog even omdraaien. Gewoon doen, radio aan, heerlijk, luisteren. Radio Noord-Holland aan. Noord-Holland ontwaakt op deze manier dus zachtjes. Maar er zijn dus ook heel veel Noord-Hollanders, niet alleen wij, die al heel keihard aan het werk zijn. Neem de bakker, de vrachtwagenchauffeur, de krantenbezorger, de akkerbouwer, de tandartsassistenten en de timmerman. Ze gaan allemaal weer aan de slag. En vandaag neem ik je mee deze vroege ochtend naar de markt in Wormerveer. Want daar staat Sedi straks met zijn delicatessenkraam. Sedi, goedemorgen.
2: Hai, goedemorgen.
0: Sedi, delicatessen, dan denk ik aan olijven.
2: Ja, olijven. En nog andere lekkere dingen.
0: Oh, je verkoopt olijven?
2: Ja.
0: Wat heerlijk. En waar komen die vandaan, al die olijven?
2: Over de Middellandse Zee, maar best wel wat landig.
0: Oké, en dat zijn allemaal verschillende soorten olijven. Waar moet ik aan denken?
2: Ja, kleine, grote, groene, donkere.
0: Gegrilde, want je hebt ook...
2: smaakje, gegrilde.
0: Ja, die zijn lekker, hè, die gegrilde olijven. Ja, en ga je dan zelf ook richting de Middellandse Zee om ze op te halen, in te kopen? Of,
2: In principe kan wel, maar hoeft niet.
0: Okay.
2: Dat is het mooie van de EU. Als je gewoon een mailtje stuurt, dan krijg je ze.
0: Stuur mij olijven, Sedi krijgt olijven. Ja. Ben je al onderweg of sta je al met je kraam? Is het een kraam trouwens?
2: Ik heb een verkoopwagen. Ik sta nu bij mij in de loods. Ik moest nog wat spullen pakken en dan rijd ik zo naar de markt.
0: Oké, en dan ben je op de markt, dan laat je al die olijven uit. Het is een lekkere warme zomer van deze.
2: Ja, die zit al in de wagen.
0: Oké.
2: Tenzij ik moet aanvullen.
0: Oh, natuurlijk. Je doet alleen de klep

0: vermogen en dan is het gewoon verkopen maar. Maar die zomer is warm. Merk je daar veel van bij je gasten, klanten?
1: Ja, kijk, sommige collega's hebben wel last van die kaasverkoop, hoor. Dat smelt allemaal. Maar bij olijven, dan die hoort er juist bij. Want dan is het, we gaan barbecue of we hebben verjaardag. Ja. Dus,
0: En heb je ook nog andere dingen behalve olijven? Bijvoorbeeld, weet ik niet, hummus of baba hanoush?
1: Ja, inderdaad, hummus, baba hanoush. We hebben
0: lekker.
1: Een stuk of 20, 25 zelfgemaakte dips.
0: Oh, wat goed zeg. En ben je ook iemand die zelf bijvoorbeeld de hummus maakt? Of,
1: ja.
0: Zo, ja,
1: alle dips maak je zelf.
0: Oh, wauw. Dat is echt een ingewikkeld. Maar zijn familierecept lijkt me, of niet?
1: Nou, ik maak het een beetje zoals ik denk dat het lekker is.
0: Dat is de hand van de meester natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Hartstikke goed. Het is wel te doen zo met die warme zomer, de hele dag op de markt?
1: Ja, vroeger was dat een groot probleem. Maar ik had op een gegeven moment gestiekt bij de visboer. En zij gooien ijs tussen hun spullen en dat doen wij ook.
0: Wauw, wat slim.
1: Ja.
0: Dus jouw olijven liggen dus in crushed ice, zeg maar.
1: Ja, het is, de olijven liggen in bakken.
0: Ja.
1: En dan als het nodig is, als het heel warm is, dan gooien we onder de bakken ijs.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, dan weet je zeker dat het koud blijft.
0: Dus,
1: je kan de koelkast heel veel aan. Maar,
0: nee, precies. Maar, en dat ijs haal je dan bij de visboer?
1: Ja, ik heb zelf zo'n machine.
0: Oh joh. Ja. Je bent echt van alle markten thuis. Nee, ik denk, maak hem even. Cedi, wat is je best lopende product als laatste?
1: De combinatie. Olijven, dip en brood.
0: Olijven en brood.
1: Dipje en een brood.
0: Oh, olijven,
1: ja, de
0: dipje.
1: Combinatie.
0: Ah, precies. Dus dat kunnen ze bij jou halen op de markt in Wormerveen. Wormerveer, sorry, excuus.
1: Ja.
0: Cedi, het is nog vroeg, zowel voor mij als voor jou. Maar jij bent net als ik een vroege vogel. Gefeliciteerd. En jij bent de vroege vogel van de dag, met recht kan ik zeggen. En je weet het, hè? Hou hem hier.
1: Met extra veel plezier.
0: Ah, mooi man.
2: Ben je ook een vroege vogel?
0: Doei.
3: Heb dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vogel.

Het is heel mooi dat de plaat precies zegt zoals je je zou moeten voelen. Feels Like Heaven, Fiction Factory. Ja, deze op speciaal verzoek. Van Suus en Lisa. Voor jou. Ricky Martin, Christina Aguilera. Nobody wants to be lonely, zeker niet. En dat ben je ook niet alleen. Helemaal niet, wij zijn bij je. Tot 10 uur, met de ontbijttafel.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Dit is een uittip.
4: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
5: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
6: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
7: Ik ben Trudy uit Graft.
8: Ik ben Nico uit Berkhout.
9: Ik ben Banne uit Amsterdam.
10: Ik ben Vincent uit Schorl.
11: Ik ben Riet uit Zuid-Schermen.
12: Ik ben Peter uit Haarlem.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Verslagen reacties op het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel. De geliefde acteur, bekend van onder meer de film Simon en de serie Flikker Rotterdam, overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Een woning in Wormerveer is beschoten. De politie hield later op de avond een verdachte aan, niet in Wormerveer, maar in Bussum. En bezoekers van Pride Haarlem kunnen zaterdag niet alleen feest vieren, maar ook meteen een gratis vaccinatie halen bij de GGD. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
17: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
16: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
18: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
16: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
22: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
23: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
25: De ontbijttafel. Met

0: Vanessa Paradis bij NH en Be My Baby. Zo, dat was wel heel abrupt. Vanessa Paradis, ik ben er klaar mee. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland, waar we jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij? Wees welkom, ook al is het pas 7:08 op die vroege woensdagmorgen. Het is 15 juli 2026. Zon schijnt, het is zomer. Pieter, Anne en Frank genieten van een lange dag in de zon. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt voor je houden. Suus is erbij voor redactie en productie.
1: Hey, goedemorgen.
0: Suus, gezellig. En Lisa is erbij voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik zelf ben dus Francis. Ja, vrienden, ik wil iets even tegen jullie aanhouden. Vanochtend werd ik voor de derde keer heel vroeg wakker. Dat hoeven wij niet tegen elkaar te zeggen, toch,
2: Suus? Zeker, ja.
0: Ik heb mijn allervervelendste ringtone ingesteld als wekker. Dat je echt, dat je wakker wordt door dat geluid.
2: Ja, ben je bang om je te verslapen?
0: Ik ben zo bang om me te verslapen. Ik zou het je nog sterker vertellen. Ik ga dan om 9:00 naar bed. Dat is echt, ik ben een nachtmens, dus dat is heel gek. 9:00 naar bed. En dan sliep ik uiteindelijk om 9:30. En dan ga ik naar bed met een meditatie. Dan gaat iemand tegen mij praten.
2: Ja, ja.
0: This is a very beautiful day. You're gonna be very, very fine tomorrow. And everybody loves you. And you're doing fine.
2: Ja, 2-0!
0: Nou, precies dat. En ik dacht, oh, en ik werd dus om 10:30 wakker. Toen ben ik dus, ik heb een leesbril nodig. Dus ik keek naar mijn schermpje. En toen zag ik Frankrijk, Spanje, iets met geklopt. Toen dacht ik, oh shit, zie je, dus Frankrijk heeft toch gewonnen. Dat heb ik naast me neergelegd. En toen was het 12:30, toen was het 14:30... en toen was het 15:30. Toen hoorde ik... om 16:00. En toen dacht ik, oké, dit is mijn aller afschuwelijkste ringtoon. Want anders word ik dus niet wakker.
2: Ringtoon. Maar dan word je helemaal chagrijnig wakker.
1: Ja, dat...
0: Oh, ja, maar als ik mijn allerfavorietste doe... dan heb ik bijvoorbeeld Philip Glass, heel zachtjes... tingeltango, pianomuziekje. Dan slaap ik door. Suus, help mij.
1: Dat is het toch geen wekker?
0: Nee, het moet dus een wekker zijn. Nee, je moet geïrriteerd wakker worden.
1: Ja, nee, dat hoeft niet.
0: Niet geïrriteerd wakker worden?
1: Dan word je toch chagrijnig van. Of je zet hem meteen uit en dan kom je meteen in zo'n snoesmodus. Dat moet je ook niet hebben.
0: Nee, ik wil niet snoesmodus. Nee, het is nu dus gewoon dat ik
2: voor... Kan je nog één keer nadoen hoe die klinkt?
0: Dit wordt vandaag de dag.
2: Wat gezicht dat jij er ook bij trekt.
0: Ja, helder.
1: Oké, ja, daarom ben je dus nu hier.
0: Daarom ben ik hier en kijk ik naar jullie vrolijke gezicht.
1: Nog even één keer na.
0: Wakker worden, verdomme. Hou zet.

0: bal niet goed is, dan moet je zeggen, how's that? En dan pas wordt hij afgekeurd. En zo is het. Sherbet. En wat heel lief is, Sandra die zegt, ja, ik ben pre-bliep-bliep-bliep-wekker om 4 uur al opgestaan. Jullie energie helpt meer dan koffie, dankjewel Sandra. En ook Frederie zegt, ja, ik zet 3 wekkers en ik ben altijd bij de eerste wekker wakker om 2:30 in de ochtend. En dat 6 nachten per week. Groetjes van Frederiek. Ik eet om 4 uur mijn avondeten en ik lig om 6 uur in bed. Kijk, en dat is commitment.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, vandaag doet de rechtbank opnieuw uitspraak in de zaak rond de reeks explosies bij de ketende pizzabakkers in Amsterdam. Eerder zijn in deze zaak al 3 verdachten veroordeeld. Jongeren tussen de 14 en 20 jaar oud. En vandaag hoort een 25-jarige verdachte welke straffen hij krijgt. AT5-verslaggever Niels van Stijn volgt de zaak. Niels, goedemorgen.
3: Hi, hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, man. Wat staat er vandaag precies te gebeuren?
3: Nou, er is inderdaad een uitspraak in de zaak van een laatste verdachte van wie zijn proces behandeld wordt. Er is een straf tegen hem geëist, 40 maanden cel. En we gaan dus horen of deze man deze straf ook opgelegd krijgt, of dat lager of hoger gaat zijn.
0: En wat weten we dan van deze verdachte op dit moment?
3: Nou, deze man is aangehouden en daar is 40 maanden cel tegen geëist. En dat gaat voornamelijk om de betrokkenheid bij een explosie op 2 september bij een van de panden van de pizzabakkers. En ook bij een poging daartoe op 3 september. Mm-hmm. Dit is dan ook gelijk de zaak waarin de hoogste straf is geëist tegen de andere jongens, die 2 minderjarigen en die 20-jarige man. Viel het iets lager uit. Maar omdat deze man zijn DNA is aangetroffen op cobra's bij de poging van 3 september... en ook op de tas die is gevonden op 2 september... heeft het OM duidelijk een hogere straf nog geëist.
0: Oké. Okay. Ja, want er zijn inmiddels al 3 verdachten veroordeeld. Is dit de laatste verdachte in deze zaak of lopen er nog meer onderzoeken?
3: Nee, dit is inderdaad de laatste in deze zaak. In die reeks, in het onderzoek wat is gedaan naar die reeks explosies bij de pizzabakkers. Mm-hmm. Dus vandaag is het in ieder geval voorlopig afgerond. En we weten, je weet natuurlijk nooit of er nog aanhoudingen worden gedaan. Bijvoorbeeld een opdrachtgever is nog niet aangehouden. We weten nog niet wat het motief is, waarom dit is gebeurd. Dus wie weet horen we daar later nog meer over. Maar vooralsnog is dit inderdaad de laatste.
0: Ja, want je zei het al, de hoogste strafeis tegen deze 25-jarige verdachte van 40 maanden cel. Andere volwassenen verdachten kregen eerder een eis van maar 30, maar goed 30 maanden. Waarom ligt de eis bij deze man dan hoger?
3: Nou, deze man is dus betrokken geweest, zegt het OM, bij 2 explosies. En hij zou daarbij ook een wapen hebben gehad. Ah. En een strafblad op zijn naam staan. Of dingen achter zijn naam staan op zijn strafblad. Dus het OM is tot conclusie gekomen dat hier 40 maanden zou moeten worden opgelegd. En ik ben wel benieuwd wat de rechtbank daar dan mee gaat doen.
0: En is er inmiddels iets duidelijk over de motief van die explosies? Ik woon er vlakbij. Ik bedoel, het is gewoon maar de pizzabakkers. Wat weten we van die groep verdachten?
3: Nou ja, we weten eigenlijk niet wie de opdrachtgever is en wat er nou achter zit. Dat is voor die eigenaren die het proces goed volgen ook nog altijd een beetje in het duister tasten. En ook wel eng, kan ik me voorstellen, dat je niet weet waar het nou precies vandaan komt. Maar dus echt een motief weten we eigenlijk niet.
0: Nee, gek hè? Gewoon een pizzeria. En ook echt niet een loesje pizzeria. Ik begrijp het niet. Heb jij contact gehad trouwens met de oprichters van de pizzabakkers? Deze zaak heeft natuurlijk van onwijs veel impact. Zijn ze aanwezig bij de uitspraak bijvoorbeeld?
3: Ik heb inderdaad heel veel contact gehad de afgelopen maanden, moet ik zeggen. En zij hebben dus de zittingen best wel gevolgd. Zijn altijd naar de rechtbank gegaan, zaken gevolgd. Mm-hmm. Maar ja, dit maakt natuurlijk een ongelofelijke impact. Als je kijkt ook, ik ben in het pand geweest aan de plantage Kerklaan.
0: Ja.
3: Dat helemaal verwoest is. Nou, je ruikt het nog. Het is gewoon, maar de roet ruik je nog heel erg. Ja. Die schade is ongelooflijk. En zij moeten die panden helemaal opnieuw gaan opbouwen. En daar zijn ze druk mee bezig.
0: Ja, ja, in Amsterdam zijn natuurlijk explosies helaas bijna aan de orde van de dag. Verwacht het Openbaar Ministerie dat een stevige straf als deze ook een afschrikwekkende werking kan hebben?
3: Ja, dat is altijd wel een van de redenen om een straf te eisen überhaupt. Is natuurlijk om voor vergelding, maar ook om het voor de afschrikkende werking.
0: Ja.
3: We hebben nu al zoveel zaken gezien waarin mensen zijn veroordeeld die bij explosies betrokken waren.
0: Ja.
3: En ja, ik heb nou niet echt het gevoel dat het een afschrikwekkende werking heeft. Nee. Omdat het, ja, het blijft maar doorgaan. Dus nee. Nee, ik heb niet het gevoel dat dat werkt in ieder geval.
4: Nou goed, jij houdt in ieder geval de zaak goed bij. RTV-verslaggever Niels van Stijn over de rechtszaak tegen 25 jaar verdachte van de explosie bij de pizzabakkers. We kunnen meer volgen natuurlijk via de site at5.nl, neem ik aan.
3: Jazeker, daar worden alle updates op gepubliceerd.
4: Dankjewel, fijne ochtend.
3: Geen probleem, ciao daar.

geweldige Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. 4 minuten voor 7:30, zometeen het nieuws. Dan krijgen we Jan Visser natuurlijk hoe het weer zal zijn deze woensdag. Ik zie al dat de zon lekker schijnt, dus alleen maar positiviteit. Krijg je een glimlach van op je gezicht, zoals deze van Lily Allen, die jou helpt de ochtend goed te helpen opstarten hier bij de ontbijttafel. Dit is Smile.

0: voor verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldrof, het comfort dat u verdient.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel €20 korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en snelheid,
2: hoe groter die korting.
1: Dat is One. Van Vodafone.
2: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
9: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
10: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
11: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
12: Twee minuten over half acht. In Julianadorp is het 20 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Verslagen reacties op het onverwachte overlijden van acteur Kees Geel. De acteur, geboren in Schagen, overleed op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand. Geel brak in 2004 door met zijn rol in de film Simon. Daarna was hij te zien in talloze films en series, recent nog als acteur in Flikken Rotterdam. Daarvoor werkte hij samen met acteur en regisseur Martin Swaap. Hij vond Geel een sterke, markante en eigenwijze acteur, vertelt hij.
14: Kon van niets iets maken, heel sterk. En natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, dit, maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
13: Kees Geel laat twee kinderen na. De politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel op de Wallen. Op meerdere plekken werden invallen gedaan en zijn verschillende mensen aangehouden. De actie was goed zichtbaar in het centrum. Agenten met afgeschermde gezichten, speurhonden en stormrammen kwamen in actie. En een deel van het gebied werd afgezet met linten voor onderzoek. De politie wil nog niet zeggen wie er zijn opgepakt of waar de verdachten precies van worden verdacht. Een woning in Wormerveer is gisteravond beschoten. Rond 19:15 werd geschoten op een huis aan de Elsenstraat. In de voordeur en een raam zitten meerdere kogelgaten, maar niemand raakte gewond. Later op de avond hield de politie in Bussum een verdachte aan. De politie onderzoekt nog waarom er is geschoten. Spanje heeft Frankrijk uitgeschakeld in de halve finale van het WK voetbal. De ploeg won in Dallas met 2-0 en staat voor het eerst in 16 jaar weer in de finale van het wereldkampioenschap. In het begin waren er weinig kansen voor zowel Spanje als Frankrijk, maar na 20 minuten kwam de 1-0 na een strafschop van Spanje. Na de rust maakte Spanje ook een tweede treffer.
15: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabian Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as. Dani Olmo, dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje. En viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
13: Spanje speelt zondag de finale tegen de winnaar van Engeland en Argentinië. Die landen staan vanavond tegenover elkaar. Wie zaterdag naar Pride Haarlem gaat, kan daar niet alleen feest vieren, maar zich ook gratis laten vaccineren. De GGD start met een prikbus op het Nieuwe Kerksplein. Mannen die seks hebben gehad met mannen, transpersonen en sekswerkers kunnen daar een gratis prik halen tegen hepatitis A en B. Volgens de GGD loopt deze groep een groter risico op deze infecties. Met acties zoals de prikbus, de glittertattoos en een condoomwedstrijd wil de GGD vooral jonge bezoekers bereiken. De prikbus is zaterdag open van 12 uur tot 16:30. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
12: Lisa, dankjewel. En voor het weer ga ik naar onze eigen Jan Visser. Jan, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Francis.
12: Ja, mooi. Ik zit zo'n beetje naar buiten kijken en ik zie dat licht zo heel mooi naar binnen komen. En ik denk, ik ga toch even aan Jan vragen, wat gaat het worden vandaag?
16: Ja, eigenlijk opnieuw een mooie dag.
12: Okay. We
16: hebben te maken met een stabiel hoge drukgebied ten noorden van Schotland, bij de Shetland-eilanden. En het veroorzaakt boven onze omgeving een noordoostelijke stroming. En daarmee wordt lucht aangevoerd waarin weinig bewolking voorkomt. Er zit wel een storing boven het noordoosten van Duitsland, maar die is voor vandaag nog niet echt van belang. Dus kortom, een zonnige dag, een droge dag ook. En temperaturen tussen 25 graden op Texel en zo'n 28 graden in het zuiden van de provincie. En ook langs de kust vanwege de aflandige noordoostenwind. Was gisteren ook al het geval. Ruim 29 graden werd het gisteren in het duingebied van Wijk aan Zee. En de wind, zoals gezegd, noordoost, die is meest matig. Later op de dag langs de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Nou, morgen zien we de situatie langzamerhand wat veranderen. De storing in de bovenlucht boven het noordoostelijk deel van Duitsland komt langzaam dichterbij.
12: Ja.
16: Wordt in de nacht naar vrijdag ten noorden van de Wadden verwacht. En daardoor wordt de atmosfeer geleidelijk toch al wat onstabieler. Bovendien komt er vanaf de Noordzee wel wat lage bewolking binnendrijven. Dus ik denk dat we morgen, zeker in de ochtend, toch wel wat meer in de bewolking zullen zitten.
12: Ja.
16: Maar het blijft waarschijnlijk droog. In de middag een kleine kans op een bui. Echt klein.
12: Echt heel klein?
16: Ja, zeker. Mm. En nog steeds behoorlijk hoge temperaturen. Want ook morgen zitten we nog met temperaturen tussen een graad of 23, 24 in de Noordkop. En zo'n 27 graden in het zuiden van de provincie, in het Gooi 28. Dus wat dat betreft verandert er nog niet zoveel. En de noordoostenwind is er ook nog even matig en aan zee op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig.
12: Nou ja, het was gisteren, daar liep ik even buiten en toen was het zo bloedverziekend heet op mijn huid, dat ik echt dacht, ik had beter naar Jan Visser moeten luisteren. Ik had gewoon...
16: Nou, het is vooral de sterke straling van de zon, hè?
12: Ja? Het is niet te geloven, het is echt pittig. En dat gaat toch een beetje onder je huid zitten, om het maar even zo te zeggen.
16: Ja, zeker, ja.
12: Jan, dankjewel. We horen straks hoe het verder gaat.
16: Doe me.
12: Dankjewel, gezellig. Tot zo. En voor het verkeer kijk ik even naar Suus. Suus, hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
17: Nou, het is helemaal niet druk, maar ik dacht, ik noem deze toch nog weer even. De A9, Amstelveen richting Alkmaar. En trouwens ook de andere kant op.
12: Ja.
17: Want de Wijkertunnel, die is dus dicht vanwege werkzaamheden. Er wordt omgeleid. En dat is op dit moment de Amstelveen richting Alkmaar. Dus voor Beverwijk Oost heeft dat ook een klein beetje vertraging. Kleine 10 minuten. En daarop aansluitend overigens ook de A208 Sassenheim richting Velsen. Dat is dan de aansluiting naar de A22 richting Beverwijk.
12: Ja.
17: Daar zijn ook wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht.
12: Okay.
17: Dus ook daar.
12: Goed, dus het is in ieder geval, we zijn op de hoogte.
17: Dacht, ik noem ze nog
12: even. Nee, vind ik wel fijn, want het zijn van die dingen die je dan vergeet.
17: Daarom.
12: En dan kom je net wat te laat aan en dan, dat zouden we niet willen. Dus daar zorgen we voor bij de ontbijttafel. Heel goed. En zo dadelijk maak je kans op kaartjes voor de museumtram, stoomtram, horen medeblik bij Dingen met Dario na de Bluebells.

0: de lekkerste muziek om zalig bij wakker worden of je dag te starten en de zon op je gezicht te voelen. En dat allemaal met Gabriel en When a Woman.
1: En ha, ontbijttafel.
2: Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Exact 7:45. Tijd voor een spelletje. Hoogtijd voor Dingen met Dario. Want elke ochtend horen we hier bij de ontbijttafel de Amsterdamse zanger een woord heel cryptisch omschrijven. En vandaag, nou, heeft hij er weer een, hoor. Als je het weet, mag je meteen bellen met 088-850-51-52... om daarmee kans te maken op 2 tickets voor de museum Stoomtram Horen Medemblik. Ja, die wil je hebben. Ik heb hem nog nooit gedaan. Lijkt me echt te gek om te doen. Heb jij dat wel eens gedaan, Suus?
4: Ik denk het wel.
0: Oké. Okay.
4: Ik weet het niet meer zeker. Wij zijn vroeger wel eens op vakantie geweest naar Medemblik.
0: Ja.
4: En toen hebben we in een stoom iets gezeten. Dus dat zal dan
0: dat
4: wel,
0: zal hem wel zijn, hè?
4: In mijn herinnering was het een trein.
0: Oh ja. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Misschien was dat de voorloper van de tram dan? Stoom... trein.
4: Die is er ook. Ik weet,
0: ik weet het. Nee, ik snap het ook niet. Het is in ieder geval volgens mij fantastisch om te doen. We hebben allebei nog iets van herinneringen aan, maar nog niet wat. In ieder geval de museum Stoomtram Horen Medemblik. Dan moet je dus raden wat Dario hier heel cryptisch gaat omschrijven. 088-850-51-52. Dario, zeg het maar.
5: Als we hem niet hebben, is een elftal niet compleet.
0: Nou, dat is toch wel een hele mooie met deze WK. Want
5: als we hem niet hebben, is een elftal niet compleet.
0: Je kan bellen 088-850-51-52 voor 2 tickets. Museum Stoomtram Horen Medemblik. En na Radio de Ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
6: Carla.
0: Hi, Carla.
6: Een scheidsrechter.
0: Oh, je zit in ieder geval wel heel goed in de buurt. Ja, kan ook niet anders, hè, met een elftal. Blijf het proberen.
6: Dank je.
0: Dank je wel. Fijne dag. Even kijken. Dario, zeg het maar.
5: Als we hem niet hebben, is een elftal niet compleet.
0: En na Radio de Ontbijttafel met Francis. Goedemorgen. Met wie? Hallo, hallo.
7: Hallo.
0: Met wie spreek ik? Hallo? Nee, helaas. Nou, dat was heel jammer. Dan probeer ik deze even. De ontbijttafel met Francis. Goedemorgen, met wie?
7: Met Jos.
0: Hey Jos, goedemorgen.
7: Goedemorgen, ik denk de keeper.
0: De keeper.
5: Als we hem niet hebben, is een elftal niet compleet.
0: Ik ga het even proberen.
5: Een keeper.
0: Nou, Jos. Wat fantastisch. Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.
0: Wat goed, man. 2 tickets, Museum Stoomtram Horen Medemblik. Heb je dat wel eens eerder gedaan?
7: Nee, dat ben ik nog niet. Ik ben wel in Medemblik geweest, maar niet het trammetje.
0: Oké, dat is dus toch een trammetje. Het is, want we denken ergens dat het een trein is, maar het is toch een stoomtram. De museumstoomtram.
7: Ik ga het bekijken.
0: Ja, laat het even weten. Maak een foto en stuur het even via 088-850-51-52. Jos, wie ga je meenemen?
7: Ik denk dat ik me toch maar met mijn vrouw ga, hoor.
0: Toch maar wel?
7: Ja, hoor.
0: Ah, oh, wat gezellig. Zijn jullie al langzamer?
7: Wat zeg je?
0: Zijn jullie al lang samen, Jos?
7: Meer dan 40 jaar.
0: Oh, maar dat is toch fantastisch. Dan moet je gewoon die liefde moet je vieren, Jos.
7: Zo is dat.
0: Hartstikke goed. Maak er een mooie dag van en geniet er samen.
7: Dankjewel.
0: Oké, doei. Mooi toch? De stoomtram. Horen Medemblik. 2 tickets voor Jos en zijn vrouw.

0: zo'n perfect nummer voor je vakantiebandje als je onderweg gaat. Zo'n cassettebandje of je playlist. Sweet Talking Woman, ILO, wat staat voor Electric Light Orchestra.
1: NH. De ontbijttafel. Op locatie.
0: Ja, onze eigen Sjoerd, die is onderweg. Dat is onze verslaggever. En die gaat iets heel bijzonders doen, denk ik. Sjoerd, waar ben je?
2: Hey Francis, goedemorgen. Ik ben onderweg richting Naarden. Want ik ga eventjes naar een garage toe. Oh. Waar het ontzettend druk is voor mensen die... misschien een heel groot gedeelte moet nog op vakantie natuurlijk. Ja. Even nog snel die auto. Weet je wel? Eventjes nog even nalaten kijken. Van kan die straks de bergen op daar? Ja. Weet je wel? In Italië. Ik weet nog heel goed. Wij hebben vorig jaar we hebben een aanhangertje.
0: Ja.
2: En we gingen naar Oostenrijk.
0: Ja.
2: En dat aanhangertje. En we reden naar beneden. Want we gingen weg. En op een gegeven moment. Een geur, Francis. Een geur van verbrand iets. Weet je wel.
0: Okay.
2: Ik zeg tegen mijn vrouw. Ja, dat is die auto voor ons. Dat zijn van die mensen die laten hun auto nooit goed nakijken. Weet je wel. Nee. Als ze op vakantie gaan. Die gaan maar gewoon. Hè?
0: Ja, precies.
2: Ja, was ik het zelf.
0: Nee. En wat was er dan?
2: De remmen stonden in brand.
0: Nee, de remmen.
2: Ja.
0: Oh man, dat is hartstikke gevaarlijk, jongen.
2: En dat is natuurlijk. Ja, daar moet je rekening mee houden. Je hebt natuurlijk een aanhanger erbij. En als je dan zo 14% naar beneden gaat, dan kan je niet constant blijven remmen.
0: Nee,
2: dus ja, dat zijn van die dingen, daar moet je rekening mee houden. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
0: Ja,
2: ben jij ooit stil komen te staan? Of?
0: Ik heb toen ik in dienst zat, had ik een hele oude Land Rover. En toen reden wij in kolonnen richting Duitsland. En daar was op een gegeven moment de versnellingsbak. Er kwam echt helemaal niks meer uit. En inderdaad ook rook. En dan moet je dan op een gegeven moment weggesleept worden. Dus dat is de enige keer dat ik... En dat wil ik ook graag zo houden.
2: Nou.
0: Want je moet, dat heb ik dan weer wel geleerd toen ik in mijn diensttijd. Je moet altijd goed je olie en je vloeistoffen. Je moet even rond de auto. En dat moet je eigenlijk elke keer doen als je gaat rijden met je auto.
2: Dus als er straks iets gebeurt in ons land en we hebben mensen nodig, dan moeten we jou niet in een defensieauto zetten. Maar ik
0: dankjewel Sjoerd. Ik spreek je strakjes.
2: Hey.
0: Doei, yo. Ja, onze eigen Sjoerd. Heerlijke vent. Je kunt hem nog steeds bekijken, hè, bij de NH Zomertour. Reist hij de hele provincie door. Maakt hij allemaal fijne verslagen. Dit is Shalimar. I can make

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kemavlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182 Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
7: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
8: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
9: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
10: Thuis in heel
11: Exact 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Schiphol gaat gebruik maken van speciale scanners om de illegale smokkel van sigaretten aan te pakken. Een uitspraak van de rechtbank vandaag in de zaak rond de explosies bij de pizzabakkers in Amsterdam. Maar er zijn nog altijd veel vragen. En Telstar heeft een nieuwe aanvaller binnen, maar verliest een verdediger. Wie de nieuwe aanwinst is en wie er vertrekt, hoor je straks in het uitgebreide nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
14: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
13: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
15: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
13: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een uittip.
16: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes.
10: Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
16: Dit was een uittip.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: Drie sterren slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
20: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
21: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
22: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
22: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
24: De ontbijttafel. Met

0: op je gezicht. In de zon, terwijl je danst in de moonlight. Zo, dat is toch ook alweer een hele leuke associatie. In ieder geval luister je naar Toploader. Op z'n keen. Goedemorgen. Welkom bij NA. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Ik leg het je nog maar een keer uit. Waar voor jou dus altijd een plekje is om aan te schuiven. Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het al 8:09. Op die vroege woensdagochtend. Het is 15 juli 2026. Mocht je dat vergeten zijn. Onze chefkok Pieter is gewoon lekker even aan het genieten van alles. Samen met Anne en Frank. Lekker vrij. Gewoon heerlijk voor ze. Ik ben echt heel blij dat ze even adem kunnen halen. Maar dat betekent dat de ontbijttafel goed bevolkt wordt. Bemand, bedamend. Hoe zeg je dat eigenlijk? Bevrouwd.
1: Bevrouwd. En jij bent er ook.
0: En ik ben er ook. Ja, bij mij is het altijd dat je denkt, hè, wat is het nou eigenlijk? Maar goed, in ieder geval Suze is erbij. Onze dame voor productie en de redactie. En Lisa is erbij voor het nieuws.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Lisa. En ik ben dus Francis. Ja, lieve vrienden. Ik moet het toch even tegen jullie gaan aanhouden. Gisteren ging ik even wandelen. Ging ik gewoon even langs het water, langs de Amstel. Kwam ik bij Zorgvliet uit. Dat is de begraafplaats daar in Amsterdam. Allemaal bekende mensen. Modeontwerper Frans Molenaar, cabaretier Seth Gaikema, acteur Louis Bouwmeester, Wubbo Okkels. Het pennetjesgraf van Annie M. G. Schmid. En ik zat echt zo te kijken ernaar. Ik dacht, jemig. Al deze mensen hebben een leven gehad. Die hebben lief gehad. Die hebben gedronken, die hebben geproost, die hebben kracht gehaald uit hun overwinningen, maar ook al hun kleine teleurstellingen. En daarna kwam het nieuws over het overlijden van Kees Geel. En Kees, ja, dat is toch een beetje vervelend om te zeggen, maar niet vervelend om te zeggen, maar dat hij overleden is, vind ik echt heel erg. Ik kende hem. Het is een bevriende acteur, collega. Ik heb met hem in voorstelling gestaan. En hij gewoon een hele krachtige, bijzondere acteur. En weet je, wat heel grappig aan hem was, is dat precies wat je ook hoorde bij jou in het nieuws, bijvoorbeeld Lisa, is dat hij gewoon, Martin Schwab zei dat hij kon gewoon met een kuchje en een zuchtje en even zo'n wenkbrauwtje, even zo, met die stem van hem. En dan speelde hij heel veel zonder dat hij heel veel deed. Dat is een hele krachtige, bijzondere acteur. Wil ik toch even een extra lichtje op hem werpen. Zat hem in de details, maar het was ook een beer van een kerel. Ja, een grote vent.
2: Goeie kop, hè?
0: Goeie kop.
2: Heel en herkenbare, karakteristieke.
0: En dan die stem met dat raspje, inderdaad. Precies wat je zegt, Suus. En het bijzondere was als we dan, wat acteurs vaak doen, dan speelde Don Carlos van Schiller bij het Rood Theater. En dan al die acteurs die gaan dan op. En die gaan dan, voordat ze opgaan, gaan ze even bedillen bedenken. Namen noemen. Die stemmen, allemaal warm trainen. Wat je eigenlijk ook moet doen, hè? Ook als presentator aan de radio. En dan kwam hij alleen maar op. En dan stonden wij allemaal een beetje hysterisch te doen. En hij kwam alleen maar op. En dan hoestte hij heel hard. En dan deed hij alleen maar babab.
2: En dat was,
0: en dan zei hij, zo, klaar. Kees Geel. Ja, ik wilde toch even extra
2: dus
0: lichtje.
2: Dus jij hebt op hetzelfde podium gestaan?
0: Ja, nee, sowieso. Ja, nee. Ja, dat was wel.
2: Weet ik veel. Nee, dat wel is dat je toneelschool had gedaan, maar niet dat je goed was.
0: Nou, dat is heel lief van je. Nee, Kees was echt heel goed.
2: Ja.
0: Ik bedoel, ik was gewoon een jonge acteur die gewoon heel erg mijn best deed om te groeien. Maar als je dan naar dit soort grote knallers van acteurs keek, dan wist je, oh ja, dit is dus waar het eigenlijk over gaat. Het is iets van binnenuit. Je laat het zien, je laat mensen letterlijk naar binnen komen. Mm-hmm. Zonder dat je heel erg je best doet. En dat is een kunst, dat is een kunde. Ja. Die Kees echt verstond. En dat zag je ook bij Simon, die film van Eddie Terstal. Hij was op een gegeven moment hij was daar zo goed in. Won ook een gouden kalf ermee. En dat hij vervolgens eigenlijk niet meer gevraagd werd voor andere rollen. Omdat hij te goed was. Daarna heeft hij nog heel veel andere rollen gespeeld.
2: Hij heeft toch heel veel dingen nog gedaan, ja.
0: Nee, maar de tragiek van Kees was op een gegeven moment dat hij echt even een tijd niet gevraagd werd, omdat mensen niet wisten wat ze met hem aan moesten, omdat hij gewoon te goed was. Dus Kees Geel, deze is voor jou.

0: Niet alleen.
1: Looking at the clear blue skies up above.
0: Niet alleen uit Noord-Holland komt hele goede muziek, maar dus ook uit Zuid-Holland, uit Den Haag. Sommieu betekent het beste. Dark before the dawn.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
0: Ja, je zou het bijna met deze hit niet zo snel aan schaatsen denken. Maar de ijsclub in Sint Pancras is er nu het hele jaar druk mee bezig. De club heeft namelijk een nieuwe krabbelbaan nodig. Huh? Ja, dat is een kleinere baan voor kinderen en beginners die maar één nacht vorst nodig heeft om schaatsbaar te zijn. Maar er zijn eerst flink wat pegels voor nodig. Daarom is er een crowdfundingactie opgezet. Of beter gezegd, een koudfundactie. Leuk bedacht. We hebben de voorzitter van de ijsclub, Kees-Jan Veldboer, aan de lijn. Kees-Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Kees-Jan.
0: Nou zeg, bloedheet buiten en jullie starten een crowdfunding voor een schaatsbaan. Waarom is dit nou juist het moment?
4: Waarom is dit het moment? Nou, ja. Mooi weer ervoor. Lekker warm. Mensen zitten aan het gewone ijs. Dan denk je, nou ja, hè, dan kan je ook wel voor het winterijs kan je ook wel wat doen.
0: Voor het winterijs inderdaad. Ja, je zou met deze hitte, wat ik net al zei, je denkt dan niet meteen aan schaatsen. Wat is er mis met de oude krabbelbaan?
4: Wat is er mis met de oude krabbelbaan? Hij is toch wat klein.
0: Ja.
4: Daar kwamen we achter. En,
0: klein? Hoe klein moet ik denken? Is dat een pierenbadje klein? Of?
4: Nee, 15 bij 15.
0: Oké.
4: Okay. En die, weet het, we hebben wat put in gemaakt om het water weg te laten lopen uiteraard.
0: Ja.
4: Op zich lukt het allemaal wel, maar de vorm is ook een beetje concurrent, zeg maar. Er zat nog een hoekje in en ja.
0: Want help mij heel even, beste Kees-Jan. Zo'n krabbelbaan, hè, dat is eigenlijk de eerste baan waar kinderen dan leren schaatsen.
4: Ja, kijk, vroeger kon je op schoolpleintjes dan wel eens op schaatsen met een beetje vorst. Maar ja, de vorst is zo minimaal
0: dat
4: je eigenlijk een hele mooie vlakke ondergrond moet hebben.
0: Ja.
4: En waar je dan met wat ik zeg, één nacht ijs of één nacht vorst kan je dan ijs maken.
0: Ah.
4: En dan kan je er heel goed op schaatsen. Dat je anderhalf, twee centimeter heb je voldoende, zeg maar.
0: Oké, dat is het dus eigenlijk. Dus je spuit een heel dun laagje ijs of water erop. Dat vriest dan aan. En dan kun je vrij snel kunnen de kinderen dan gaan krabbelen.
4: Ja, met nevel gaan we dat doen, zeg maar. We zijn ook bezig met een sproeiinstallatie daarvoor.
0: Oké, die moeten dan ook nog gekoudfund worden.
4: Nou ja, dat is deze crowdfunding hoort daar ook bij, zeg maar. Om alle gaatjes te dichten, zeg maar, in de begroting.
0: Shamig, maar dat is echt, je zou dat niet denken. Je denkt gewoon een stukje beton en hup, wat water erover, vorst erover en klaar. Maar dat is, zo simpel is het niet.
4: Tegenwoordig komt er meer bij kijken met deze rare natuur, zeg maar.
0: Ja, dat snap ik wel. Ja,
4: want je moet er best wel wat voor doen om ijs te krijgen.
0: Want jullie merken natuurlijk als ijsvereniging ook wel dat het wordt steeds warmer. Dus het wordt ook steeds lastiger om ijs te maken dan.
4: Ja, zeker. Ja.
0: Even het streefbedrag. Hoe staat de actie op dit moment voor?
4: Hij staat nu op 2300.
0: Ja, wat
4: en
0: heb
4: dan
0: je nodig?
4: Naar 15.000.
0: Sodemieters, oké, dat is nog best veel geld.
4: Ja, en de beton moet er nog in, hè. Dus,
0: Dat
4: is gewoon een grote klap, zeg maar.
0: Op de pagina van de actie staat dat vrijwilligers enorm veel werk al hebben verzet. Wat voor werk moeten we aan denken dan?
4: We hebben eerst 3 sleutelboelbanen verplaatst. Want we hebben 10 sleutelboelbanen ook liggen van de vereniging.
0: Oké.
4: Dus die hebben we laagje voor laagje, zeg maar, afgeraapt en weer teruggelegd op een andere plek. En daarvoor moesten we ook nog wat bosjes en bomen weghalen.
0: Dat is dus best veel werk geweest, inderdaad?
4: Ja, en dat moet allemaal met de hand moet dat gebeuren.
0: Ah.
4: Dan een deel met de graafmachine, maar het meeste met de hand.
0: Zo.
4: En toen nog heel 17 bij 27 uitgegraven. En een fundering uitgegraven.
0: Het is echt veel werk. Ik hoor dat je, dat je er echt druk mee bezig bent. Want goed, stel dat bedrag komt er niet. Wat gebeurt er dan? Want dan heb je wel die sleutelboelbaan verlegd, die 3.
4: Ja.
0: En dan zitten er allemaal putjes in die krabbelbaan. En dan kunnen de kinderen dus niet krabbelen. En schaatsen leren.
4: Nou, zo zwart-wit is het gelukkig ook niet. We hebben wel wat eigen middelen. Maar goed, we willen ook nog wel wat op de bank houden voor de volgende projecten. En het onderhoud van de...
0: Ja,
4: de
0: precies.
4: Kantine en zo, dus ja.
0: Er is dus echt wel geld nodig voor jullie, voor jullie ijsclubvereniging, moet ik zeggen.
4: Ja, kijk,
0: We
4: hebben nog wel wat tegoed van de gemeente Dijk en Waard, van het sportakkoord.
0: Ja.
4: Goed, daar moeten we eerst bonnetjes van hebben.
0: Oké. Okay. Heel praktisch, hè?
4: Ja, heel praktisch. En van de Rabobank hebben we ook nog een tegoed.
0: Ja.
4: Voor een bedrag. Maar dan moet eerst het project afgerond zijn. En dan komen ze kijken. En dan,
0: ja, oké. Okay. En dan is het
4: zo
0: in ieder geval...
4: werkt dat, hè?
0: Ja, zo werkt het. Het is de administratie. Wanneer hopen jullie die nieuwe baan klaar te hebben?
4: September is de opening. Met het nazomerfeest in het dorp. Dus dan, dan moet het in ieder geval de beton erin zitten.
0: Ja. Zo, dan laten we maar heel gauw even dan wel noemen waar we dan die actie kunnen ondersteunen, die crowdfundactie. Hoe kunnen we geld storten?
4: Je kan naar de site van ijsclubsivankras.nl of de Facebook-site. En daar staat alles keurig vermeld met de links en dan kan je zo doneren.
0: Oh, dat is heel fijn om te weten. Dus de ijsclubsintpankras.nl, daar kun je doneren. En is dan die krabbelbaan alleen voor kinderen of mogen volwassenen ook nog een rondje oefenen?
4: Nou, daar gaan we nog even over nadenken hoe het uitpakt, zeg maar. Misschien voor de s'avonds voor de grote curlen of iets dergelijks. Dus dat,
0: ja, want als je jong begint met schaatsen, voor je het weet staan we allemaal op het Olympische Spelen natuurlijk, hè?
4: Ja, daarom.
0: Daarom. Dus, en dat is allemaal bij jullie begonnen, bij IJsclub Sint Pancras.
4: Ja,
0: Kees-Jan Veldboer, voorzitter van de IJsclub Sint Pancras. Succes met de inzamelingsactie.
4: Dank je wel.
0: Nieuwe krabbelbaan. Zet hem op.
4: Jo, dank je. Tot ziens.
0: Doeg.
2: De ontbijttafel.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Mam, waar is mijn zwembad?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
10: geeft ruimte.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
12: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen. Thuis in heel
13: Noord-Holland. Op de klok af 8:30 in Akersloot is het 21 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De douane treedt dit jaar harder op tegen sigarettensmokkelaars. Dit jaar zijn er al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Maar dat moet er dus meer worden als het aan de douane ligt. Door de hoge accijnzen is de handel op illegale sigaretten steeds aantrekkelijker geworden voor criminelen. Daarom komen er meer controles. Ook omdat de overheid veel belastinggeld misloopt.
15: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
14: Ja, op Schiphol worden er nu slimme scanners ingezet die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van de beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en werden 5 huisjes volledig verwoest. Het vuur was aangestoken. Gisteren is er een 54-jarige man uit Roosendaal opgepakt voor brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken van het nieuws.
16: Ja, dat doet wel zeer.
17: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten. Of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
16: Gelukkig is het bij 1 gewonden gebleven. Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bevolkt was, dan hadden mensen liggen slapen. Dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
14: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner. De politie zegt dat dat nog wordt onderzocht, of dat ook echt klopt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de explosies bij restaurant De Pizzabakkers aan de Plantage Kerkland in Amsterdam. De 25-jarige man wordt ervan verdacht een explosief te hebben geplaatst en een vuurwerkbom in bezit te hebben gehad. Toch is er nog altijd veel onduidelijkheid in de zaak, zegt onze verslaggever Niels van Stijn.
18: We weten eigenlijk niet wie de opdrachtgever is en wat er nou achter zit. Dat is voor die eigenaren die het proces goed volgen ook nog altijd een beetje in het duister tasten. En ook wel eng, kan ik me voorstellen dat je niet weet waar het nou precies vandaan komt. Maar dus echt een motief weten we eigenlijk niet. Nee.
14: Het Openbaar Ministerie heeft 40 maanden cel tegen de man geëist. Bij een tweede explosie bij hetzelfde pand werd eerder al een 14-jarige jongen veroordeeld. Die kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 111 dagen voorwaardelijk. Woningcorporatie Eigen Haard biedt excuses aan voor de problemen bij een ouderencomplex in Amsterdam-Nieuw-West. De enige lift van het gebouw aan de Laan van Vlaanderen ligt eruit voor onderhoud. Bewoners met een rollator, rolstoel of scootmobiel kunnen hierdoor nauwelijks hun woning verlaten. En voor veel bewoners zijn de gevolgen groot.
19: Mijn vrouw die moet eigenlijk vrijdag naar de poli in het Antonie van Leeuwenhoek. Maar we kunnen er niet heen. Omdat we niet naar beneden kunnen.
14: Eigenhaard erkent dat er fouten zijn gemaakt in de voorbereiding. Na meerdere klachten van bewoners en een telefoontje van AT5... zijn er inmiddels lifthulpen ingezet die bewoners overdag de trap op en af begeleiden. Toch is dat niet voor iedereen een oplossing. De lift wordt daarom sneller gerepareerd en moet deze vrijdag weer gaan werken. Telstar heeft een nieuwe aanvaller binnen. De club uit Velsen heeft de Portugese Rui Mendes voor 2 seizoenen vastgelegd. De 26-jarige speler komt over van FC Groningen, waar zijn contract onlangs werd beëindigd. Mendes speelde eerder voor FC Emmen en kwam 39 keer in actie voor Groningen. Tegelijkertijd neemt Telstar afscheid van verdediger Tyrese Noslin. De 23-jarige vleugelverdediger vertrekt naar de Engelse club Barnsley FC. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
13: Lisa, dankjewel. Dan kijk ik ondertussen even of ik Jan Visser te pakken kan krijgen. Jan.
20: Dag, Den Francis.
13: Hi, Jan. Zeg, lag jij al een beetje in de zon of niet?
20: Nee.
13: Ja, ik denk het is zulk mooi weer. Jij pakt wel even een bakje koffie en gaat gewoon even lekker in de tuin zitten als je een tuin hebt.
20: Nee, die heb ik niet. Dus maar mijn kant van het huis is ook nog geen zon. Dus dat is pas vanmiddag.
13: Oh, kijk. En die zon die gaat dan draaien. En je zei daar straks al een ontzettende harde brandkracht. Waardoor ik de hele tijd roep, laat het alsjeblieft een beetje regenen.
20: Nou, zonkracht.
13: Zonkracht.
20: Zonkracht, ja. Het is de zonkracht, de intense zonkracht. En dat voel je natuurlijk. Staalblauwe luchten gisteren. Ja. En dat is vandaag ook weer... Maar voor de rest is het qua temperatuur is het niet overdreven. Want okay. We hebben vanmiddag temperaturen tussen een graad of 24, 25 in regio Den Helder en op Texel. Okay. En zo'n 28, misschien lokaal nog net 29 graden in het zuiden van de provincie. En deels ook langs de kust vanwege de aflandige noordoostenwind. En die wind is zwak tot matig en neemt langs de kust en op het IJsselmeer vanmiddag en vanavond toe naar vrij krachtig. Dan ligt er in de bovenlucht een storing boven het noordoosten van het noordoostelijk deel van Duitsland. En die trekt de komende 24 uur, beter gezegd, die kruipt de komende 24 uur langzaam naar het west-noordwesten om in de nacht naar vrijdag ten noorden van de Wadden te arriveren. Het gevolg is dat er daardoor wat meer onstabiliteit komt in de lucht morgen. We zien sowieso dat de lage bewolking nu boven de Noordzee zich in de nacht gaat uitbreiden. Dus waarschijnlijk is het morgen in de ochtend toch wel wat meer bewolkt. Of dat in de middag ook nog het geval is, dat is niet helemaal zeker. Verder kan er in de loop van de dag een bui vallen, maar die kans is eigenlijk vrij wat groter in het noorden van het land, Friesland, Groningen, dan bij ons. Dus,
13: verder bedankt. Dat is toch jammer. Ja, ik hoop het een beetje regen voor dat de zonkracht wat afneemt, dat zeg je dan wel. En dat er wat regen is voor de plantjes en voor de verkoeling van de driftbuien die we allemaal hebben met die hitte.
20: Ja, dat klopt, maar dat is nog niet echt aan de orde.
13: Oké. Okay.
20: Dus we moeten wat dat betreft vooralsnog wel even geduld uitoefenen. Verder een temperatuur morgen tussen een graad of 23 tot 24 in de Noordkop en 28 in het zuiden van Noord-Holland. Nog steeds die noordoostenwind die vrijdag dan draait naar het noorden. En tot noordwesten, daar is dan wat meer bewolking, ook af en toe zon. Kleine kans op een enkele bui. En in de kustgebieden geen temperaturen meer boven 25 graden. En in het weekeinde daalt de temperatuur naar 21 tot 22 graden. De wind waait uit het noordwesten, er komt meer bewolking. Kleine kans op een buitje, er is ook af en toe zon. Maar in ieder geval dus duidelijk afkoeling.
13: Oké, okay, Jan, we zijn even op de hoogte en we spreken elkaar later weer. Dankjewel.
20: Gaan we doen.
13: Fijne dag. En dan kijk ik naar Suus om even op de hoogte te zijn hoe het is met het verkeer in Noord-Holland.
21: Hartstikke goed hoor. Alleen heb ik twee vertragingen. Op de A22 bijvoorbeeld, Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk Oost heb je een klein kwartier vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 10 minuutjes.
13: Hartstikke mooi. Succes als je in de file staat. Hou je radio aan bij NA, want nu wet.

0: Zullen bijna een snap. En daarvoor wat. Goed.
1: NH. De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, ik zit een beetje te giebelen, maar dat komt omdat ik dan Sjoerd aan de andere kant van de lijn heb. Want het is vakantietijd. Hele hordes mensen vertrekken deze dagen naar hun vakantiebestemming. En de meesten doen dat dus met de auto. En dat betekent topdrukte bij de garage. Want veel wagens hebben nog een laatste check nodig. En bij, ik hoor ze al, vakgarage ja. Eekhof in Naarden weten ze daar alles van. Sjoerd.
3: Ja, goedemorgen Francis. Goedemorgen, ik kom een beetje terug in mijn tijd. Want mijn vader die had ook een garage. Als kind mocht ik dan af en toe soms werken, soms wat dingen opruimen.
0: Superleuk.
3: En was echt leuk, inderdaad. Ja. Maar ja, die tijden zijn veranderd, hè. Ik bedoel, ik ben nu 45. Toen ik daar werkte, was ik, dat is 30 jaar geleden. Toen hadden we nog hele oude autootjes.
0: Ja.
3: En nu is het allemaal nieuw natuurlijk, hè. Dus je zou bijna zeggen, Ed, goedemorgen trouwens, Ed.
4: Goedemorgen.
3: Ik moet echt, heb je een opstapje voor mij? Want jij bent 3,80 meter. ik heb echt een heel lang snoer aan mijn microfoon zitten. Maar die moet ik ook echt gebruiken. Bij jou. Hey, Ed. Ja, toch of niet?
4: Ja.
3: Ja, inderdaad. Ja. Dat je onder die auto's kan eigenlijk.
4: Ja, bruggen zijn, sommige zijn hoog genoeg.
3: Ja, ze moeten echt heel hoog bij jou, die bruggen. Ja,
4: gewoon selecteren.
3: Ja, is het koud daarboven ook?
4: Nee.
3: Dat terzijde.
4: Ik ga er mis op.
3: Oké, goed zo. Hey, auto's van vroeger en nu, maakt dat nog wat uit? Of, ik heb het idee dat nu in principe de auto minder snel stuk gaat nu met het weer.
4: Helaas, Sjoerd.
3: Nee?
4: Nee, helaas. Bij, ook dealers die tegenwoordig meer stranders hebben dan vroeger.
3: Oh ja, terwijl je zou denken, van, het is allemaal innovatief natuurlijk, weet je wel.
4: Elektronica, milieudingen,
3: ja. Ja?
4: Dat is de bottleneck tegenwoordig.
3: Ja, en je hebt natuurlijk ook allemaal die autootjes daar hebben ze opeens heel veel pk, hè? Dan kunnen ze heel veel trekken. Maar er zit er een klein motortje in, een turbo noemen
4: klopt.
3: Ze dat.
4: Ja, klopt.
3: Dus hoe kijk jij daarnaar?
4: Nou, niet best.
3: Nee?
4: Nee, want men denkt nog steeds met een skibox op het dak, 5 man erin, kofferbak vol met aardappels en weet ik wat allemaal.
3: Ja, dat ben ik, ja.
4: Dat bedoel ik.
3: Ja.
4: Dat we nog steeds met 150 in Duitsland de berg op kunnen.
3: Ja, met aanhanger. Ja.
4: Nou, zou het niet doen.
3: Nee? Nee? Maar hoe vergelijk jij dat dan bijvoorbeeld? Is dat iemand die zegt van ik ga een marathon lopen, ik gooi er even een...
4: Ik geef jou een pilletje.
3: Ja?
4: En met dat pilletje kan je in één keer een marathon lopen. Maar als het pilletje
3: uitgewerkt is,
4: dan stort Sjoerd ter aarde.
3: Maar ben jij dan een monteur die zegt van ga lekker gewoon met zo'n 4 liter V8 op pad?
4: Die trekt het makkelijk.
3: Ja, dat kan niet meer.
4: Nee, milieu.
3: Ja, precies.
4: Ja. Dus je moet dingen aanpassen, zodat je dat niet meer kan.
3: Ik vertelde net dat ik vorig jaar, waren we in Oostenrijk. We reden naar beneden, ik heb een aanhangertje. En ik dacht voor me, toen ik rook wat. Dus ik denk dat was mijn auto voor me, dacht ik. Dus ik zeg toch tegen mijn vrouw, dat zijn van die mensen. Die hebben de auto weer niet een vakantiecheckje laten doen. Weet je, was ik het zelf.
4: Ja, ja. Omdat jij te veel je rem gebruikt als je de berg afgaat.
3: Ja?
4: Ja.
3: Ja, je moet toch remmen, hè?
4: Ja. Afremmen op de motor is dan het beste.
3: Serieus? Ja. Wel? Gewoon in z'n 3 zetten?
4: Ja.
3: Ook al is dat dan hele hoge toeren dat je het idee hebt dat die gaat killen.
4: Nee, er is natuurlijk een maximum, maar afremmen op de motor is een van de belangrijke dingen.
3: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die met een caravan nu op pad gaan. Ja.
4: Nee, klopt.
3: Ja.
4: Afremmen op de motor.
3: Hey, wat zijn de dingen waar je nu op moet letten met deze dagen bij je auto? Want jullie hebben het hartstikke druk.
4: Ja, de vloeistoffen, de bandenspanning, als je op vakantie gaat.
3: Ja.
4: Net even... Want er staat in de binnenkant van het benzineklepje staat een maximum.
3: Ja, klopt.
4: En, of in de binnenkant van de deur.
3: Ja.
4: Hou je eraan.
3: Ja, gewoon dat is ook echt... niet omdat het warmer is.
4: Als je zwaar beladen gaat, snap je...
3: En dat stikstof dan? Want ze doen ook nog wel een stikstof erin. Krijg je zo'n groen dopje, krijg je dan.
4: Ja, dat is één grote nep.
3: Nee, serieus? Echt waar?
4: Dan moet je dus een band eerst vacuümeren. Om hem dan af te vullen met stikstof. Want anders zit er natuurlijk altijd ook...
3: Oh,
4: ja.
3: Dus maar dan betaal je daar wel de hoofdprijs voor.
4: Ja.
3: Maar dan stink je dan toch in als consument.
4: Ja.
3: Ja, dus dat moet je niet doen. Ja, je doet ook geen stikstof hier.
4: Nee.
3: Ja, misschien voor je huid een beetje. Om het een beetje strak te trekken. Maar dat is
4: Nee.
3: Hey, jullie doen ook vakantiecheck. Het is trouwens echt hartstikke druk. Maar als je nu nog zeg maar een vakantiebeurtje wil laten doen. Dat is niet te doen.
4: Helaas, 4 weken.
3: Wat zeg je nou?
4: 4 weken.
3: 4 weken wachten?
4: Ja.
3: Dus dan is de vakantie eigenlijk al afgelopen.
4: Ja.
3: Maar dat komt gewoon omdat... Zijn mensen dan te laat? Of,
4: heel veel mensen zijn te laat. APK, je krijgt ook... 2 maanden van tevoren krijg je een brief van de garage, van de dealers, importeur bedoel ik, RDW. En de mensen, ik weet het niet, maar sommige bellen op van mijn auto moet gisteren gekeurd zijn.
3: Ja, en er is zelfs nog een auto daar op winterbanden, zie ik.
4: Ja.
3: Die moeten nog even afgaan. Het
4: is niet verstandig om ermee op vakantie te gaan, zeker niet naar Italië. Want in Italië, als je nu met winterbanden in Italië rijdt, dan zijn de bonnen niet misselijk.
3: Ik krijg een bekeuring dan, echt waar?
4: Vanaf 15 mei is het verboden om op winterbanen in Italië te rijden.
3: Oh, en

0: Een onseasons dan? Als er zo'n bergtekentje op staat?
1: Dat mag wel.
0: Dat mag dan weer wel. Maar echt pure winterbanden mag dus niet meer in Italië.
1: Nee.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet eens. Oké. Okay. Dus ik moet nog snel iets. Nee, ik hoef niet in te plannen. Ik ga niet naar Italië. Hey, jullie doen dan dus ook een vakantiecheck. Dan kom je lang. En dan kan je dus nog heel eventjes snel worden. In hele korte tijd wordt even gekeken. Waar kijken jullie naar?
1: Bandenspanning, reservewiel, verlichting. Vloeistoffen, of die allemaal op peil zijn. Je loopt even onder de auto door of je hele gekke dingen ziet.
0: Ja.
1: En, dan,
0: die accu's? Oh, die gaan er massaal aan, toch, met dit hete weer?
1: Een accu heeft het meeste te lijden onder hoge temperatuur of lage temperatuur.
0: Ja. En, maar ja, het kan zomaar oplopen natuurlijk. We hebben het gezien in Zuid-Frankrijk, tot 40 graden plus.
1: Maar een accu is altijd heel moeilijk te testen.
0: Ja, dat is, ja.
1: Het kan nu zijn dat je nu een test prima in orde.
0: Ja.
1: En over 2 dagen is die toch echt kapot.
0: Ik zie nu op TikTok ook filmpjes voorbij komen dat mensen een eitje bakken op hun motorkap. Ja. Kan dat?
1: Nou, zou er niet. Nee.
0: Nee, maar kan het?
1: Maar een dashboard in de zon?
0: Een dashboard wel.
1: Nou, het wordt 74 graden, zo'n dashboard.
0: Dat zou een leuk eitje op kunnen leveren.
1: Ja.
0: Dus misschien leuk, Francis, om in plaats van even een eitje op je motor... even op je dashboard te proberen... als je straks in Zuid-Frankrijk of Italië bent... om te kijken of dat lukt.
1: Ja. Ik wil de filmpjes wel zien.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. We willen de filmpjes wel zien natuurlijk, inderdaad. Nou ja, drukte jongens bij de garages, want iedereen gaat natuurlijk aan de midden krijgt nu straks ook vakantie. En de meeste mensen gaan nu echt op vakantie. Maar ja, dan moet je inderdaad nog even 4 weken wachten. Maar, en dan maar hopen dat je dat er dat allemaal veilig op pad kunnen.
2: Hartstikke goede tip, Sjoerd. Dankjewel, hè.
0: Joe.
2: Hoi.

Jones, Grace Jones. En La Vie en Rose. Dit is jouw wakkere woensdagochtend hier aan de ontbijttafel bij NH. We gaan het zo hebben over wat zou jij doen met 11 miljoen. Ja, en maak je straks natuurlijk ook kans op die felbegeerde kaasschaaf.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste Sonntag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
3: Bij NH.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Dit is een uittip.
5: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
6: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
7: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
14: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
15: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
16: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
19: Goedemorgen. 7 aanhoudingen bij een grote politieactie op de Amsterdamse Wallen gisteravond. De verdachten worden gelinkt aan een onderzoek naar mensenhandel. Een opvallende drugsvangst op Schiphol in bokshandschoenen en stootkussens zat 50 kilo cannabis verstopt. En de papieren wegenkaart is nog hartstikke populair. Met tientallen navigatie-apps zou je dat misschien niet denken, maar veel mensen nemen de papieren variant nog altijd graag mee op vakantie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en internationale nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
5: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat he of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
7: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
2: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
7: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. Suus, hoe staat het op de Noord-Hollandse wegen?
3: Nou, het is wel drukker geworden. Ik neem een paar lange files even met je door. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, daar zijn wegwerkzaamheden in de Wijkertunnel. En dus heb je daar nu een kleine 20 minuten vertraging. Op de A22 Beverwijk richting Velsen voor knooppunt IJmuiden ook een kleine 20 minuten. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot heb je 10 minuten vertraging. En dan ook nog op de N230 Maarsen richting Utrecht voor de aansluiting met de A27. Die gaat dan weer naar Noord-Holland. En dat is ook een kleine 20 minuten vertraging.
18: Succes als je erin staat.
17: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: De ontbijttafel.
6: Met

0: Zo wil je toch kunnen zingen als Mr. Rod Stewart. Sir Rod Stewart, hier bij NH. En Baby Jane. Goedemorgen. En welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Dat betekent dat er voor jou ook altijd een plekje is om aan te schuiven. Samen lekker die dag starten. Voel je vrij. Wees welkom. Ook al is het al 11 minuten over 9 op deze wakkere, wonderlijke woensdag. Het is 15 juli 2026. Denk je bij jezelf, hé, die stem, dat is een andere stem als je net inschakelt. Dat klopt, want Pieter, Anne en Frank zijn lekker aan het uitpuffen in de zon. Dat betekent dat wij de ontbijttafel goed gedekt houden. En wij, dat zijn Suus voor redactie en productie. Suus, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En Lisa voor het nieuws. Lisa, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ikzelf en Francis, ook gezellig. Anywho, ik heb het toch weer gedaan, lieve vriendinnen, als ik dat zo vrij mag zijn.
2: Wat?
0: Ik heb een staatslot gekocht. Ja, nee, ja, precies dat.
2: Ik vind dat altijd zo'n onzin.
0: Oh, echt waar?
2: Oh, wij zijn allemaal tegen. Oh,
0: nee, vertel. Ik ben ook eigenlijk heel erg tegen. Maar waarom vind je dat onzin?
2: Nou, mijn vriend had er later weer één gekocht. Want ja, hij mag van mij dus niet zoveel kopen. Maar ja, ja, weer verlies.
0: Ja, was die van 11,1 miljoen?
2: Die was niet gevallen, toch, of zo?
0: Die was inderdaad niet gevallen, want die had ik ook gekocht. En ik had hem heel lang in mijn tas gelaten. Ik denk, ga niet kijken. Dat gaat mijn winst opleveren. Het zat in een gouden envelop, want dat deden ze heel aardig bij de Bruna. Gouden envelop, binnen gouden envelop. Dus ik maak die envelop open. En ik dat laatste tijdcijfertje in, toen zat er niks op. Niks.
1: Ik heb hier echt helemaal niks.
0: Helemaal niks?
2: Wat ze zo goed doen, is dat je wint dan wel 5 euro. Dus dan denk je, ja, ik heb 5 euro gewonnen. Ja, maar het kost ook 20 euro. Dus dat je hebt gewoon verlies van 15.
0: Ja. Je wint 5 euro. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is hetzelfde als dat. Je hebt ook dan moet je ook maandelijks. En dan komt zo'n man langs met een kaal hoofd en zegt: goeiemiddag! En dan kun je ook wat winnen. Die prijs, die straatprijs. Dan kun je, als je daaraan meedoet, dan krijg je om de zoveel tijd een messenset. Of één mesje.
1: Of shampoo. Ja, shampoo. Dat krijg ik allemaal van mijn schoonmoeder.
0: Want die denkt weg met die zooi.
1: Daar heb ik nog wel een goed verhaal over trouwens.
0: Oh, graag.
1: Ik weet eigenlijk niet zeker of het nog steeds zo is. Maar je hoeft dus niet per se. Dat het gaat op je postcode.
0: Ja.
1: Je hoeft niet per se je eigen postcode te hebben. Dus mijn schoonmoeder heeft ook een lot voor de overkant van de straat. Want stel nou dat jij niet wint, maar de overkant wel. Dan kijkt iedereen een beetje zo van, nou, lekker stil daar aan de overkant. Maar als dus de overkant wint, dan wint mijn schoonmoeder ook.
0: Oh, maar wat een goede tip is dit, Suus.
2: Ja,
0: super slim.
1: Dus die heeft 2 loten.
0: Heeft ze al iets gewonnen ooit? Behalve de rituals.
1: Theezakjes, rituals, inderdaad, doucheschuim.
2: Ja, van die zoethoudertjes.
0: Ja, zodat je denkt, ik win echt wel steeds. Maar als je eigenlijk de prijs ervan kijkt en wat het waard is, dan is dat niet waard wat je uiteindelijk hebt uitgegeven aan die loten. En dat is met die staatslot ook. Dus mijn vraag nu aan jou als luisteraar is, wat zou jij doen met die 11,1 miljoen? 088-850-51-52. Ik ben heel benieuwd, want misschien heb je wel hele grote wensen. Wat zou jij doen met die 11 miljoen, Suus?
2: Hier niet meer zitten. Nou, fijn je erbij te hebben, Suus.
0: Hey, we gaan beginnen. Laat me weten, 088-850-51-52. Wat zou jij doen met 11 miljoen? On a

0: Queen. Somebody to love. Wat zou jij doen met 11 miljoen? Dat is de vraag. Kun je me laten weten via 088-850-51-52. Maar Suus, jij zei, ik heb nog een heel mooi verhaal.
1: Nou, ik heb dus echt, ja, dat is echt core memory. Ik weet dus nog een keer dat mijn opa en oma belden.
0: Ja.
1: Toen woonde ik nog in Leeuwarden. En ze belden naar ons huis en ze zeiden, we hebben de lotto gewonnen. We gaan uit eten. Dus... Wow. Of we dan ook meteen, weet niet, 2 dagen later of zo gingen we met z'n allen. Zij wonen niet bij ons in de buurt. Of we dan met z'n allen konden wij dan. Nee, zij gingen een restaurant regelen. En dan gingen we met z'n allen uit eten om te vieren dat ze de lotto hadden gewonnen. Dus wij helemaal, wojo! De lotto gewonnen. Ja. Ja, dat is toch waanzin.
0: Dat is echt ongelooflijk veel geld.
1: Ik had dan wel meteen, doordat het niet per se duizenden euro's was. Okay. Maar goed, we gingen uit eten.
0: Ja, dan is het wel echt een flink bedrag
1: geweest. Precies. 12,5 euro.
0: Nee! Oh. Wat gingen jullie eten? Waar gingen jullie
1: We gingen gewoon naar een restaurant.
0: Oh, echt
1: waardoor
0: serieus?
1: Ik dus dacht, het moet toch minstens, weet ik veel, een paar honderd euro zijn geweest. Maar dat is het helemaal niet.
0: Maar het is zo mooi. Je moet ook wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Hartstikke mooi. Wat voor reacties kwamen er binnen via 088-850-51-52?
1: Nou, Jos die zegt bijvoorbeeld, met 11 miljoen zou ik hetzelfde doen als ik vandaag ook doe. Gewoon lekker leven.
0: Dat vind ik mooi. Ja.
1: Ik ben benieuwd of dat dan ook echt zo is. Als het nou echt zover is.
0: Als het echt zover is.
1: Misschien
0: dan ook,
1: denk je dat?
0: Nee. En misschien ga je het dan ook delen met je buren of met je familie. Ja. Van, joh, moet je luisteren, ik heb 11 miljoen. Dan gaat natuurlijk eerst belasting af.
1: Ja, vaak krijg je ook wel een soort coaching, toch? Met een soort, toch? Als je echt een groot geldbedrag wint over hoe je daarmee om moet gaan en zo.
0: Dat zou wel heel fijn zijn,
1: Volgens mij zit dat er wel bij sommige loterijen bij. Dan is er nog een andere Francis, dat is niet jij.
0: Nee, oké. Okay.
1: We hadden het net over die loterij waar het dan aan postcodes en zo hangt.
0: Ja.
1: Die zegt, ik heb het na 40 jaar opgezegd. Ik heb één keer, we hadden het over die goedhouding.
0: Ja, ja.
1: Hij zegt, ik heb 1 keer een taart gewonnen. Nou, dat is bij elkaar een duur taartje.
0: Dat is een hele dure taart met bladgoud en alles. Jeeuwig. Ja. Hartstikke goed. Ja, wat zou ik doen even voordat we naar de volgende gaan?
1: Ja.
0: Ik ben nog niet in staat om een huis te kopen. Misschien een huis kopen. Het schijnt dat je hem in stenen moet beleggen of zo. Zie ik? Ja, ik heb er geen...
1: Je hebt ook een coach nodig.
0: Ik heb echt duidelijk een coach nodig. Wie kwam er nog meer via de app binnen?
1: En Sander, die zei nog iets heel liefs.
0: Wat dan?
1: Die zegt, ik heb 25 jaar geleden de hoofdprijs al gewonnen. Mijn lieve vrouw, daar kan geen 11 miljoen tegenop.
0: Ah, Sander, dat is mooi gezegd. En aan de telefoon hebben we Jelle uit Den Helder. Ja. Jelle?
2: Goedemorgen.
0: Ja, 11,1 miljoen. Wat zou jij ermee doen?
2: Ja, weet je, ik heb alles wat ik nodig heb. Dus ik ga te beginnen een feest geven.
0: Okay.
2: En nu ik erover nadenk, zou ik er 2 doen.
0: 2 feesten? Grote feesten?
2: Ja, eentje voor mijn vereniging en eentje voor de mensen die eigenlijk in mijn bedrijf werken.
0: Okay, wat voor vereniging is dat?
2: De vereniging is een onderwatersportvereniging.
0: Oh, leuk.
2: En het bedrijf, dat is een heel mooi, groot en luxe zwembad. Met alles erop en eraan. Binnenbaden, buitenbaden, duiktank enzovoort.
0: Je hebt helemaal geen geld nodig.
2: Dus er zouden 2 feesten worden.
0: Oké, okay, 2 grote feesten.
2: Op het terrein
0: feesten.
2: Van het zwembad.
1: Wel apart houden.
0: Ja, wel apart houden. Precies.
2: Ja, apart, dat vind ik ook wel. Want dan heb je 2 keer pret.
0: Precies.
2: En dan voor de rest denk ik, ja, ik heb een schutting. Dan moet iedere keer die klim opgeknipt worden.
0: Oh.
2: En de planken die worden al slecht. Dus een nieuwe schutting zou ook nog kunnen.
0: Hoeveel hectare schutting ga jij zetten, beste Jelle uit Den Helder?
2: Een meter of 15.
0: Een meter of 15.
1: Dat kan je wel een paar keer doen van die 11 miljoen, denk ik.
2: Ja, weet je, voor de rest... Ik moet wel eerlijk zeggen, ik doe niet mee aan loterijen. Want ik vind er maar niks. En ook die loterij met die taarten en wat je allemaal kan winnen.
0: Ja, ja, ja.
2: Als ze zeggen, ja, maar het is voor een goed doel. Nou, dat doe ik zo al.
0: Nee, dat geloof ik
2: allemaal niet zo nodig.
0: Nou ja, er worden wel goede doelen gesponsord. En zeker ook heel veel cultuur. En dat is natuurlijk onwijs belangrijk.
2: Kijk, ik heb ook ooit eens een bak met ijs gewonnen. Maar er zaten van die rare stukjes in.
0: Nee, dan kun je beter nog bij Wim Laan in Den Helder een lekker ijsje halen, toch? Dat nog kan.
2: Absoluut.
0: Hartstikke goed. Hé, Jelle, dank je wel, hè.
2: Goed, dag.
0: Oké, fijne dag. Ondertussen geen 11,1 miljoen hier in de ontbijttafel. Maar natuurlijk maak je wel kans zo dadelijk op die felbegeerde ontbijttafel kaasschaaf. Oh, het enige wat je hoeft te doen is even appen. Kaasschaaf. Naar 088-850-51-52 gaan we die straks... ga ik nog even uitleggen. Oh, Henrique, ga je er doorheen praten? Vind ik goed, hoor. Amore mio, Rhythm Divine.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
0: Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ja, hallo. Bedenk je de
7: glaszetter
6: uit Amsterdam.
7: Ik ben Clementine uit Amstelveen.
8: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: 2:30 in Aalsmeer is het 23 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Inwoners van de Wieringenmeer zijn het zat. De rode lichten van de windmolens branden nog steeds elke nacht. 5 jaar geleden werd al een oplossing beloofd met sensoren die de lichten alleen aanzetten als er een vliegtuig of helikopter in de buurt is. De sensoren die zijn inmiddels geplaatst, maar het systeem dat werkt nog niet. Exploitant Vattenfall zegt dat er nog testen nodig zijn met de software. Bewoners en lokale politici vinden dat het allemaal veel te lang duurt. De politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel op de Wallen. Daarbij zijn 7 mensen aangehouden. Op meerdere plekken werden invallen gedaan. Agenten met afgeschermde gezichten, speurhonden en stormrammen kwamen in actie. En een deel van het gebied werd afgezet voor onderzoek. 4 aanhoudingen werden gedaan in het Wallengebied. En 3 andere werden tegelijkertijd aangehouden in Roemenië. De verdachten zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man is vannacht gewond geraakt bij een incident achter het Centraal Station in Amsterdam. De politie kreeg rond 1 uur een melding van een ruzie aan de Ruiterkade. De man raakte na een uit de hand gelopen ruzie gewond aan zijn bovenbeen en is naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om een steekpartij, maar dat wordt nog onderzocht. Er is nog niemand aangehouden. De douane heeft op Schiphol een opvallende drugsvondst gedaan. In dozen van Thaibox-spullen werd 50 kilo cannabis gevonden. De drugs zaten verstopt in bokshandschoenen en stootkussens die vanuit Thailand naar Nederland waren gestuurd. De douane ontdekte de smokkel doordat er een sterke cannabislucht uit de pakketten kwam. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de papieren wegenkaart is nog altijd hartstikke populair. Je zou misschien niet denken, met allerlei navigatie-apps die je tegenwoordig kunnen helpen met het vinden van de weg. Toch zijn er nog veel mensen die liever een papieren kaart mee op vakantie nemen. Zo heeft deze vrouw er in een winkel van de ANWB een heleboel in handen.
12: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland Alpen.
13: Okay.
12: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
14: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
13: Alsjeblieft, een kaart.
15: Hartstikke mooi.
13: Volgens je vader is dit heel handig.
15: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
11: Ja, niet iedereen kan ermee omgaan, hè, Francis?
10: Oh, en dan zeg je, hè, Francis? Nee, maar ik kan dus heel goed kaart lezen.
11: Ja, dat
10: ben
11: geloof
10: een uitstekende...
11: ik.
10: Nee, maar ik ben ook wat ouder. En dan, je wordt opgeleid met zo'n heel groot wegenboek.
11: Ja.
10: Van de ANWB. Echt een fantastisch ding is het. Echt een soort bijbel die je open kan klappen met allemaal extra kaartjes. En dan kun je dus op een gegeven moment heb je zo'n enorm ding op je voor.
11: Ja, vroeger namelijk mee naar Frankrijk.
10: Jij kent het.
11: Ja,
10: en dan lees je ook echt, las je ook echt. Las je ook echt mee. Zo van, oh ja, we zitten nu hier en dan moeten we naar Kale Honda. Dan moeten we zo. Rokkendasje. Ik ben nu in Spanje. in mijn fantasie. Maar dan moet je dan vervolgens die kaart ook weer soort van proberen in te vouwen.
11: Ja, en dat is het probleem.
10: Mega ingewikkeld. Dus ja, zo'n app is toch. Maar het is wel vaak zo dat als je Google intoetst, hè, Google Maps bijvoorbeeld, die stuurt je overal naartoe. Dan denk ik, snap helemaal niet.
11: Ja, die stuurt je ook van die bergweggetjes in. Dat je dan aankomt en denkt, nee. Mag ik hierin?
10: Nee, dus ik snap het wel. Die kaarten, superhandig.
11: Ja, precies.
10: Je moet ermee omgaan, weten te gaan, dat is alles.
11: Ja, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
10: Lisa, dankjewel. En voor het weer kijken we even naar Jan Visser. Jan, hoe staat het met het weer?
7: Het blijft vandaag droog, zonnig en warm. Met temperaturen tussen een graad of 24, 25 op Texel en in de Noordkop. En zo'n 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie. En deels ook in het kustgebied. Dankzij de noordoostenwind, de aflandige wind. Die is matig en later op de dag aan de kust en op het IJsselmeer weer af en toe vrij krachtig. Morgen is er waarschijnlijk wat meer bewolking, maar de kans op buien blijft klein. Temperaturen morgen tussen 24 en 27 graden. Wellicht in het Gooi nog 28 en nog steeds die noordoostenwind. Op vrijdag koelt het in de kustgebieden af naar 22 graden. Elders 24 tot 25 graden. Er is een kleine kans op een bui. En verder meer bewolking, ook af en toe zon en een noordenwind. En in het weekeinde daalt de temperatuur naar waarden rond 22 graden.
10: Jan, dankjewel. En Suus heeft de AWB-kaart uitgeklapt. Wat betreft de files. Vertel eens, Suus.
8: Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, voorknooppunt Zaandam. Kleine 10 minuten vertraging. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Daar is voor knooppunt Amstel een kapotte auto. En de rechte rijstrook is daarom dicht. Heb je nu 5 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot. Een kleine 10 minuten.
10: Dankjewel, Suus.

0: alles in de bak gooit en dan komt er een lotingtje uit. En dan is dat het nummer wat ik ga bellen.
1: Zelfs ik krijg gewoon een kijkje achter de schermen. Ja. Nou, dat is dus geheel onafhankelijk. Wordt er iemand gekozen van die lijst. En dan vervolgens word je gebeld. Moet je opnemen met 3 keer kaasschaaf zeggen.
0: Ja.
1: Ik zal het even voordoen. Kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf. Dat is heel gaaf. Kaasschaaf. Maar dus geen andere dingen. Dus niet goedemorgen, hallo, zeg hallo, ben je er ook? Nee?
0: Niet twijfelen. Er mag geen tijd tussen zitten.
1: Gewoon kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf.
0: Ik zal ondertussen even de telefoon opnemen. Want je mag, het liefste is appen.
1: Ja, 088-850-51-52.
0: Maar er zijn ook mensen die niet kunnen appen of zo, 52.
1: Precies, ik ga je even uitzetten. Want dan kan Suus even jou te woord staan. Dus app nu 088-850-51-52. Het woordje kaasschaaf. Zet hem op.

0: De Spinners. Zo'n lief verhaal dit eigenlijk. Producer van de Spinners, Tom Bell. Zijn zoon werd heel erg gepest. En toen hebben ze dit nummer gemaakt. Want hij kon heel goed dansen, die zoon van hem. Mooi toch?
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, mega gaaf. Je kon appen 088-850-51-52 het woordje kaasgaaf. En dan kom je op de lijst en dan gaat de computer dus uitkiezen wie er gebeld gaat worden. Dus at random gaan we nu bellen met een nummer van die lijst.
2: Ik heb het nummer ingevoerd. Ben jij klaar?
0: Oh, ik vind het zo spannend.
2: Daar komt-ie.
0: Komt-ie.

0: zit even te kijken met wie heb ik het genoegen?
1: Madelon.
0: Oh, Madelon, wat fijn. Waar bel je vandaan? Of waar, ja, waar bellen jou op? Maar waar zit je?
1: Amstelveen.
0: Amstelveen, prachtig Amstelveen. Ja. Madelon, een kaasschaaf. Je had dus kennelijk nog geen kaasschaaf.
1: Ik had nog geen kaasschaaf, nee.
0: Nee, dat meen je. Oh, wat goed.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, want het is echt een one-off. Het is een uniek
1: item. Een hele mooie.
0: Ja, het is echt een hele mooie. Favoriete kaas?
1: Wat zeg je?
0: Wat is jouw favoriete kaas om te schaven?
1: Oude, hele oude.
0: Oeh, die blokkels
1: zo. Lekkere zouten. Ja, heerlijk.
0: Met van die umami-kristalletjes erin. Ja, zoals dat precies. Zo lekker heet.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan een wit bolletje met roomboter en dan die kaas erop gebokkeld.
1: Precies.
0: Ja, het is zalig, hoor.
1: Heerlijk.
0: En het is ook heel of met roggebrood, hè? Fries roggebrood. Nee?
1: Ja, maar daar ben ik niet zo gek op.
2: Madelon en ik vinden dat niet zo lekker.
0: Nee, ik begrijp het. Goed. Madelon, jij hebt in ieder geval de kaasschaaf. Die komt zo snel mogelijk naartoe. Waar komt die te liggen, is de centrale vraag.
1: Ja, ik denk gewoon in een laadje met speciale dingen.
0: Speciale dingen. En dan af en toe even het laadje open doen. Even ernaar kijken.
1: Even kijken,
0: besluiten of je gaat schaven. En dan niet doen.
1: Ja. Als je heel mooi is, laat ik hem gewoon op het aanrecht liggen.
0: Hartstikke goed, Madelon. Veel plezier. Kom zo snel mogelijk naar je toe.
1: Dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag. Doei.

0: Wu-Tang. Maar dit was nog gewoon Texas Solo. Say what you want. Tegenover mij, de geweldige, de enige echte. Ik vind het altijd heel leuk om je al gewoon de komende tijd heel veel tegenover me te hebben. Namelijk Dennis Hoebe.
1: Nou, gezellig.
0: Goedemorgen.
1: Dankjewel. Ik ga het hebben over de treinen. We hebben het ongetwijfeld met z'n allen veel gehad over het feit dat de NS gevraagd heeft om de tas niet meer naast je te zetten, maar op je schoot of in de bagagerekken. En ik zat van de week weer in de trein en ik zat in de stiltecoupé en vervolgens zaten daar twee mensen. Stiltecoupé was vol. Twee mensen keihard te praten.
0: Ja,
1: en ik zag iedereen omdraaien en geïrriteerd kijken. Dus ik denk, ik ben de man die erop afstapt. Dus ik ben er naartoe gelopen. Ik heb gezegd, joh, dit is een stiltecoupé. Even gewezen naar het ding op het raam. En die mensen die haalden hun schouders op en die bleven eigenlijk gewoon doorpraten. Dus ik ben er nog een keer naartoe gegaan. Ik zeg, oké, als je graag wil praten, dat mag, maar dan even ergens anders. Toen begonnen die mensen applaudisseren. Overige mensen. Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Dat was een klein beetje een gênant moment. Maar ik dacht wel, ja, weet je, misschien is het een idee als de NS zich wat meer focust op bijvoorbeeld stilte in de trein, of dat de trein op tijd rijdt, of dat de coupés een keertje schoon zijn. Want het is namelijk niet per se heel schoon in de trein tegenwoordig. In plaats van betuttelingen als neem je tas op je schoot. En ik begrijp waarvoor ze het doen, maar ze kunnen ook langere treinen maken, waardoor we gewoon meer zitplekken hebben. Dus misschien is dit een idee. Dus mijn stelling vandaag is eigenlijk, laat de NS zich vooral focussen op wat van ze verwacht wordt. Dus schone treinen, treinen op tijd, in plaats van betutteling. Mag je over mij praten?
0: Fijn. Goedemorgen met Dennis Hoebe, zo dadelijk.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
0: Dit is een uittip.
4: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
8: Ik ben Ronald en ik woon in Oudorp.
9: Ik ben Anja en ik kom uit Heerlijkwaard.
10: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
11: Ik ben Annette en ik woon in de Koksdorp.
12: Ik ben Danny Vroger en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 10:00 geweest. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Met Lisa de Jong, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bewoners van de Wieringermeer worden helemaal tureluur van de rode lichten van windmolens die elke nacht branden in de polder. 5 jaar geleden werd al een oplossing beloofd, maar de lampen branden nog altijd. Het blijft een groot vraagteken. Waarom werd de pizzabakkers in Amsterdam doelwit van meerdere explosies? Vandaag hoort een 25-jarige man welke straf die krijgt in deze zaak. En bij Pride Haarlem gaat de GGD dit weekend de strijd aan voor veiligere seks. Met een ludieke condoomwedstrijd probeert de organisatie op een luchtige manier het gesprek erover te stimuleren. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
5: alleen de prijs is anders.
6: Goedemorgen.
7: Met Dennis Hoebe.

0: een van de nieuwe stemmen aan het front. Wat is er fantastisch. Sienna Spyro, afgelopen weekend op North Sea Jazz te zien. En haar debuutalbum is net uit, dat heet The Visitor. Daar staan eigenlijk alle grote hits die ze tot nu toe gehad heeft op. Deze Material Lover, maar ook Die on This Hill, waar het allemaal mee begon. The Visitor zelf. Ja, het is een artiest waar heel veel van verwacht wordt. En waar ik zelf ook veel van verwacht, omdat ik fan van de band. Ik vind haar fantastisch. Goede liedjes, een fantastische stem en een dikke hit. Dit was uit de film The Devil Wears Prada 2, Sienna Spyro. En je hoorde ook nog Mr. Slowhand, Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Het is 9:15 geweest. Inmiddels, je bent welkom bij Goedemorgen. Tot 12 uur bij je met zometeen weer een klein dilemma dat ik met je wil bespreken. Gaat over de treinen, over de NS en over de nieuwe regels die zijn ingesteld. En of misschien de focus wel op de goede dingen ligt. Nou, daar kun je over meepraten als je daar zin in hebt. 088-850-5152. Onder het genot van een bakkie natuurlijk. Het bakkie met Bart is ook vandaag weer omgetoopt tot het drankje met Dennis of het theetje met Hoebeetje. Zometeen dus over de NS. Eerst muziek van onder andere de Trucks en With a Girl Like You.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

0: mooi zeg. Joshua Caddison en Jesse. En je hoorde The Trucks with a Girl Like You. Het is er tijd voor.
1: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie.
0: Ja, inmiddels 8 minuten voor 10:30. Het bakkie met Bart is ook vandaag weer omgedoopt naar het drankje met Dennis. Ja, ik heb het al eerder aangekondigd. Misschien zat je al te luisteren toen. Ik ben een treinreiziger. Regelmatig ga ik met de trein van A naar B. En ja, het is vaak zo dat de trein niet op tijd is. Dat de wagons, de coupés, dat die vies zijn. Dat er eigenlijk altijd wel iets is met de trein. En gisteren is het bericht naar buiten gekomen dat de NS vindt dat we onze tassen gewoon even netjes op onze schoot moeten hebben in plaats van op de passagiersstoel naast ons. Dat we elkaar, als er in de stiltecoupé hard gepraat wordt, dat we elkaar daar een beetje op kunnen aanspreken. En dat is op zich allemaal wel iets waar je begrip voor kunt hebben. Dat heb ik ook wel. Maar ik denk ook wel eens van ja, NS, misschien is het ook wel lekker om gewoon een keer de focus te leggen op waar je echt voor bent, namelijk die treinen te laten rijden. En in principe is dat eigenlijk het grootste irritatiepunt als vaste treinreiziger. Dat er altijd wel iets is dat je niet echt iets kan plannen omdat de trein te laat is, omdat je een aansluiting niet haalt. Gisteren zat ik in de trein en toen werd er ineens omgeroepen toen de trein vol in de remmen gingen. Ja, dames en heren, we staan even stil. We hebben even een ATB'tje. En ik had echt geen idee wat een ATB'tje was. Dus ik ben dat even gaan opzoeken. Bleek een automatisch remsysteem te zijn. Het is niet een bedrijf wat uitblinkt in de service naar de reiziger toe, zeg maar. En dat kan wel eens wat irritatie opleveren. Dus ik dacht, wat vind jij er nou van? Is het een goed idee dat de NS zich wat meer gaat focussen op het rijden van de treinen en zorgen dat de treinen schoon zijn, in plaats van ons te vertellen hoe we ons moeten gedragen in de trein? Nou ja, daar kun je over meepraten. 088-850-5152. 088-850-5152. Moet de NS zich wat meer focussen op waar ze voor bedoeld zijn? Praat erover mee. Ik ben benieuwd.

het ooit als sample, maar dit was het origineel van Diana Ross. Inmiddels over de 80. Ze treedt nog steeds op en ze is nog steeds fantastisch. I'm Coming Out hoorde je hier bij NH.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: Het is 10:30. In Muiden is het momenteel 24 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bewoners van de Wieringermeer zijn het zat. De rode lichten van windmolens in de polder branden nog steeds elke nacht. 5 jaar geleden werd er al een oplossing beloofd met sensoren die de lichten alleen aanzetten als er een vliegtuig of helikopter in de buurt is. De sensoren die zijn inmiddels geplaatst, maar het systeem dat werkt nog niet. Exploitant Vattenfall zegt dat er nog testen nodig zijn met de software. Maar bewoners en lokale politici vinden dat het allemaal veel te lang duurt. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak rond de explosies bij restaurant De Pizzabakkers aan de Plantage Kerklaan in Amsterdam. Een 25-jarige man wordt ervan verdacht een explosief te hebben geplaatst en een vuurwerkbom in bezit te hebben gehad. Toch is er nog veel onduidelijkheid in de zaak, zegt onze verslaggever Niels van Stijn.
2: We weten eigenlijk niet wie de opdrachtgever is en wat er nou achter zit. Dat is voor die eigenaren die het proces goed volgen ook nog altijd een beetje in het duister tasten. En ook wel eng, kan ik me voorstellen, dat je niet weet waar het nou precies vandaan komt. Maar dus echt een motief weten we eigenlijk niet. Nee.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 40 maanden cel tegen de man geëist. Bij een tweede explosie bij hetzelfde pand werd eerder al een 14-jarige jongen veroordeeld. Die kreeg 180 dagen jeugddetentie, waarvan 111 dagen voorwaardelijk. Burgemeester Femke Halsema mist misdaadjournalist Peter R. de Vries nog altijd. Dat schrijft ze vandaag op sociale media, precies 5 jaar na zijn overlijden. De Vries werd in 2021 van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam, nadat hij te gast was geweest bij een uitzending van RTL Boulevard. 9 dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. De Amsterdamse burgemeester wenst zijn familie veel sterkte toe. De GGD organiseert tijdens Pride Haarlem dit weekend een ludieke condoomwedstrijd. Deelnemers strijden tegen elkaar om zo snel mogelijk een condoom over een modelpenis te rollen. Doet de GGD om op een luchtige manier het gesprek over veilige seks te stimuleren. Ook kan je dit weekend een gratis prik halen bij de prikbus. Mannen die seks hebben met mannen, transpersonen en sekswerkers kunnen gratis een prik halen tegen hepatitis A en B. Volgens de GGD loopt deze groep een groter risico op deze infecties. De prikbus is zaterdag open van 12 uur tot 4:30. Ja, en een rijbewijs halen. Het is tegenwoordig hartstikke duur. Lessen zijn de afgelopen jaren flink veel duurder geworden. Waar je 8 jaar geleden nog €2.300 betaalde, betaal je nu al vaak €3.300. En als je vaker examen moet doen omdat je bent gezakt, loopt het nog verder op. Waarom het duurder wordt, vertelt rijinstructeur Laurine van der Wielen uit Zaandam.
3: Alles wordt natuurlijk duurder. Benzine is duurder, verzekeringen zijn duurder, auto's zijn duurder. Dus de rijlessen zijn ook meegestregen met de prijs.
1: Ja, sommige jongeren sparen er jaren voor of krijgen hulp van hun ouders of grootouders. Heb jij een rijbewijs, Dennis?
0: Nog niet.
1: Nog niet?
0: Maar hij is onderweg.
1: Ben je al lang mee bezig?
0: Met tussenposes zou je kunnen zeggen best wel een tijdje al. Maar ik hoop hem wel binnen afzienbare tijd te gaan halen.
1: Ja, maar dat kost dus hartstikke veel geld als je zo lang bezig bent.
0: Ja, nog meer werken.
1: Ja.
0: Ja, dat is de enige oplossing.
1: Ja, nou ja, je moet wel nu even doorzetten.
0: Ja, dat is goed. Dankjewel voor de motivatie. Ga ik doen.
1: Ja, meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel Lisa. En meer nieuws voor jou natuurlijk vlak voor 11:00. Ga bij naar Jan Visser, want wat voor weer kunnen we verwachten vandaag?
4: Het blijft vandaag droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen een graad of 24, 25 op Texel en in de Noordkop en zo'n 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie en deels ook in het kustgebied, dankzij de noordoostenwind, de aflandige wind. Die is matig en later op de dag aan de kust en op het IJsselmeer weer af en toe vrij krachtig. Morgen is er waarschijnlijk wat meer bewolking, maar de kans op buien blijft klein. Temperaturen morgen tussen 24 en 27 graden. Wellicht in het Gooi nog 28 en nog steeds die noordoostenwind. Op vrijdag koelt het in de kustgebieden af naar 22 graden. Elders 24 tot 25 graden. Er is een kleine kans op een bui. En verder meer bewolking, ook af en toe zon en een noordenwind. En in het weekeinde daalt de temperatuur naar waarden rond 22 graden.

Lekkere zomerse muziek van Sergio Mendes. Más que nada hoorde je en Simply Red draaide ik ook. En Something Got Me Started. Het is 11:11. Je luistert naar Goedemorgen hier bij NH. We hebben het over de NS, over de treinen en over het advies dat zij geven om de stoel tegenwoordig vrij te houden. Daar geen tassen meer op te leggen. Nou, het is eigenlijk meer een dringend advies. Als zullen ze niet gaan beboeten. Dat hebben ze dan ook wel weer verteld. Dus er wordt niet op gehandhaafd. Maar ja, het is wel iets waarvan veel treinreizigers denken. Misschien moet je eerst de trein eens op tijd laten rijden. Misschien moet je zorgen dat de treinen lekker schoon zijn. Nou, daar wil ik het met je over hebben tijdens dit bakkie met Bart. Wat vandaag dus ook weer het drankje met Dennis is. Even kijken, ik kreeg een berichtje binnen van Jos Blomquist. Vaste luisteraar van dit programma. En die zegt, de trein vertrekt van waar je niet bent. En komt op een plek aan waar je niet moet zijn. Ondertussen ben je een smak geld kwijt. Tijdens een rit voel je je niet prettig. En dan komen ze met een advies om je tas op schoot te houden. En als je dat niet doet, dan kun je misschien wel aangesproken worden. Het wordt tijd dat de koolmees weer eens met wat pensioenen gaat vernachelen, zegt deze Jos. En Herbert die had ook een vrij lange tekst doorgestuurd. Maar ik wil hem toch even met je doornemen. Hij zegt namelijk, natuurlijk moet de NS zelf iets doen aan de stipte dienstregeling en schoonmaak. Maar ik ben wel van mening dat de verwijzing naar de NS de gebruikers ontslaat van hun eigen verantwoordelijkheid. Dat gebeurt met meer problemen in de openbare ruimtes. Gebruikers laten rotzooi achter, hebben geen respect meer voor normen en waarden en zijn vaak egocentrisch. Ik. En het valt me op dat tegenwoordig vaker verwezen wordt naar de nalatigheid van de overheid en andere dienstverleners. We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Het publieke domein lijkt een vrijplaats voor slecht gedrag te worden. Vind ik een mooie en goed onderbouwde tekst, dankjewel. Dat is Herbert die dat zei. Marcel die meldde zich ook. Die zegt, ik ben het er helemaal mee eens. Zorg eerst dat de trein op tijd rijdt voordat je dit soort regels aanscherpt. En Karin uit Horen die zegt, ik erger me meer aan vieze treinen dan aan een tas op een stoel. Petra die zegt, eerst de basis op orde, dan de rest. En Ellen Smit uit Kastenkrim die zegt, een schone trein vind ik belangrijker dan waar iemand zijn rugtas neerlegt. Johan die heeft zich ook gemeld. Die zegt, als de trein op tijd gaan rijden, hoor je mij nergens meer over. En Monique die laat weten dat dit voelt voor aandacht voor een bijzaak, zegt zij. Theo Meijer tot slot die zegt, liever minder uitval dan meer regels. Ja, en zo heeft iedereen zo zijn ideeën daar wel over. En ik denk dat Herbert het mooi samenvatte. We hebben natuurlijk zelf een verantwoordelijkheid. Dat is belangrijk. Maar het is ook wel fijn als, in dit geval de NS, de verantwoordelijkheid ook wat meer bij zichzelf legt. In de zin van dat de treinen op tijd rijden en dat de boel een beetje schoon is. Nou, morgen weer een nieuw onderwerp voor het drankje met Dennis. En intussen veel muziek zoals deze van Marvin Gaye. Dit is Sexual Healing nu bij

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, wat heerlijk moet dat zijn om je eigen huis aan zee te hebben. Peter Fox die zong erover, House aan Zee. En ik kan je beloven, als ik ooit de loterij win, dan komt het huisje aan zee er zeker. Marvin Gaye hoorde je ook, Sexual Healing. Je luistert naar Goedemorgen hier bij NH. En zometeen na 11 is het weer tijd voor een battle. 2 liedjes van 1 en dezelfde artiest. En dat is in plaats van wat moet er op de toeter. Heb je een idee over een artiest waarvan je zegt, daarvan zou ik wel 2 liedjes tegenover elkaar willen zetten? Dan kun je je alvast melden via 088-85-51-52. Gaan we zometeen bepalen welke artiest het gaat worden en welke 2 liedjes er met elkaar gaan battelen. Uiteindelijk wordt degene die de meeste stemmen krijgt helemaal gedraaid. Zover is het nog niet. Eerst deze prachtige van Fleetwood Mac. Dit is Gypsy, nu bij NH.

0: prachtig dit. Fleetwood Mac bij NH. Rut die zegt, ja, jammer dat je hem nu al draait. Anders was het een mooie battle geweest. Ik weet nog wel een ander goed liedje van Fleetwood Mac. Rut, ik weet er ook een heleboel. Misschien kunnen we die binnenkort een keertje gaan doen. Voor de rest zie ik ook wat berichtjes binnenkomen. 088 850 51 52. Patricia die zegt, misschien leuk om twee liedjes van Donna Summer tegenover elkaar te zetten. Want het is per slot van rekening zomer. Dus dat is best wel toepasselijk. Patricia, dankjewel voor je berichtje. En voor de rest zie ik nog wat dingen binnenkomen. Dus ik ga er even lekker doorheen. En zometeen hoor je welke battle we gaan doen. Intussen maken we ons op voor het laatste nieuws. Komt eraan. Oh, wacht even. Ja, dit was niet helemaal de bedoeling. even kijken. Als ik zeg het laatste nieuws, dan bedoel ik eigenlijk dat dit er dan na moet komen.
1: Muziekmiddag.
2: Iedere zondag.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag.
1: 1967.

0: Zondag.
1: Met William van der Locht.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
4: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
7: Dit is een uittip.
8: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Met Ineke, ik kom uit Landsmeer.
10: Ik ben Norbert en ik kom uit Den Helder.
11: Ik ben Sarah uit Bergen.
12: Ik ben Waylon en ik kom uit het prachtige Anton Pieck-achtige pittoreske Hilversum.
13: Thuis in heel
14: Het is bijna 11 uur. Dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. 5 jaar na de dood van Peter R. de Vries staat burgemeester Femke Halsema vandaag stil bij zijn overlijden. Op sociale media schrijft ze dat Amsterdam hem nog altijd mist. 7 aanhoudingen bij een grote politieactie tegen mensenhandel gisteravond. Op de Amsterdamse Wallen werden 4 mensen aangehouden. In Roemenië tegelijkertijd ook nog 3. En de papieren wegenkaart is nog hartstikke populair. Met tientallen navigatie-apps zou je dat misschien niet denken. Maar veel mensen nemen de papieren variant nog altijd graag mee op vakantie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en internationale nieuws.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en 1 persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Als veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dan de AWB Verkeersinformatie. Op dit moment zijn er 7 vertragingen. Totale lengte 13 kilometer. Dit zijn de opvallendste. De A7 Heerenveen richting Horen tussen Breesanddijk en Den Oever. Daar doe je er 8 minuten langer over. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen het Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost. Door wegwerkzaamheden daar 7 minuten. En de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en Velsen. Door wegwerkzaamheden daar 4 minuten. De laatste en de langste is de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk. Daar is de vertraging ruim een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
1: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantelzorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
13: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
19: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
20: Wow, waarom heb je niks aan?
21: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
21: Social deal, deals die je niet mag missen.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Goedemorgen.
24: Met Dennis Hoebee.

Ja, Taylor Swift bij NH en Open Light. En je hoorde ook nog de Juice Corporation en Rock the Boat. Bijna kort over 11. De woensdagmorgen van NH in volle gang. En het is tijd voor een battletje. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En aan jou de vraag, welke van de twee is eigenlijk de beste? Kun je gaan doorgeven via 088 850 51 52. Ik heb twee keuzemogelijkheden van een disco-koningin uit de jaren 70 en 80. Ze was echt absoluut een floor filler als de muziek van haar werd opgezet. Dan begon iedereen spontaan te dansen. En twee van die floor fillers die heb ik tegenover elkaar gezet. Namelijk Love is in Control van Donna Summer en Could It Be Magic. Aan jou de vraag, welke van de twee is de beste? En natuurlijk mag je ze ook even horen. Het gaat dus tussen deze twee liedjes.

0: Ook een supergoed liedje natuurlijk. Maar welke van de twee is de beste? Laat het weten via 088-850-5152. De meeste stemmen gelden. Het gaat dus tussen Could It Be Magic en Love Is In Control van Donna Summer. Nou, laat het weten. De lijnen staan vanaf dit moment wagenwijd open.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.

Ja, je hoort hem niet heel vaak meer, maar als je hem hoort, dan gaat de radio ook gelijk een beetje harder. Won Ton Ton en I Lie and I Cheat en ook nog de Beatles. En hey, deze week, we zijn bezig met de Donna Summer Battle. Twee liedjes van Donna Summer tegenover elkaar. Could It Be Magic en Love Is In Control. Ik heb een kleine tussenstand voor je. Op dit moment gaat Could It Be Magic aan kop. Maar er kan nog van alles gebeuren als jij je stem uitbrengt via 088 850 51 52. Welke van de twee is het leukste? De meeste stemmen gelden.

De Donna Summer Battle, hij is in volle gang. En er komen steeds meer punten bij. Steeds meer stemmen van mensen die zeggen... Nou ja, doe voor mij, maar could it be magic? Dus ik zet er nog een paar bij. En intussen kun jij blijven stemmen. 088 850 51 52. Op weg naar het laatste nieuws met Lisa. Eerst nog Chai Coltrane. Go Like Elijah. Hoor je nu hier

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ik ben Jan en ik kom uit Avenhoorn.
11: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.

0: Amsterdam is het momenteel 26 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Burgemeester Femke Halsema en de stad Amsterdam missen misdaadjournalist Peter R. de Vries nog altijd. Dat schrijft Halsema vandaag op sociale media, precies 5 jaar na zijn overlijden. De misdaadjournalist werd in 2021 van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam, nadat hij te gast was geweest bij een uitzending van RTL Boulevard. 9 dagen later overleed de Vries op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen. Ook RTL staat vandaag stil bij zijn overlijden. Een 14-jarig meisje is in de nacht van zondag op maandag opgepakt nadat ze met een auto een spoor van vernieling had gemaakt in Huizen. Ze sloeg op de vlucht voor de politie en botste onderweg tegen een auto, een lichtmast en meerdere paaltjes. Uiteindelijk werd de auto klemgereden bij het Gooimeer. Niemand raakte gewond. Het meisje moet zich later verantwoorden voor de kinderrechter. Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van de beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en werden 5 huisjes volledig verwoest. Het vuur was aangestoken. Gisteren is een 54-jarige man uit Roosendaal opgepakt voor brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes schrokken van het nieuws.
2: Ja, dat doet wel zeer.
3: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
2: Gelukkig is het bij 1 gewonde gebleven. Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bevolkt was, dan hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
1: Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner. De politie zegt dat dat nog wordt onderzocht of dat klopt. De douane heeft op Schiphol een opvallende drugsvangst gedaan. In dozen met Thaibox-spullen werd 50 kilo cannabis gevonden. De drugs zaten verstopt in bokshandschoenen en stootkussens die vanuit Thailand naar Nederland waren gestuurd. De douane ontdekte de smokkel doordat er een sterke cannabislucht uit de pakketten kwam. De drugs zijn inmiddels vernietigd. En de papieren wegenkaart is nog altijd hartstikke populair. Je zou het misschien niet denken met allerlei navigatie-apps die je op weg kunnen helpen met het vinden van de weg. Toch nemen duizenden vakantiegangers nog altijd liever een papieren kaart mee op vakantie. Zo heeft deze vrouw er in een winkel van de ANWB een heleboel in handen.
4: Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland open.
5: Okay.
4: En ik vind het altijd heerlijke kaarten om mee voor te bereiden.
6: Kies toch echt wel voor een kaart die je in je hand kan houden, waar je aantekeningen op kan maken. Okay. En waar je alternatieve routes makkelijk kunt plannen.
5: Alsjeblieft, een kaart.
7: Hartstikke mooi.
5: Volgens je vader is dit heel handig.
7: Ja, zou ik hem openmaken? Zo, het is wel een groot ding. Hoop wegen, plekjes, veel namen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen.
1: Ja, niet iedereen kan er goed bij omgaan. Dat dichtvouwen blijft toch altijd een gedoe, hè?
0: Ik kan überhaupt geen kaart lezen.
1: Nee?
0: Ik heb geen ruimtelijk inzicht. Dus als ik ergens loop en ik ben in een stad, ik heb altijd de bekende navigatie-app. En die stuurt mij gewoon waar ik zijn moet. En gelukkig draait die mee, want dat vind ik ook altijd een probleem. Dat dan, ja. Met die kaart, dan moet je altijd toch kijken van, sta ik nu voor die straat? Is hij nou links? Is hij nou rechts? Dus ik ben zeker niet van de papieren kaart. Jij?
1: Is dat misschien het probleem waarom jij nog altijd geen rijbewijs hebt?
0: Gaan we het daar weer over hebben? misschien heeft het daar wel mee te maken. Nee, maar we hebben tegenwoordig apps die je helemaal netjes overal naartoe leiden. Dus
1: ja,
0: ook dan kun je auto rijden, denk ik.
1: Ja. Ja, het is toch wel handiger met die digitale apps, vind ik zelf. Maar zo'n papieren kaart, ja, het is toch nostalgie, hè? Het doet je denken aan de vakanties vroeger.
0: Ja, dat is wel zo. Ja, het is wel mooie nostalgie. Daar heb je gelijk in.
1: Ja. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lisa. En meer nieuws is er zometeen vlak voor 12. Gaan wij naar Jan Visser voor het weer, want het is warm vandaag, hè?
8: Het blijft vandaag droog, zonnig en warm, met temperaturen tussen een graad of 24, 25 op Texel en in de Noordkop en zo'n 28 tot 29 graden in het zuiden van de provincie en deels ook in het kustgebied, dankzij de noordoostenwind, de aflandige wind. Die is matig en later op de dag aan de kust en op het IJsselmeer weer af en toe vrij krachtig. Morgen is er waarschijnlijk wat meer bewolking, maar de kans op buien blijft klein. Temperaturen morgen tussen 24 en 27 graden. Wellicht in het Gooi nog 28 en nog steeds die noordoostenwind. Op vrijdag koelt het in de kustgebieden af naar 22 graden. Elders 24 tot 25 graden. Er is een kleine kans op een bui. En verder meer bewolking, ook af en toe zon en een noordenwind. En in het weekeinde daalt de temperatuur naar waarden rond 22 graden.
0: Ja, kunnen we ons daar een beetje op voorbereiden? De temperaturen gaan langzaam een beetje naar beneden dus. Dan het verkeer van de ANWB. Op dit moment zijn er drie vertragingen. De A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Daar doe je er 12 minuten langer over. A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en IJmuiden 7 minuten inmiddels. En de laatste, de N704 Nijkerk richting Almere tussen de aansluiting met de N301 en de aansluiting met de N305. Vertraging van 6 minuten. Sterkte als je vaststaat.

0: Fancy C, de Wall Street Shuffle hoorde je. En Circus Custer zat daarvoor en verliefd. We zijn bezig met de Donna Summer Battle. Love is in Control tegenover Could It Be Magic. Welke van de twee is de allerbeste? Welke gaat er zometeen gedraaid worden? Ik zie dat onze nieuwslezer Barbara inmiddels binnen is. Barbara, goedemorgen. Fijn dat je er al bent.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent zometeen vanaf 12 uur te horen. En als jij hier bent en ik ben hier ook, dan vraag ik je toch even om je mening. Dat doe ik ook vandaag even. Als jij nou mag kiezen tussen een van de twee liedjes van Donna Summer, Love is in Control of Could It Be Magic. Welke vind jij dan de beste?
1: Oeh, wat moeilijk. Horen we ook nog twee fragmenten of is dat al uitvoerig geweest?
0: Is uitvoerig geweest.
1: Oké, dan kies ik voor de tweede.
0: Could It Be Magic?
1: Ja,
0: die zet ik er dan bij voor je. Je bent in de meerderheid tot nu toe, dus zometeen wordt duidelijk of dat hem ook gaat worden. Eerst muziek van Douwe Bob, Season of Your Dreams.

Ja, Douwe Bob en The Season of Your Dreams. Het is er bijna tijd voor. June die maakt aanstalten om zo meteen haar programma te gaan maken. En tot die tijd, ja, onder andere nog even de uitslag van de Donna Summer Battle. Twee liedjes van haar tegenover elkaar. Love is in Control en Could It Be Magic. En de meeste stemmen, en het zag er eigenlijk vanaf het begin al naar uit, zijn binnengekomen voor dit nummer. Could It Be Magic van Donna Summer wint deze battle.

0: Thema even van June vragen. Stel, jij had meegestemd, June, en het ging tussen Love is in Control en Could It Be Magic van Donna Summer. Had je dan ook voor Donna Summer Could It Be Magic gekozen? Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is toch de beste van de twee.
1: Geen misverstand erover.
0: Nee, dat is duidelijk. Nou, nu je er toch bent.
2: Goed geslapen?
3: Goedemorgen.
4: June, wat ga je doen?
3: Oh, wat leuk.
4: June, wat ga je doen?
3: Dit is heel bijzonder.
4: June, wat ga je doen?
0: Ja, de fans die zitten alweer te wachten en het moment is bijna daar. Want jouw programma gaat zo meteen weer beginnen om 12 uur. Lekker lunchen met June.
1: Ik geen dag over.
0: Ik had ineens gisteravond had ik dat liedje van jou in mijn hoofd.
1: June, wat ga je doen?
0: Ja, nee, dat...
1: ik hoop niet.
0: Oh, June, lekker lunchen.
1: Toen lag je toch niet in bed, hoop ik?
0: Nee, toen lag ik niet in bed, maar ik was een beetje klaar met het eten en zo. En ik dacht ineens, hoe kom ik nou toch aan dat liedje? Maar ik had je natuurlijk ook die dag ervoor ook weer gezien.
1: Precies.
0: Dus dan werkt dat een beetje zo.
1: Dat is een oorwurm, hè, dat liedje.
0: Dat is een oorwurm.
1: Ja.
0: Hey, wat ga je doen?
1: Nou, we blijven een beetje in de sfeer van muziek. Want Sazi is een hele leuke groep, een trio, 3 meiden. Hebben elkaar ontmoet in Parijs, treden al wat langer op. En ze zijn een beetje terug van weg geweest. En ze maken heel vaak muziek voor de Tour de France. Dus het nummer Les Hollandaises, zoals zij onlangs hebben uitgebracht, is echt een rode draad in alles wat de Tour de France is. Dus dat is heel leuk. 2 van de 3 meiden hier straks te gast. Danny Vroger staat vanavond in de finale van het perfecte plaatje.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Dat is echt waanzinnig goed. Die hebben we ook even aan de lijn. En dan hebben we Sjoerd op pad gestuurd. En dat komt straks wel, want dat is een helpactie.
0: Oké, nou ik ben benieuwd hoe dat zich allemaal gaat ontpoppen. Hoe dat gaat gebeuren, dat gaan we zometeen dus allemaal horen vanaf 12 uur.
1: Zeker.
0: June tot 2. En ik heb tot die tijd nog muziek van Jack Johnson, want het is toch zomers.
1: Ik hoopte eigenlijk de Crusaders.
0: Ja, maar dat lijkt een beetje weer op Donna Summer, Could It Be Magic.
1: Oh ja,
0: dus ik dacht, doen we toch even gewoon een man met een gitaar onder een palmboom. Dat is toch ook hartstikke zomers.
1: Ja, variatie, hè?
0: The Good People gaat over ons. Toch?
1: Hartje.
0: Ja, precies. Nou, veel plezier met June. Ik ben er morgen weer om 10 uur. Een fijne dag gewenst.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De Duizend.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 48.
3: We're all going on a summer.
2: Nummer 233.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips

0: 2000 van Driessen.
1: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
2: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
6: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
8: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wevelingbrug.
9: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
10: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: 12 uur is het. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Een 14-jarig meisje is opgepakt nadat ze met een auto een spoor van vernieling had veroorzaakt in Huizen. Ze sloeg op de vlucht voor de politie en botste tegen een auto, een lichtmast en meerdere paaltjes. 5 jaar na de dood van Peter R. de Vries staat burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vandaag stil bij zijn overlijden. Op sociale media schrijft ze dat Amsterdam hem nog altijd mist. En de papieren wegenkaart is nog heel erg populair. Met tientallen navigatie-apps zou je dat misschien niet denken, maar veel mensen nemen de papieren variant nog altijd mee op vakantie. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En Dan de verkeersinformatie van de ANWB, de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dus het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. 41 minuten vertraging heeft te maken met werkzaamheden.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
19: Verwen jij je maar.
18: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
19: Maar mee?
18: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
19: Ja, ik voel hem.
20: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
21: June tot 2.

0: Gasten, dames van Zazie, dat doen we straks allemaal over een uurtje tussen 1 en half 2. En voor de rest, Danny Vroeger, nog wat andere leuke dingen. Fijn dat je erbij bent via KPN 509 of Ziggo Kanaal 30. Rotsen en branden natuurlijk, Maarten Faber. Hoe kan het ook anders? Nieuwslezer Barbara Mulder, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Dennis Hoebe heeft nog even een nazitje.
2: Ik heb nog even heel veel een nazitje. Ik wil toch nog even kijken hoe jij het ook alweer doet.
0: Oké. Okay. Jij durft niet meer te zeggen wat ik gisteren gezegd heb.
1: Het is irritant dat je collega's erbij zijn.
0: Dat je dan gaat kijken hoe het moet. Dat zeg ik niet meer. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik heb natuurlijk wel iets wat vreemde gewoonten, Maarten. Dat weet jij ook.
3: Ja.
0: En ik stel me heel vaak kwetsbaar op. Oké, okay, ik doe het nu bij deze nog een keer. Maar misschien herkennen jullie iets van jezelf erin. Let op. Als ik iets zie in een winkel, maar ik twijfel, want ik weet niet zeker of ik het ga kopen, dan verstop ik altijd dat exemplaar.
3: Wat?
0: Ja, dan verstop ik dat ook.
3: Waar?
0: Dat een beetje, nou, dan zie ik iets hangen bijvoorbeeld. Dan zie ik een of andere blouse hangen. Ik denk, oh, misschien wil ik het kopen. En dan hang ik dat op een andere plek weg. Want stel dat het terugkomt, dan is het er nog.
3: Dan is het er nog.
0: Ja.
3: Oké.
0: Ja. Ik kom even op het idee omdat hier wat flessen staan.
3: Ja.
0: Met interessante appelsap. Dan denk ik, oké, moeten we er alvast eentje verstoppen. Zou kunnen.
3: Okay.
0: Maar Maarten, heb jij dat ook wel eens?
3: Nee, ik heb eerder dat ik altijd dan aan het winkelen ben. En dan denk ik, ik koop het gewoon. En als ik het dan toch niet leuk vind, dan breng ik het terug. Terwijl ik al weet dat ik het nooit terug ga brengen.
0: Oké.
3: Dat doe ik.
0: Vind ik ook bijzonder.
3: Ja.
0: Is wel wat meer werk.
3: Ja, hoewel, en ook wat duurder.
0: Zeker, want je moet alles voorschieten.
3: Ja.
0: Ja, oké. En ik heb ook wel eens iets verstopt en dan kwam ik terug. 2 uur later was het gevonden en verkocht.
3: Ja.
0: Dat is niet zo grappig. Barbara, herken je dit van mij?
1: Ik heb dat ook wel eens gedaan.
0: Kijk.
1: Klopt, maar dan moet je wel inderdaad een hele strategische positie in die winkel zien te vinden. Maar je kan het ook laten weghangen, toch? Van kun je het een paar uurtjes voor me laten weghangen?
0: Ja, dat
1: wist je dat?
0: Wist je dat? Alsof ik van een andere planeet kom.
1: Nee, maar dus dan is dat verstoppen in principe niet nodig.
0: Nee, dat is waar.
1: Maar goed, het voelt ook altijd wel een beetje als een verplichting als je het laat weghangen, toch?
0: Ja, dan moet ik er weer naartoe. Dan moet ik zeggen dat het niet doorgaat of zo. Maar ik heb ook wel eens een keer iets weggelaten hangen. Hoe zit dat bij jou, Dennis?
2: Ja, ik ben wel team Maarten eigenlijk. Gewoon kopen en dan inderdaad al weten dat je het nooit gaat terugbrengen. Dus dan hangt het gewoon maar in je kast. En dan op een gegeven moment kom je het weer tegen en dan geef je het maar weg.
3: Oh, dat laatste doe ik niet, hoor.
0: Ja, dat is Dennis. Dennis geeft dingen weg dan. Dat vind ik ook weer mooi.
2: Ja.
0: Maar hoe vaak, even bij jullie dan, Dennis en Maarten, hoe vaak, Dennis waarschijnlijk zelden, en jij ook niet. Want dat ruilen vind ik ook wel een dingetje.
3: Ja, daar heb ik nooit zin in.
2: Ik ook niet.
3: Nee, veel te veel werk.
0: Oké.
2: En gedoe.
0: Ja.
2: Boze mevrouwen die je aankijken. Ja. Waarom? Was het niet goed?
3: Bonnetje kwijt.
2: Ja,
3: ja, precies.
2: Ja.
0: Oké, zo gaat het hier aan toe. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat bij de mensen die luisteren en kijken op dit moment. Oké, als je iets graag wil hebben, maar je koopt het niet direct, verstop je het dan? Team June. Laat je het apart hangen? Team Barbara. Of koop je het gewoon? Team Maarten. Dat je denkt, misschien breng ik het terug, maar dat doe ik niet. Of ben je team Dennis dat je denkt, oké, ik koop het. Ik breng het niet terug. En als ik het niet gebruik, dan geef ik het weg. Ik vind het eigenlijk wel het mooiste.
3: Ja, toch?
0: Nou, dat ga ik toch niet doen. 088. 850. 51.

0: Jenny Nijman en ik weet niet hoe. Goed, als je dan gaat winkelen, heb je dan de neiging om iets te kopen om het vervolgens misschien terug te brengen? Of verstop je het dat je dan later weer teruggaat? Of laat je het apart hangen? Kan allemaal. Ja, daar zat ik over na te denken. En het heeft alles te maken met iets dat een beetje in mijn hoofd zit. Ik ben gisteren ergens geweest. Ik heb iets verstopt. Want het was heel druk bij de kassa. Dus ik had geen zin om te vragen of het apart kon worden gehangen. En toen dacht ik, nou, als het er vanmiddag nog hangt, dan is het voor mij. Linda, goedemiddag.
1: Ja, hallo, June.
0: Ja, hallo, Linda. Hoe gaat het, Linda?
1: Ja, goed hoor. Wel weer wat ouder. En ja, het lopen gaat heel moeilijk, maar daar hebben we het nu maar even niet
0: over. Nee, dat doen we. We doen even lekker positief. Want ja. Je bent aan de telefoon, dus je hoeft niet te lopen, wat mij betreft.
1: Nee.
0: Hoe zit dat bij jou in de winkel?
1: Het zit bij mij in de winkel. Ik schrijf het net op, om het niet te vergeten. Stel, ik zie iets leuks hangen.
0: Ja.
1: Dan, oké, ik kijk ernaar en ik denk erover. Fijn, ik loop wat verder. Want ja, je gaat geen impulsinkoop doen als je op vakantie bent.
0: Nee, dat is beter voor niks. Ja, maar dan kan je het ook niet ruilen.
1: Nee. En ook, weet je wel, als je in een vakantiesfeer bent, dan kan je het ook niet. Dan ben je ook een beetje van, oh, wat leuk, je vindt alles leuk, je bent op vakantie. Nee.
0: En als je thuis komt, valt het tegen.
1: Ja, precies. Ja. En dan ben je in een leuke stemming en thuis, oh jee, dat valt het tegen.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik ook van, heb ik geld genoeg? Gaat het wat worden? En dan overweeg ik het wel.
0: Ja.
1: Dus geen impulsgedrag van mij.
0: Heel goed, Linda. En dat heb je duidelijk overgebracht. Heb je alles verteld wat er op je briefje stond?
1: Ja.
0: Mooi. Dank je wel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Dag. Is dit Gerrit?
2: Hey, June, goedemiddag met Gerrit.
0: Hoe doe jij dat?
2: Nou, ik koop meestal iets waarvan ik denk, hey, de basis is leuk, maar ik wil het dan helemaal customizen, dat die helemaal naar mijn idee goed is.
0: Oh, en wat doe je dan ermee?
2: Nou ja, bijvoorbeeld, ik maak dan bijvoorbeeld met schablonen, gaat dat dan bepaald iets op gaan spuiten. Of ik ga dan bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ooit, toen ik nog gothic was, had ik een soort motocross harness. En daar had ik ellebogenschermen had ik op de schouders gemaakt met allemaal spikes. Nou, en dat
0: was dus, Gerrit, wacht heel even. Ja. Je had op de elleboog, had je elleboogstukken gemaakt met spikes?
2: Ja, dat waren elleboogschermers, maar die heb ik doorgetrokken naar de schouders. Dus het waren een soort van schouderstukken. En daar had ik spikes op gemaakt, want toen was het nog gothic. En ik heb daar zelf toen de voorpagina van het AD mee gehaald.
0: Ja, dat snap ik. En dan moet je ook niet zorgen dat iemand jou dan een schouderklopje geeft, want die moet het dan bezuren. Oké, maar je boodschap is duidelijk. Je koopt dus basisdingen en dat ga je dan een beetje opleuken.
2: Ja, zeker.
0: Dankjewel, Gerrit.
2: Is goed, dankjewel.
0: En wat is er gebeurd met dat shirt met die spikes op de schouder?
2: Ja, die heb ik uiteindelijk aan iemand gegeven. Want het was een heel pak. Ik had er ook beenbeschermers bij. En ook een soort gelaatsmasker. Die heb ik uiteindelijk aan iemand gegeven. Die dus er ook nog mee optrad op gothic festivals. Het bestaat nog steeds.
0: Jeetje, wat heftig allemaal. Oké, maar wel lekker creatief.
2: Zeker.
0: Goed zo. Dag Gerrit.
2: Oké, doei.
0: Dag. Maarten, nog meer creatievelingen.
3: Zeker, ja, dat kleurt de wereld toch, Gerrit?
0: Ja, vind ik wel heel mooi.
3: Ja.
0: Maar ik wil het dan ook zien, maar het is er niet meer.
3: Nou, ik kreeg er een beeld bij. Ik denk dat het creatief is. Nou, dat is hartstikke leuk, dat kleurt de wereld. Aurie zegt, grappig, June, ik doe dus precies hetzelfde. En dan heeft het natuurlijk over dat jij dingen verstopt als je toch twijfelt bij het shoppen. Francis, die legt het in haar mandje en tegen de tijd dat ze moet afrekenen, dan bepaalt ze. Dat ken ik wel. Vaak denk je, oh, dit is leuk en dan doe je het in je mandje. Maar als je dan in die reis, dan denk je, ja.
0: En dan sta je de boel op te tellen bij de kassa en dan denk je, toch even niet.
3: Het is toch nog 2 weken eten, laat maar zitten. Ja, dat denk ik ook vaak. Jos dan, die moet het van zijn vrouw dan vaak even vasthouden tijdens het winkelen.
0: Even voelen?
3: Nou ja, deze van, hou jij dat vast?
0: En dan?
3: En dan twijfelt ze, dan gaat ze nadenken, dan gaat ze verder shoppen, denk ik.
0: Oh.
3: Dat ken je toch wel, van die mannen die bepakt zitten... en die vrouwen zitten lekker te shoppen, ja. Nancy die twijfelt nooit, want die wil altijd juist alles hebben. En Otto die zegt, ja, mijn vrouw die twijfelt over alles... en dan vraagt ze aan mij links of rechts... Dan zeg ik bijvoorbeeld, doe maar links. En dan kiest ze uiteindelijk rechts.
0: Ja, zie je, het is nooit goed. Wat zijn vrouwen ingewikkeld eigenlijk.
3: Hè? Ja.
0: Maar ja.
3: Ja, ik kan het niet ontkennen. Wel leuk, maar wel ingewikkeld.
0: Ik had online 2 kussenslopen besteld.
3: Ja.
0: Want ik kocht een heel mooi dekbedhoes afgelopen zaterdag... in een winkel in Amsterdam. in de sale.
3: Ik vind veel details.
0: Ja, jammer. Ja, maar,
3: je kocht een kussensloop.
0: Nee, maar ik wil nog meer wit met een klein geel streepje.
3: Ook nog, ja.
0: Dan de onderkant knoopjes.
3: Lekker stofje ook.
0: Heel lekker stofje.
3: Ja.
0: Maar de kussenslopen waren uitverkocht.
3: Oh.
0: En toen kon ik kussenslopen bestellen van 50 bij 60 of 80 bij 80. Ik denk, nou, ik doe wel die 50 bij 60. Nou, daar kon het hele kussen niet in.
3: Oh.
0: Dus nu wordt het toch een duur verhaal.
3: Een soort rollade.
0: Ik heb die andere. Ja, precies. Met een soort worst. Dus ik heb nu die kleine teruggestuurd. En nu die grote moeten dan komen. Oh. Maar die zijn natuurlijk te groot. Maar ja, beter te groot dan te klein.
3: Wat een probleem heb ik net al gehad.
0: En hele dure kussens lopen op deze manier. Met die bezorgkosten. Irritant.
3: Oh ja.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
11: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
12: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum. Thuis in heel
13: Noord-Holland. Half 1 precies, we gaan naar Bentveld en dan is het 27 graden. Nieuw Zuid-Oost-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een 14-jarig meisje is opgepakt nadat ze met een auto een spoor van vernieling had veroorzaakt in Huizen. Ze sloeg op de vlucht voor de politie en botste onderweg tegen een auto, een lichtmast en meerdere paaltjes. Nou, uiteindelijk werd ze klemgereden bij het Gooimeer. Niemand raakte gelukkig gewond. Het meisje moet zich later verantwoorden voor de kinderrechter. Burgemeester Femke Halsema en de stad Amsterdam missen misdaadjournalist Peter R. de Vries nog altijd. Dat schrijft Femke Halsema vandaag op sociale media. Het is precies 5 jaar na zijn overlijden. De misdaadjournalist werd in 2021 van dichtbij neergeschoten. Het gebeurde in de Lange Leidse Dwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij was daarvoor te gast geweest bij een uitzending van RTL Boulevard. 9 dagen later overleed hij op 64-jarige leeftijd. Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak een grote brand uit en werden 5 huisjes volledig verwoest. Het vuur is aangestoken en gisteren is een 54-jarige man uit Roosendaal opgepakt voor brandstichting. De eigenaren van de strandhuisjes, ja, die schokken behoorlijk van dat nieuws.
15: Ja, dat doet wel zeer.
16: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten of misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
15: Gelukkig is het bij 1 gewonde gebleven. Wat eigenlijk al te erg is. Ja, en als dat helemaal dicht bij volk was en hadden mensen liggen slapen, dan hadden er gewoon een aantal doden kunnen vallen.
14: Ja, reacties vanuit Wijk aan Zee. Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner. Politie zegt dat allemaal nog in onderzoek is. De douane heeft op Schiphol een opvallende drugsvangst gedaan. In dozen met Thai-box-spullen werd 50 kilo cannabis gevonden. De drugs zaten verstopt in boxhandschoenen en stootkussens die vanuit Thailand naar Nederland waren gestuurd. De douane ontdekte de smokkel doordat er een sterke cannabislucht uit de pakketten kwam. Drugs zijn inmiddels vernietigd. Laatste berichtje. Tijdens World Pride, dat is van 25 juli tot en met 8 augustus, wordt Amsterdam een Rainbow City. Meer dan 50 iconische gebouwen in de hoofdstad zullen in die periode de gevels verlichten of versierd zijn met regenboogkleuren. Onder meer Centraal Station Amsterdam, de Stopera, de Johan Cruijff Arena, het Van Gogh Museum, de Bijenkorf. Die doen allemaal mee. Ze willen laten zien dat Amsterdam in solidariteit staat voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten.
13: Hartstikke goed.
14: Absoluut. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
13: Oké, Barbara, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht en dat is met Jan Visser. Dag Jan, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
13: Weer een mooie zomerse dag, hè?
17: Ja, dat kun je wel stellen.
13: Het houdt niet op. Wat krijgen we vandaag?
17: Ja, nou ja, het is zonnig weer en dat zal vanmiddag eigenlijk niet veranderen. Temperatuur is inmiddels opgelopen naar zo'n rond de 26 graden. En er komen nog wel een paar graden bij. Blijft allemaal binnen de perken, de warmte. Maar prachtig weer dus feitelijk. In de Noordkop en op Texel zijn de temperaturen een fractie lager. Maar ook niet meer dan dat. Dus overal zomerse temperaturen. Een matige wind uit het noordoosten aan de kust en op het IJsselmeer kan de wind vanmiddag af en toe vrij krachtig zijn. Dan ligt er een storing boven in de bovenlucht boven het noorden van Duitsland. Die komt langzaam naar het west-noordwesten toe. We zien al wat bewolking in het oosten van het land verschijnen inmiddels. Maar bij ons blijft het dus nog zonnig. Maar morgen zien we dat toch wel wat veranderen. Want onder invloed van die storing trekt ook een gebied met lage bewolking dat nu boven het midden en noorden van de Noordzee zit en langs de Engelse kust, de droogte van Yorkshire, dat zijpelt toch geleidelijk naar het zuiden toe. En dat zal de komende nacht en morgenochtend een groot deel van noordelijk Nederland bedekken. Waarschijnlijk toch ook wel een flink deel van onze provincie. En later wordt de lucht ook wat onstabieler, maar dan blijft het nog wel droog. Maar in het noorden is er in de loop van morgen kans op een regen- of onweersbui. Temperatuur morgen toch wel wat lager. Op Texel zo rond de 22 graden. Elders wordt het 25 tot 26. Misschien in het gooien net nog 27 graden. Uh-huh. En de wind is noordoost en matig aan de kust en op het IJsselmeer. In de loop van de dag weer wat sterker, vrij krachtig. Nou, op vrijdag ligt die storing in de bovenlucht ten noorden van de Waddeneilanden. De wind is dan noord tot noordwest. Dus er komt geleidelijk over zee wat minder warme lucht onze provincie binnen. In de kustgebieden zal de temperatuur beneden de 25 graden blijven. Elders nog wel rond of iets boven 25 graden. Zeker in de zuidoosthoek van Noord-Holland. En ja, verder misschien een enkel buitje. Meeste tijd zegt het droog, met af en toe zon, maar toch ook dus duidelijk meer bewolking. En dus een wind uit het noorden tot noordwesten. Nou, die noordwestenwind houden we ook in het weekend. En dan daalt de temperatuur naar 20 tot 22 graden. Er kan een enkele bui vallen, want de bovenlucht wordt toch wel wat kouder, zeker op zondag. Maar er is ook af en toe wat zon. Maar we gaan dus even een verkoeling tegemoet.
18: Nou, maar dat is toch helemaal niet erg?
17: Maar, nee, wat mij betreft niet,
18: nee,
17: hoor. Zeker
18: precies.
17: Niet,
18: nee. De luchtdruk en de weerspreuk van vandaag.
17: 1023, als de linde bloeit met Sint-Jan, 24 juni... Ja. Is er koren met Sint-Jacob, 25 juli.
18: Oh, oké. Okay. Nou, en dat klopt wel een beetje.
17: Ja, ja.
18: Hartstikke goed. Dankjewel, tot over een uur.
17: Ja hoor.
18: Goed zo.
17: Hoi.

0: Anastasia, I'm out of love.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin. Bam.
1: June tot 2.
2: Pin.
1: Pim Pam Pet. June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Voor de nieuwe luisteraars, wij spelen iedere dag op dit tijdstip Pim Pam Pet. Er komt eerst een selectievraag. En dan moet je zo snel mogelijk met een goed antwoord komen via de app of telefonisch 088-850-5152. Gisteren werden de vragen gesteld door onze voorzitter van de jury. En die waren redelijk actueel getint. Vond ik erg leuk.
3: Ja, hè?
0: Sterker nog, dat ga ik even proberen na te doen vandaag.
3: Oh, zo.
0: Kijken of
3: leren van de meester.
0: Dat niet, maar...
3: Ik ben een inspiratiebron voor jou. Wat leuk.
0: Was maar heel even. Maar er gaat nu al iemand bellen. Ja. Ik heb nog geen vraag gesteld.
3: Er bellen wel meer mensen. Misschien heeft hij een vraag over Anastasia.
0: Oh, dat zou kunnen. Oké, maar het is heel bekend dat... er wordt natuurlijk veel gevlogen vanaf Schiphol. Er zijn ook wat vluchten die niet gehaald kunnen worden. Het heeft alles te maken met de beveiliging daar. Maar de mensen die daar vliegen, we verwachten deze zomer... 12,7 miljoen vakantiegangers op de luchthaven Schiphol. Vorig jaar waren dat er minder. Dus het wordt heel druk op de luchthaven Schiphol.
3: Oké.
0: Dit is een hele lange inleiding.
3: Zo'n nieuwsbulletin 2.0.
0: Maar nu komt de vraag.
3: Ja.
0: Wat zie je op de luchthaven Schiphol?
3: Ja, dat zo vermoeden had ik dat dat de vraag zou worden. Ja, leuk.
0: Vind je hem leuk?
3: Heel leuk. Ja, ik ben gek op Schiphol.
0: Ook actueel, toch?
3: Heel actueel.
0: Als je gek bent op Schiphol, moet je ook een keer op vakantie gaan. Of je gaat een dagje gewoon rondrijden daar.
3: Ja.
0: Oké, wat zie je op de luchthaven Schiphol? Het is de R van Rudolf. 088-850-5152. Alle antwoorden komen binnen bij jou. Dan ga ik mij proberen voor te bereiden op nog 5. Is wel veel, hè?
3: Ja.
0: Oké, nou, nog een paar meer gerelateerde vragen.
3: Succes.
0: Gekoppeld aan de actualiteit. Jeetje, moeilijke klus.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: De luchthaven Schiphol krijgt steeds meer passagiers deze zomer. Wat zie je op de luchthaven Schiphol? Was de eerste vraag, de selectievraag.
2: Ja, dat klopt. En ik heb heel veel, wat het was met de letter R... ik heb heel veel rolkoffers en reizigers voorbij horen komen. Maar ook ramen en Ryanair. En natuurlijk de romp van het vliegtuig, reisdocumenten en de routeplanner.
0: De routeplanner, ja. Om er te komen.
2: Ja, gate D861.034.
0: Ja, dat is echt zo, hè? Wanneer ben jij er voor het laatst geweest?
2: Dat is toch alweer 2 jaar geleden, denk ik. Ja.
0: Kilometers moet je lopen nu.
2: Ja, heel goed. Maar gelukkig heb je van die roltrapjes. Walk your steps of mind your
0: steps. Mind your step. Ja. Ja, precies. Hartstikke goed. Met wie gaan we spelen?
2: Met Jopie en met Janine.
0: Helemaal goed. Jopie, Janine, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Oh, tegelijk ook zo gezellig. Jopie, wat is je antwoord?
3: Rolbanen.
0: Rolbanen. Ja, dat is een beetje wat jij bedoelt, Maarten.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. En Janine?
4: Ik had rolkoffers.
0: Een rolkoffertje. Hartstikke goed. Nou, dan gaan we beginnen, want jullie zijn ingelood.
4: Oké.
0: Ja. Nou, ik probeer actueel getint te vragen en kijken hoe ver ik kom. Steeds meer fietsers in Amsterdam hebben een helm op, is gebleken uit onderzoek. Waar denk je aan bij de fiets?
2: Leuk.
0: Waar denk je aan bij de fiets? Leuke vraag, hè?
2: Ja,
0: de
2: fietsers. Oh, nee, de letter komt.
0: Nee, liever even de letter. Dus waar denk je aan bij de fiets? Met de volgende letter. Het is de B van Bernhard.
4: Een band.
2: De band.
0: De band.
2: Ja, hartstikke goed. Ja,
0: zo, oké. Dan het WK voetbal. Gisteren was er de eerste halve finale en speelde Spanje tegen
2: Frankrijk.
0: Frankrijk. Goh, ik heb zelfs zitten kijken, ik ben het helemaal kwijt. Oké, Frankrijk. Oh nee, Frankrijk verloren. Spanje gaat door. Vanavond hebben we Engeland-Argentinië.
2: Ja.
0: Waar denk je aan bij de voetbal? Waar denk je aan bij de voetbal? Bij dit WK.
4: We hebben één keer.
0: Nee, ho, ho.
4: Oh,
0: nee. Ho, ho, lieverd. Het is de M van Marie.
4: Middenlijn.
2: Oeh, wie zei middenlijn?
4: Ik, Janine.
2: Dat is toch wel iets met voetbal, de middenlijn.
0: Ja, de middenlijn. Ja, hartstikke
2: Jopies,
0: goed.
2: Ik hoorde je wel iets zeggen, maar was het ook wat zinnigs? Of?
4: Nee, nou, hoor, nee. Dit...
0: ja. Was het iets zinnigs?
2: Ja, dat is eerlijk van Jopie.
0: Oké, wat is de tussenstand?
2: 2-0 voor Janine, dus het kan nog hoor, Jopie.
4: Gaan we door met het hopen.
0: Ja, gaan we door met vraag nummer 3. Nou, zonliefhebbers die worden vandaag ook weer getrakteerd op een prachtige zomerse dag met hele mooie temperaturen. Het kwik kan oplopen tot maar liefst 29 graden. Waar denk je aan bij verkoeling? Waar denk je aan bij verkoeling? Wauw, June, wat een leuke vraag.
2: Ja, ik vind het leuk.
0: Waar denk je aan bij verkoeling? Het is de K van Karel.
4: Koeltas.
2: Oeh, ik hoor koelte en koeltas. En dat is allebei goed. En het was allebei tegelijk. Dus allebei een punt.
0: Oké. Dan, de politie heeft afgelopen weekend een man aangehouden die verdacht wordt van het in brand steken van 5 strandhuisjes in Wijk aan Zee.
2: Gezellig onderwerp voor een spel.
0: Heel moeilijk. Vind ik heel vervelend.
2: Ja.
0: Want ik wilde eigenlijk...
2: Ja, dat is heel ernstig.
0: Dat is heel ernstig. Ik zou kunnen vragen, wat kan er allemaal in brand? Maar dat doe ik niet.
2: Oké, maar ben je op die
0: Waar denk je aan bij Wijk en Zee?
2: Oh.
0: Waar denk je aan bij Wijk en Zee? Waar denk je aan bij Wijk en Zee? Het is de V van Victor.
4: Vissen.
2: Ja hoor.
0: Vissen.
2: Die heb je er genoeg.
0: Hartstikke goed.
2: Dat was Jopie.
0: Oké. En hoeveel vragen moeten we nog?
2: Nog 1.
0: Oké. Tegenwoordig ben je heel veel geld kwijt als je rijles moet halen.
2: Jij zegt het.
0: Rijles
2: ja, dat
0: je
2: tegenwoordig.
0: Examen,
2: dat kost is al,
0: kost tegenwoordig eens...
2: Nog meer.
0: Ja, het kost echt duizenden euro's ben je kwijt voor rijlessen. En het wordt nog steeds duurder.
2: Ja.
0: Waar denk je aan... bij

0: bij het volgen van rijlessen. Lesautootje, rijbewijs,
1: ja,
0: theorie. Het is de G van Gerard.
2: Gedrag.
1: Mwah. Ja, je rijgedrag. Tuurlijk wel. Ja, hoe je je gedraagt.
0: Maar je zegt eerst mwah.
1: Ja, hij moest even landen. Ik vond hem zo goed dat hij niet gelijk binnenkwam.
0: Ja. Dus wat is nu de eindstand geworden?
1: Het is 4-2 voor Janine.
0: Oh, Janine, gefeliciteerd.
2: Dankjewel, Jopie.
0: Wat een spannende strijd. Oh, ik ben de enige die van het.
2: Moet even bijkomen.
1: Ja, snap ik.
0: Snap ik, lieverd. Oké, laten we weer maar even aan de telefoon blijven.
1: Ja.
0: En dat is Janine.
1: Leuk deze nieuwe inzet van het spel.
0: Ja, jij morgen weer?
1: Oh ja.
0: En dan doe ik het vrijdag.
1: Oké.
0: Leuk toch?
1: Heel leuk.
0: Oké, kijk hoe lang we dit volhouden. Dit is LS Doolittle.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Ik ben Mike uit Den Helder.
9: Ik ben Meerta uit Monnikendam.
10: Ik ben Jan Kuipers en ik woon in Haarlem.
11: Mijn naam is Petra en ik kom uit Alkmaar.
12: Ik ben Jimmy en ik kom uit Amsterdam.
13: En ik ben Ellen uit Stompetoren.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1 minuut voor 1, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een 14-jarig meisje is opgepakt voor een levensgevaarlijke joyride door huizen met een auto. De oudste nog varende veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. En veel verdrietige reacties komen binnen op het overlijden van acteur Kees Geel. Hij is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
15: En dan de verkeersinformatie van de ANWB, die pakken we er even bij. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen het knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Daar is een vertraging van 7 minuten, heeft te maken met wegwerkzaamheden.
8: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
18: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
19: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
18: Nog niet helemaal dus.
19: Tja, die administratie. Toevallig tips?
18: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
19: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
18: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
20: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
24: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
25: Tot 2.

0: voor 1. En dit is het programma June Till 2. Hier te gast 2 van de 3 dames van Sazi. En daar zijn ze in de studio. En dan heb ik het over Daphne. Goedemiddag, Daphne.
1: Goedemiddag.
0: En dag, Margriet.
2: Wat gezellig.
0: Hi. Nee, maar niet... Sabine is inderdaad verhinderd.
1: Ja, ja, die heeft een, die is ook psycholoog, jeugd, kinder- en jeugdpsycholoog. En die kan die kinderen natuurlijk niet laten zitten nu.
0: Nee, want dat kost allerlei afspraken op het spreekuur. En dat moeten we niet hebben.
1: Nee, ja, de kinderen verdienen natuurlijk gewoon de allerbeste hulp.
0: Ja, over kinderen gesproken. Ik zie hier een heel gezellig kind en het is gewoon mee.
2: Ja, dat is mijn oudste, Storm, van 5,5.
0: Van 5,5. En hoeveel zitten daar nog onder dan?
2: Eentje, van net 2 geworden.
0: Oké, ik kom zo meteen terug op de kinderen. In hoeverre je kinderen worden meegenomen in de carrière. Want jullie hebben elkaar ontmoet in Parijs. Jullie zijn eerder bij mij te gast geweest dit jaar. Want het is even een tijdje rustig geweest. Mm. Want jullie vertelden de vorige keer, jullie hadden van alles en nog wat te doen. Ja. Maar jullie zijn keihard teruggekomen.
1: Ja, zeker.
0: Want ik volg jullie op Instagram en ik meiden, jullie gaan als een trein, Daphne.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is wel bizar hoe makkelijk het eigenlijk gaat. Ik heb ook veel andere muzikale projecten gehad. Ja. En we hebben natuurlijk wel een soort fanbase. We hebben al iets waar we op terug kunnen pakken. Ja. Dus we zijn gewoon echt een aantal jaar... We hebben destijds een top 40 hit gehad.
0: Zeker.
1: En
0: Turmion.
1: Ja, Turmion. En dus er is al wel een bepaalde basis... waar we gewoon eigenlijk weer kunnen instappen. En dat is super deluxe.
0: Ja.
1: Dus,
0: voelt ook veilig, denk ik.
1: Ja, nou ja, het is veilig, maar het is ook wel... Je moet ook wel meteen na een comeback... Ik bedoel, vorige week stonden we bij de NOS-avondetappe... Ja. 1 miljoen kijkers. Je moet ook gewoon meteen keihard leveren. Dus dat is ook spannend.
0: Ja, en ben je dan bloednerveus, Margriet? Dat je dan, kunnen we het nog wel?
2: Ja, ik was eerst wel weer even nerveus. Dat is wel, ik denk dat we er alle 3 wel dan last van hebben. Maar de spanning wordt al heel snel verslagen eigenlijk door het plezier wat we hebben met het spelen met elkaar. En we spelen ook met een drummer erbij. Dat is Frank van Kasteren, die ook produceert voor ons. Ja. En dat geeft zo'n lekkere backbone eigenlijk. We staan gewoon, als een huis. En dat is echt mooi dat we dat nog steeds hebben. En,
0: Is dat wat muziek met je doet, Margriet? Dat je dan alles... Alle stress vergeet, alle dingen eromheen vergeet... en dat je gewoon wordt opgenomen in de muziek?
2: Ja, dat is wel... Het is eigenlijk een soort antidepressivum eigenlijk. Ja, muziek.
0: Maar dan een stuk beter voor je lichaam, Daphne.
1: Dat lijkt mij wel, ja. het is heel natuurlijk.
0: Ja. Nee, het is ook hartstikke leuk... want jullie hebben eigenlijk al best wel een lange carrière.
1: Ja.
0: En die wordt gewoon weer opgepakt. Is dat dan ook weer een beetje met dezelfde drive... als 12 jaar geleden?
1: Niet helemaal, als ik heel eerlijk ben. Omdat we... Ja, het is gewoon echt anders als je 18 bent... en je leven ligt aan je voeten. Je hebt alle tijd van de wereld, alle energie. En het ging toen meteen ook heel goed... waardoor we echt fulltime bezig waren. We gingen ook veel... Ja, we reisden gewoon veel over de wereld. Tournees in Amerika. En nu hebben we ook echt allemaal andere carrières ernaast. En meerdere projecten.
0: Wat is die van jou dan?
1: Nou, ik werk ook nog... ik ga bijvoorbeeld een kindermusical doen vanaf november. Daar ben ik een half jaar op tour. Dus daar ben ik ook alweer aan het voorbereiden. En allemaal andere muziek- en theaterprojecten. Ik heb ook samen met mijn vriend project Kafka. Daar hebben we echt heel veel muziek mee uitgebracht. En ik werk ook nog elke maandag uit een soort van totale onmacht... bij een centrum voor duurzaamheid om iets te doen voor de wereld.
0: En, vind ik trouwens heel mooi. Ja, mooi als je dat daarmee weet te combineren. En als ik dan even naar jou kijk, Margriet... Ja. Jij hebt het hartstikke druk natuurlijk ook met je gezin.
2: Ja, 2 kids. En daarnaast doe ik nog steeds modellenwerk eigenlijk. Dat is ook wel een beetje
0: dat
2: door blijven gegaan.
0: Ja.
2: En mijn eigen muzikale project Bobby. Dat is Franstalige pop. En ik ben een kinderalbum aan het maken. Met Engelstalige lullabies.
0: Oh, ja. van die liedjes om je kind mee in slaap te zingen.
2: Ja, precies dat. Ja. Ukulele en heel mooi opgenomen.
0: Zoals mijn moeder mij in slaap zong met Twinkle Twinkle Little Star.
2: Nou, echt precies dat.
0: Ja, leuk. Maar goed, dat album is nog niet. Tegen die tijd kom je terug met je album. Wat er wel is een nieuwe hit van jullie.
2: Oui, oui.
0: Laten we ook een beetje in het kader van de Tour de France. Want compleet omarmd door alle uitzendingen... die te maken hebben met de Tour de France... wordt Sazi vaak gedraaid. Met deze Les Hollandaises.

0: Allee, allee, les Hollandaise, allee, allee. En dat zijn de dames van Zazie. Daphne zit hier samen met Margriet en Sabine hoort er ook bij. Maar goed, haar praktijk gaat op dit moment even voor. Ja, dat Frans, jullie zingen natuurlijk al veel langer Frans, hè? Ja. Het is ook ontstaan, jullie zijn ontstaan in Parijs.
1: Ja.
0: En het Frans, gaat jullie altijd goed af? Of krijgen jullie af en toe nog ook wat rectificaties qua uitspraak? Hoe doe je dat?
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt. We hebben dus dit lied, Les Hollandaises, geschreven. En ik had het in mijn hoofd, ergens op de A2, heb ik mijn dictafoon erbij gepakt.
0: Want jij hebt het geschreven?
1: Ja, terwijl ik achter het stuur zat, zong ik Les Hollandaises. Nou, ik had het helemaal in mijn hoofd.
0: Ja.
1: Nou, dus wij helemaal de tekst schrijven en opsturen naar iemand die jarenlang in Parijs heeft gewoond. Een vriendin van mij van spreek het even in, dan kunnen we het zo inzingen.
0: Ja.
1: Nou, dus we hebben het ingezongen. Vervolgens bleek er oneenigheid te ontstaan over of het nou Les Hollandaises is of Les Hollandaises. Nou, die vriendin van mij zegt het is Les Hommes, bla bla bla bla. Het is een enorme uitzondering op de regel. Doe lekker Les Hollandaises.
0: Ja.
1: En mijn oom zei, we moeten het aan Parijs vragen. Parijs moet de doorslag gaan geven, want zij weten het.
0: En hoezo
1: het.
0: Je oom?
1: Die is docent Frans.
0: Oké, okay, ja, goed.
1: En Margriet die heeft een songwriter in Parijs van haar project Bobby. Dus die heeft met hem gebeld. Ja. En hij zegt, doe lekker Les Hollandaises.
2: Ja, want hij zei eigenlijk, het is Les Hollandaises. Maar normaal zing je het niet zo. Dus dan zou het ook heel raar zijn als je dan Les Hollandaises. Dan zou het heel erg zo.
0: Nee, je zou het,
2: het klinkt ook niet. Dus hij zegt eigenlijk van, ja, jullie zijn gewoon Amsterdamse meisjes. Ja. En het is veel grappiger als jullie het gewoon doen op je eigen manier. Ja. Jullie komen ermee weg, hoe dan ook.
0: Ja. Ja,
1: en het is echt, hij zei ook van, fuck it, it doesn't matter.
2: Les Hollandaises is super. Ja.
1: Dus artistieke vrijheid.
0: Ça fait rien du tout.
1: Ja, en ook weet je, de dag die je wist dat zou komen. Ik bedoel, ja, kom op, er is ook zoiets als dichterlijke vrijheid. Maar goed, je kan erop wachten dat natuurlijk iemand dan een mail gaat sturen.
2: Wat is het, de Alliance Française heeft jou gemaild?
1: Nee, gewoon een of andere, ik weet niet eens wat ze doet, maar een of andere vrouw. En die heeft
0: Française.
1: Die heeft een, nee, ze is gewoon Nederlands.
0: Oh, ze is Nederlands.
1: En die heeft een mail gestuurd met, ik begrijp dit, ik vind het onaanvaardbaar. Het is Les Hollandaises.
0: Oh, jullie werden terecht geweest.
1: Dus ik mail heel vriendelijk terug. Bedankt voor uw vriendelijke mail. Wat vervelend dat het u zo aangrijpt.
0: Ja.
1: Maar wij hebben er bewust samen met onze Parijse songwriters voor gekozen. Om Les Hollandaises. Nou, en toen kreeg ik toch een mail terug. Ik vind het onaanvaardbaar. Ik denk dat die vrouw een hartaanval heeft gekregen.
0: Oh.
1: Ja, nee, het gaat niet goed met die vrouw.
0: Nee,
1: dus,
0: het gaat
1: nou
0: wel goed met dit liedje.
1: Het gaat heel goed met het liedje.
0: Dat is belangrijker.
1: Ja, nu wachten we nog op de remix.
0: Ja, precies. Maar zo zie je wat het allemaal losmaakt.
1: Ja, ik denk ook mensen bekommer je even
0: om het klimaat of zo. Nou ja, maar dat denk ik sowieso negativiteit in de wereld. Denk ik, jongens, doe even iets anders met je leven. In plaats van dat je altijd negatief in het leven staat. Maar goed, positiviteit, daar kom je verder mee.
1: Ja, ik denk ook van, jongens, we maken een leuk liedje, weet je wel.
0: Precies,
1: laten
0: een leuk, vrolijk zomers liedje. Jullie liften mee op alles wat de Tour de France is. En er komt ook nog een mooie afsluiter. Is dat dan zo dat jullie op de Champs-Élysées staan? Of zitten jullie ergens
2: dat is wel
0: hier in de studio?
2: Dat is niet gelukt, hè? Nee, het wordt toch weer Hilversum en omstreken. En wel op 26 juli, dus dat is de allerlaatste Radio Tour de France.
0: Ja.
2: En dan in de middag mogen wij 3 liedjes
1: Ja, het is echt een paar honderd man publiek. En dan gaan we allemaal liedjes zingen.
0: Wat heerlijk.
2: Ja, in het Tourcafé.
0: Nou, is toch enig. Wat staat er verder op stapel? Want ik heb gekeken naar jullie spelen.
2: Morgen.
0: Qu'est-ce qu'il y a demain?
2: C'est Dunefest.
0: Dunefest. En où est la Dunefest?
2: Fleuren de Bloemendaal.
0: Oké.
1: Okay. Camping de Lakens.
0: Camping de Lakens.
1: Iets minder chic Frans. Camping de Lakens. Maar,
0: en daar gaan jullie optreden, want daar is een festival
2: allemaal.
0: Dus.
2: Ja.
0: Morgen. Hoe laat is dat?
1: Vanaf 6:30 en dan de hele avond spelen we een set met de voeten in het zand. Supermooi weer. Dus echt allemaal lekker eten en drinken. Het wordt echt superleuk.
0: Wat enig.
1: Ja, is zeker dit een beetje, uur spelen we.
0: Zeker een uur. Is dit een beetje de sfeer waarin jullie blijven, ook de komende tijd?
1: De sfeer als in
0: De optredens, de liedjes, de ontspannenheid.
1: Ik zou wel... we gaan sowieso zijn we nu ook echt nog even focussen op onze nieuwe muziek. We zijn heel veel aan het opnemen nu. Dat gaat er allemaal aankomen. Maar we zitten veel in de studio nu. Mixen, masteren, laatste puntjes op de i. Het lijkt mij heel leuk om een toertje te gaan doen. Dat we ook het gewoon het land door kunnen. Want nu hebben we best wel veel losse...
0: En ben jij dan degene die de kaart trekt? Ben jij degene die dan Sabine en Margriet over de streep gaat trekken, Daphne?
1: Denk ik wel.
0: Dat idee heb ik ook namelijk. Ja. Maar dat is ook mooi, want er moet er altijd één de eerste zijn die zegt... kom op meiden, en dit gaan we doen.
1: Ja.
0: Bij Bert van Veen en Katja Schuurman hebben hier ook gezeten een half jaar geleden. Die zijn natuurlijk ook weer terug en die de grote optredens.
2: Ademnood.
0: Ademnoodconcert. En dan was het ook dat Katja Schuurman eigenlijk bij Bert nog een beetje dacht... ik weet het niet, of het nog aanslaat, en een beetje voorzichtig. Ja. En Katja met al haar drive zei... Oké, bij Bert, dit gaan we doen. En ze gaan als een trein. Ja. Dus Daphne, je bent een soort Katja Schuurman.
1: Ik vind het een compliment, Katja. Zeker. Ik lijk echt helemaal niet op Katja qua uiterlijk. Maar,
0: nee, zeker niet. Katja, maar wel qua drive, denk ik.
1: Ja.
0: En Margriet, zijn er nog... Want je hebt Storm nu meegenomen. Je kan Storm ook meenemen naar de optredens. Zijn er mensen?
2: Die gaat mee morgen.
0: Oh, die gaat morgen ook gewoon mee.
2: Ja, die komt dansen in het zand.
0: Dat is toch enig.
2: Ik vind het geweldig.
0: Maar die tour, zie je dat zitten?
2: Ik zie dat zeker zitten, maar ik heb wel een nanny nodig, denk ik, voor komend jaar. Ja. Want het gaat gewoon druk worden.
0: Ja. Maar goed, een nanny is er te vinden.
2: Zeker, daar zijn we mee bezig.
0: Precies, en hoe denkt Sabine erover?
1: Sabine, die...
2: Even inbellen?
1: Ja, die moeten we even inbellen. Nee, die verwacht een kindje.
0: Mm. Oh joh!
1: Ja joh, die is dus nog iets aan het, ook iets anders aan het brouwen. Ja.
0: En wanneer komt het kindje dan?
1: In november.
0: Oh.
2: Ja, dus wij zijn wel bezig om dan de releases eigenlijk te doen... op het moment dat zij lekker in haar babynestje zit.
0: Ja, en dan de optredens vanaf januari. Ja,
2: voorjaar. Vanaf volgend jaar weer.
1: Ik denk vanaf het voorjaar, ja.
0: Ja,
1: gewoon, dan, we zijn ook wel echt een zomerband. En tussendoor gaan we ook gewoon... We zijn zeker ook nog te boeken, want we gaan ook gewoon met invallers... of kleine dingen met z'n tweeën doen. Dus het is ook weer niet dat Sabine er een half jaar uit is of zo.
0: Nee, Sabine mag ook even genieten van het kindje. Hartstikke leuk. Les Hollandaise, zo spreek ik het uit, is jullie allernieuwste single. Zoals hier. Ik vond het leuk dat jullie er waren.
2: Dankjewel.
1: Heel leuk.
0: Even wat appelsap in voor Storm. Want die heeft er volgens mij wel zin in. Storm, wil je appelsap? Ja, tuurlijk. Storm heeft in een appelsap. Hou ze in de gaten. De meiden van Sassy en B in de buurt morgen van de Lakens. Je weet het dus. Morgenavond treden ze daarop.

0: Dit is een uittip.
1: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
0: Dit was een uittip.
2: Beep for help. Soms heb je door welke omstandigheid dan ook hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp? Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is nou voordeel.
10: Ik ben Nina Beidervaten en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
12: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Minuut voor 2:30 in Blaricum is het 27 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
15: Goedemiddag. Een 14-jarig meisje is opgepakt nadat ze met een auto een spoor van vernieling had veroorzaakt in Huizen. Joyride dus. Ja, ze sloeg op de vlucht voor de politie en botste onderweg tegen een auto, een lichtmast en allerlei palen op. Uiteindelijk werd ze klemgereden bij het Gooimeer. Niemand raakte gewond. Het meisje moet zich in een later stadium verantwoorden voor de kinderrechter. Burgemeester Femke Halsema en de stad Amsterdam missen misdaadjournalist Peter R. de Vries nog altijd. Dat schrijft Femke Halsema vandaag op sociale media. Het is vandaag precies 5 jaar na zijn overlijden. De misdaadjournalist werd in 2021 van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam, vlak na een uitzending van RTL Boulevard. 9 dagen later overleed hij en werd 64. Opluchting, maar ook verdriet bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee. Vorige week brak er een grote brand uit en 5 huisjes werden compleet verwoest. Ja, het vuur blijkt te zijn aangestoken. En gisteren is een 54-jarige man uit Roosendaal opgepakt voor brandstichting. Eigenaren van strandhuisjes, ja, die schrokken wel van dat nieuws.
16: Ja, dat doet wel zeer.
17: Ja, het is natuurlijk vreselijk dat zoiets gebeurt. En tot zoiets te komen, dan moet je wel heel erg in de put zitten of... Misschien wel een draadje los in je bovenkamer.
15: Ja, reacties dus vanuit Wijk aan Zee. Waarschijnlijk stak de man het vuur aan omdat hij ruzie had met zijn partner. Politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus... wordt Amsterdam een Rainbow City. Meer dan 50 iconische gebouwen in de hoofdstad zullen de gevels verlichten of versierd zijn met regenboogkleuren. Het gaat onder meer om Paradiso, Amsterdam Centraal Station, het AI Film Museum en de Johan Cruijff Arena. Laatste berichtje even naar Schiphol. Daar was onze verslaggever zojuist. Want ja, veel mensen gaan op vakantie. En dat betekent altijd
14: je
15: wel...
14: Je verslikt je er bijna in, hè?
15: Ja, ik nog niet.
14: Alsof jij niet wil.
15: Ja. Oh, pijnlijk punt. Jawel, ik wil ook wel, maar nu ben ik nog aan het werk. Maar het kan dus druk zijn op de luchthaven. En de vraag is dan, zijn er mensen die zich extra goed voorbereiden op zo'n reis? En wat kan je dan allemaal doen? Nou, de mensen die ons verslaggever sprak, die waren nogal relaxed.
12: Nou, eigenlijk vrij weinig. We zouden even een plekje reserveren, zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
16: Ja, we hebben het wel gehoord over de drukte die er zijn. Daarom zijn we er ook iets vroeger dan normaal.
18: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
15: Als het goed is, ja, dan had hij dus goed niet zelf gedaan. Dat had zijn moeder, geloof ik, gedaan. Ja, waar zouden we zijn zonder moeders op de wereld? Nou ja, of zijn vriendin, of zijn vriend, of weet ik veel wat. Maar hij niet, denk ik. Maar goed, die kwamen allemaal goed weg, letterlijk en figuurlijk. Okay. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
14: Nu jij nog, maar dat komt goed.
15: Ja joh,
14: je zegt gewoon, ik ben Barbara Mulder van NA Nieuws... en ik wil graag een beetje voorrang.
15: Ja. Oh, was er een rij, zeg ik dan.
14: Ja. Die heb ik niet gezien. Oké, we gaan naar het weerbericht met Jan Visser.
19: Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het zo'n 28 graden. In Noordkop zijn de temperaturen wat lager. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer geleidelijk toenemend naar af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar waarschijnlijk wel droog. In de middag een mix van wolken en zon, kleine kans op een bui en het wordt tussen 22 en 26 graden.

0: Dan Hartman. En I Can Dream About You. En er komt nog een verzoekje binnen van een luisteraar. Hoe heette die meiden nou? Dat is een meidengroep. Ze zijn met z'n drieën. Dan heb ik het over Margriet, Daphne en niet te vergeten Sabine. En ze vormen de groep Sazi. En ze waren net bij ons te gast.
1: NH helpt.
0: Maar nu zoeken wij verbinding met Sjoerd Hilaris. En Sjoerd is volgens mij op een plek waar die een keer niet zo druk mag zijn. Toch, Sjoerd? Goedemiddag.
2: Hey June, goedemiddag. Hoi, hoi. Ja, ik moet nu een beetje rustig gaan doen.
0: Ja, zie je,
2: dat is nogal lastig voor mij.
0: Ja, zeker.
2: Maar ik hoop toch dat het goed gaat komen. Ik ben in Haarlem.
0: Okay.
2: En ik ben onderweg naar de... Ik denk dat hier is de stiltetuin. Oh, en er hangt ook een bordje op met... verboden te fotograferen en
0: te praten.
2: Met een mobieltje naar binnen. Hanna?
3: Ja.
2: Oh, daar is Hanna. Oh, je stond je achter het hek.
3: Goedemiddag.
2: Nu moet ik eigenlijk dus niet meer praten.
3: Nou, goed.
2: Ja, dat is lastig voor de radio natuurlijk.
3: Voor de radio moeten we wel even praten natuurlijk.
2: Anders dan wordt er een noodband ingestart. Dat willen we niet
3: precies,
2: natuurlijk.
3: Precies, nee.
2: Ik zal even de deur dicht doen, want eigenlijk ben je helemaal niet eens open vandaag, hè, toch?
3: Nee, we zijn op dinsdag en donderdagmiddag van 2 tot 4 open en op afspraak.
2: De stiltetuin.
3: De stiltetuin, de regenboogstuin.
2: Waarom heb je dat ooit opgericht?
3: Ja, dat is een goede vraag.
2: Ja.
3: Ik ging mediteren in India over mijn werk. En ik deed heel ander werk dan dit. En toen kwam deze informatie. En dat was zo helder en zo, zo duidelijk. En toen dacht ik vanuit, voelt heel kloppend.
2: Ja.
3: Dus ik moet dat gaan doen.
2: Nou, neem eens mee door de stiltetuin. Want wat zien we allemaal? Wat kunnen we hier allemaal beleven?
3: Ja, nou ja... Ten eerste hebben we hier rechts de kruidentuin.
2: Ja.
3: Met allemaal kruiden die je in de voeding kan doen. Of waar je tincturen of zalven van kan maken.
2: Mag je die gewoon plukken?
3: Kruidenthee van kan maken? Nee, we verkopen ze wel, maar je mag ze niet zelf plukken. Het is geen pluktuin.
2: Nee, het is geen pluktuin. Nee, nee.
3: Nee.
2: Het is echt de bedoeling dat je hier, even tot rust komt, zen komt.
3: Ja, zeker.
2: Het is niet de bedoeling dat je met z'n tweeën hier even lekker gaat beppen.
3: Het is de bedoeling dat je, als je met z'n tweeën komt, dat je dan ook gewoon even stil bent bij jezelf.
2: Ja? En neem jij telefoons in?
3: Nee, ik neem geen telefoons in. Maar het is wel zo dat ik vraag om mensen de telefoon uit te zetten of niet mee te nemen.
2: Ja, maar mag je dan meenemen een boekje of een tijdschriftje? Of...
3: Nee, liever niet. Want dat is ook allemaal afleiding.
2: Wat dan? Je moet eigenlijk staren. Of rustig even je ogen dicht. Of
3: bijvoorbeeld je ogen dicht, maar gewoon...
2: Zo min mogelijk prikkels.
3: Zo min mogelijk prikkels. Even helemaal gewoon bij jezelf zijn.
2: Och, dat lijkt me moeilijk.
3: Ja, nou, voor sommige mensen is dat inderdaad ook heel moeilijk.
2: Dan moet ik helemaal naar mezelf en dat vind ik heel eng.
3: Ik vind het eng, ja, dat kan.
2: Dan moet ik gaan nadenken. En,
3: dat is juist de bedoeling.
2: Dat
3: je
2: niet gaat doen. Ah, oké. Okay.
3: Dus
2: maar je komt hier dus eigenlijk een soort van, wel met kleding, maar naakt binnen.
3: Ja.
2: En dan is het, ga maar eens even op zoek naar misschien jezelf. Of kom tot rust. Of kijk naar de zon.
3: Precies, je hoeft dus helemaal niks. Nou. Dus je mag op zoek naar jezelf, maar zelfs dat hoeft niet.
2: Nee.
3: Je mag gewoon even zijn, noem ik dat dan.
2: Nu is dit Anna helpt. Jij had een hulpvraag.
3: Ja, dat klopt. We hebben nog vrijwilligers nodig.
2: Ja.
3: En met name mensen die echt iedere week graag willen helpen. En vooral mensen die het fijnere werk willen doen. Dus die op de grond kunnen zitten en echt onkruidjes pluizen, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
3: Zo noem ik dat altijd.
2: Ook stil?
3: Nee, dat hoeft niet per se. De vrijwilligers die mogen wel praten. Het is niet de bedoeling dat die de hele tijd aan het praten zijn, maar die mogen gewoon contact met elkaar maken.
2: Mocht je nou denken van dit lijkt me fantastisch. Gewoon op een rustige plek in Haarlem, bij Hanna, in de stiltetuin. Een beetje in de aarde vroeten. Een beetje rustig, een beetje zen.
3: Ja.
2: Meld je aan.
3: Ja, heel graag.
2: Toch?
3: Ja, zeker.
2: Ja. En waar is de uitgang?
3: Want
2: ik vind het toch raar dat ik niet mag praten.
3: Je vindt het toch raar dat ik niet mag praten. En je hebt nog niet eens alles gezien.
2: Oh, nou laten we de rest dan ook nog maar even bekijken. Tjoe, we gaan nog even de rest van de stiltetuin doen. Ik hoop dat het me lukt om zo lang mogelijk stil te zijn.
0: Ik denk het niet. En dan, Sjoerd, zo mooi net. Dat je dan eerlijk durft te vragen waar is de uitgang. Nou, ik vond het knap gedaan. Dit was de stiltetuin. Mooi verhaal.

0: Choice van Dr. Love.
1: Is er nog iets te doen?
0: Nou, ik weet wel wat ik ga doen vanavond om 8:30. RTL 4, wat een grote finale gaat plaatsvinden van het perfecte plaatje. En wie staat daarin? Onze grote vriend Danny Vroger. Danny, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wauw, man.

0: Een beetje het idee dat je je schuldig voelde, omdat je dan toch bleef, terwijl de ander weg moest. Bijvoorbeeld bij Kelly de Vries. Was dat zo? Knaagde dat schuldgevoel aan jou?
1: Nou, kijk, bij Kelly was het vooral zo dat ik deed ook mee in haar, ik was haar model, zeg maar, in haar shoot. En aan de hand van die shoot ging zij eruit.
0: Ja, dat is wel heel sneu.
1: Zij maakte daar een keuze voor een foto, terwijl ze wel meerdere keuzes had waar een beweging in zat. En dat moest erin zitten.
0: Ja.
1: En dat zat in deze gewoon totaal niet.
0: Nee.
1: Maar ik voelde me wel gewoon heel schuldig. Ook, dan denk je achteraf, had ik dan misschien meer tegen haar moeten zeggen van, pak die foto. Of,
0: ja, maar het is toch een strijd, hè, Din?
1: Nee, dat niet zozeer. Maar het is gewoon meer, ik maak ook heel eigenwijze keuzes. Ook naast anderen gezeten dat ze zeiden, kies deze, kies zus of kies zo.
0: Ja.
1: En dan heb ik toch zelf een heel ander beeld bij die foto. En dan kies ik toch weer wat anders.
0: Ja.
1: En, goed, in mijn geval heeft het me
0: goed uitgepakt.
1: Tot de finale gebracht.
0: Ja.
1: En,
0: ja, geweldig. Want je wist jezelf dan ook te herpakken. Hoe kwam dat? Hoe deed je dat?
1: Nou ja, goed, kijk, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook wel een beetje door hoe het spel, zeg maar, werkt.
0: Ja.
1: Je krijgt heel gedetailleerd te horen van William wat nou echt daadwerkelijk de opdracht is.
0: Ja.
1: Waar je echt op moet letten. Kijk, in het begin fladder je daar een beetje langs en schuur je misschien tegen de dingen die hij zegt, maar vind je niet alle boxen aan.
0: Nee.
1: En op een gegeven moment doe ik dat wel gewoon. En aan de hand daarvan kies ik dan de mooiste foto.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze van alles wat vinden. Maar dan scoor je in ieder geval altijd wel een voldoende.
0: Ja.
1: En in mijn geval af en toe zelfs weekwinnaar.
0: Ja, precies. Hey, sta je nu trouwens in de speeltuin?
1: Nee, ik zit eigenlijk op een heel rustig terrasje in Spanje.
0: Oh, je bent lekker op vakantie.
1: Alleen mijn gezin die zou hier al moeten zijn. En ik had een hele mooie tafel.
0: Ja.
1: Alleen als ik nu wegloop, is die tafel weg.
0: Dus nee, blijf zitten.
1: Dan doen we het maar even zo.
0: Ja, blijf zitten. Ja, hartstikke goed. Hey, in hoeverre was je al getraind qua fotografie voordat je op reis ging? En voordat je mee ging doen?
1: Nul.
0: Oh, nul zelfs.
1: Omdat ik, echt nul. Ik heb een hartstikke leuk gezin thuis.
0: Ja.
1: Die fotografeer ik met een iPhone.
0: En een andere carrière?
1: En that's it. Weet je, en ik heb nooit met grote camera's gewerkt en met ISO's en diafragma's en dat soort dingen allemaal.
0: Oh, ja.
1: En nu doe ik dat wel. En nu wil ineens de vrouw die wil ook dat ik mooiere foto's maak van het gezin.
0: Ja, nu ben je de klosser, maar nu loop je met hele camera's te sjouwen in Spanje.
1: Nou ja, en ik ben, nou dat valt op zich nog wel mee, maar ik ben in ieder geval blij dat ik vanaf morgen gewoon weer tegen iedereen erover mag praten. En, dat mensen mij dingen kunnen vragen.
0: Ja, ik ga natuurlijk niet vragen of je wint. Want dat kan ik wel vragen, maar daar ga je toch niets op zeggen.
1: Nee.
0: Precies.
1: Nee, dan zie je vanavond rond de klok van 10, denk ik.
0: Ja, precies. En dan moest je op een gegeven moment, dat zag ik in de serie, maar dat zag ik ook op je social media. Je moest op een gegeven moment ook in Vietnam, want daar speelde zich allemaal af, moest je treinen fotograferen. En toen kwam je wel heel erg dichtbij. Zo dichtbij zelfs, dat je er helemaal nat van werd. Wat gebeurde er nou precies?
1: Ja, het punt is, dat heet dus Train Street en mensen leven daar gewoon echt langs het spoor.
0: Ja,
1: maar,
0: bizar.
1: Dat is een ruim begrip, maar die mensen leven niet alleen langs het spoor. Die trein zit op een halve meter vandaan.
0: Ja.
1: Dus als je niet oplet, dan en ook nog best wel hard.
0: Ja,
1: dus,
0: levensgevaarlijk.
1: En ik zit daar en je hebt maar één kans. Ik had een hele mooie meneer die een lekker kopje thee zat te drinken naast de rails. En dit is hem. Deze moet ik pakken.
0: Ja.
1: En zo gezegd, zo gedaan. Ik zit daar en vervolgens gaat er iemand naar het toilet in de trein. En die leegt gewoon het toilet.
0: Ja. Dat meen je niet.
1: Ja, en die leegt dat over mijn hele been heen. Dus dat was helemaal fantastisch. Je kan geen kant op. Maar goed.
0: Maar het leverde jou wel een perfect plaatje op.
1: Ja, en dat is ook het gek. Als je er helemaal in zit, dan interesseert het je
0: eigenlijk maakt niet. Nee, maakt niks uit. Maar nu even.
1: Je wil gewoon het plaatje.
0: Ja, maar hoe nu verder, Danny?
1: Hoe nu verder?
0: Ja,
1: ik ben gewoon nog steeds zanger.
0: Maar ga je het combineren met fotografie?
1: Ik vind het wel heel erg leuk om fotograferen. En het nabewerken vind ik heel erg leuk. Alleen, ja, er gaat nog gewoon meer tijd in. Het is niet zoals ik normaal gesproken met het Instagram-leven. Dus zeg maar, dat je zelf wat foto's maakt.
0: Maar ben je inhuren voor de bruisreportages of zo?
1: Ja hoor, je kan mij gewoon inhuren.
0: Oké, Maarten Faber gaat, mijn collega hier, lieve collega. Maarten, jij gaat trouwen volgend jaar.

0: Ja, met Jeroen. Kun je die vrouw gewoon inhuren? Als
1: nou, ik heb zijn foto's gezien en wat hij allemaal wel niet te voor ogen
0: ongelooflijk wat deze man kan.
1: Ja hoor, maar ik denk dat wat kost. Maar dan kan hij ook gelijk zingen, nou, dan doe ik een beetje korting.
2: Ja, kijk, dat is dus een beetje het ding. Kijk, ik weet natuurlijk wat ik voor een half uur zingen vraag. Moet ik dat dan ook voor foto's vragen? Dan denk ik dat ik nergens gevraagd word.
0: Nee, en niet als het gaat om Maarten Faber.
1: Oh ja, heb ik er wel voor over.
0: Hé, hey, maar lieverd, hij trouwt pas volgend jaar, dus daar hebben we het nog wel over. Heel veel plezier. Jij gaat vanavond kijken in Spanje met de hele familie.
2: Ja, absoluut.
0: En wij kijken hier thuis in Nederland. RTL 4, de grote finale, het perfecte plaatje om 8:30. Is het gezin al in aantocht?
2: Ze komen nu toevallig aangelopen. Nou. Ja, ze komen nu toevallig net aan.
0: Oké, ga lekker eten.
2: Dankjewel.
0: Oké, Daddy Vogel, doei.

0: adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teylingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.
3: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
4: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma. Van films tot workshops. Vind je op filmhuisalkmaar.nl.
8: Dit was een uittip.
9: Ik ben Ursula uit Amsterdam.
10: Ik ben Irene en ik kom uit Zwaag.
11: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Bart en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Suzanne en ik kom uit Buitenveldert.

0: Het nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een 14-jarig meisje is opgepakt voor een levensgevaarlijke joyride door huizen met een auto. De oudste nog varende veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. En veel verdrietige reacties komen binnen op het overlijden plotseling van acteur Kees Geel. Hij is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in, die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu tot 50% zomerkort.

Jobke bij NH met Terug bij Jou. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is ondertussen de woensdagmiddag van NH. Wat hebben wij toch ook een... tot nu toe een prachtige week, toch? Ja, ik ben wel van het klagen. Ja, ik ben echt een klager. Ben ik gewoon uit mezelf, zou ik iets minder moeten doen. En ik probeer erop te letten, maar het is moeilijk voor mij. Maar deze week, ja, valt er weinig te klagen, hè? Want het is gewoon ontzettend mooi weer. Ik zit even te kijken in de thermometer. 27 graden momenteel in Hilversum. Het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van eind juni een record aantal tekenbeten geregistreerd in het monitorsysteem Tekenradar. Ja, die bestaat dus, de Tekenradar. Wekelijks vraagt het RIVM aan meer dan 700 mensen of zij die week door een teek zijn gebeten. Voor het eerst sinds de oprichter van de Tekenradar in 2022 had meer dan 30% van de 673 mensen die gevraagd zijn antwoord gegeven dat ze een tekenbeet hadden. Dat is dus nog nooit eerder voorgekomen. Even te vergelijken, in Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten in de tuin opgelopen. Dat vergeet je misschien vaak, maar ook in je tuintje, als je daar gras hebt verplanten, zitten daar gewoon teken in. Ja, in Noord-Holland is dat ietsje anders. Noord-Holland, Utrecht en Noord-Brabant, daar lag het percentage tuintekenbeten onder de 30%. Als je dan naar het RIVM vraagt, hoe komt dat dan? Nou, dat kunnen ze dan niet zeggen. Nee, goed. Ik dacht een liedje vandaag over teken. Kunnen we iets daarover over bedenken, over nadenken? Wat past daarbij? Of misschien over bijten? 088, 850, 51, 52. In de tussentijd, level 42.

0: herkennen. Ik heb er nog nooit last van gehad. Nou, er is dus een onderzoekje geweest. Tenminste, een onderzoekje. Je schijnt dus de tekenradar te hebben. Net zoals je de buienradar hebt om te kijken of er een regenbuitje valt, heb je dus ook de tekenradar. Nou, het RIVM heeft tijdens de extreme warme dagen van eind juni een record aantal tekenbeten geregistreerd in het monitorsysteem Tekenradar. We zijn op zoek naar een liedje. Ik heb ondertussen Kees aan de telefoon. Kees, goedemiddag. Hoe is het met jou?
1: Prima.
0: Woon jij bij ons in Noord-Holland?
1: Ja, natuurlijk.
0: Waar woon jij in Noord-Holland, Kees, als ik dat mag vragen?
1: In Amsterdam Sloten.
0: Och, heerlijk. Hoe is het daar? Is het zonnetje schijnt ook?
1: Is heerlijk.
0: Is het niet te warm in de stad?
1: Nou, het is aan de buitenrand, hè. Dus.
0: Jij zegt het is gewoon te doen.
1: Ja, parasolletje.
0: Oh, ja, dat dekt alles, hè. Maar misschien geen teken, Kees.
1: Nee, zo is het.
0: Maar heb je wel eens een teken gehad?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, ik ook niet. En misschien komt dat omdat ik best, ik kan wel over mezelf zeggen, een beetje wat harige benen heb. Hè? Dat scheelt natuurlijk. Ja. Maar ik heb het ook nog nooit gehad. Als je dit wel hebt, is het de bedoeling dat je hem ook zo snel mogelijk weghaalt. Wel doen.
1: Ja, zeker.
0: Kees, vertel, want jij hebt een heel leuk liedje bedacht.
1: Nou, ik vond het wel een leuke woordspeling. Take on me.
0: Ja, van aha, met take on me.
1: Ja.
0: Ja, vond ik ook. Weet je wat, we gaan hem gewoon draaien. Dankjewel, Kees.
1: Oké, fijne dag
0: nog. Doeg.
1: Hoi.

0: Ach, dit is toch heerlijk. Het is Mr. President bij NH met Coco Jumbo. Ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor nieuws uit Noord-Holland. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, we hadden het net over tekenbeet. Heb jij wel eens een teek gehad?
1: Nee, maar ik heb heel lang op een camping gestaan in Noord-Holland. En daar heb ik wel veel mensen gezien die een tekenbeet hadden.
0: Oh, je hebt ze gezien?
1: Ik heb ook wel de kinderen eruit moeten halen.
0: Je hebt ze
1: en je moet uitkijken dat hij niet knakt.
0: Ja, hij mag niet breken of zo. Je hebt een speciale tekentang daar toch voor. Dan moet je moet hem draaien, toch? Op een of andere manier.
1: Ja, ik riep al, helemaal... als de kinderen het hadden, dan liep ik altijd gillend naar iemand die dat een beetje goed kon.
0: En diegene gaf toen een teken.
1: Nee, die gaan we niet teken.
0: Ja.
1: Maar je kunt de ziekte van Lyme ervan krijgen.
0: Ja, je moet er snel weg.
1: Dat is het allergevaarlijkste.
0: Ik dacht dat je er nog iets van kon krijgen. En daar kun je tegenwoordig voor inenten. Iets met een hersenvlies ontsteken. Iets die
1: dat
0: kan,
1: geloof
0: ga
1: ik
0: op, ga het opzoeken.
1: Dat is niet zo, denk ik.
0: Dat is zeker zo. Ik ga het zo meteen opzoeken.
1: Oké, ik voel je een weddenschap aankomen.
0: Ik heb nog een weddenschap gewonnen.
1: Ja, klopt.
0: Ik ga het zo meteen wel even uitgebreid over hebben.
1: Het nieuws zo meteen.
0: Ja, wat zit erin?
1: Met een bizar verhaal. Een huis in Wormerveer is namelijk gisteren beschoten met een groot geweer.
2: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222. Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip. Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ik ben Deborah, ik kom uit Alkmaar.
16: Ik ben Erik en ik kom uit Hello.
17: Mijn naam is Rina en ik kom uit Amsterdam, Nieuwsloten.
18: Frans Kuil uit Volendam.
19: Thuis in heel Noord-Holland.
0: 2:30 momenteel in Naarden is het 27 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis in Wormerveer gisteravond. Het is een bizar verhaal. Ja, hij schoot volgens een buurvrouw meerdere keren met een groot geweer. Eén kogel raakte bijna haar man. Ja, je hoort de buurvrouw over gisteravond. Knijt er hard, want ze hoorden het, weet ik veel, kilometers verderop hoorden ze het ook hartstikke hard. Ik kan nagaan hoe hard het hier was. Dood ik. Ik sta nog te shaken. En het was geen vuurwerk, dat was een soort van, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov. Ja, heel heftig verhaal dus. Een filmpje ook op onze website. In de ruit van de voordeur zitten 4 kogelgaten. En in de gevel daarnaast ook nog een aantal. 1,5 uur later is de verdachte opgepakt in zijn woonplaats Bussum. Die schietpartij vond dus plaats in Wormerveer. De man zou ook nog hebben gefilmd nadat hij die beschieting had gedaan. Nou, wordt vervolgd. Burgemeester Femke Halsema en de stad Amsterdam die missen misdaadjournalist Peter R. de Vries nog altijd. Dat schrijft Femke Halsema vandaag op sociale media. Het is vandaag namelijk precies 5 jaar na zijn overlijden. Hij werd in 2021 van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Na een uitzending van RTL Boulevard. 9 dagen later overlijdt hij. Peter R. de Vries werd 64 jaar. Ja, het vakantie is natuurlijk in volle gang. Op Schiphol kan het dan best wel druk zijn. Veel mensen zijn bang dat ze dan misschien hun vlucht missen. Dan boeken ze bijvoorbeeld een timeslot of ze gaan extra vroeg van huis. Onze verslaggever was vanochtend ook op de luchthaven. Maar trof allerlei hele relaxte mensen die niet heel veel gekke voorbereidingen hadden getroffen.
4: Nou, eigenlijk vrij weinig. We zouden even een plekje reserveren zeg maar, voor de douane, maar dat hebben we eigenlijk niet meer gedaan. En we zijn ook een beetje aan de late kant, maar ja, het komt allemaal weer goed, denk ik.
12: Ja, we hebben het wel gehoord over de drukte die er zijn. Daarom zijn we er ook iets vroeger dan normaal.
16: Als het goed is, hebben we van tevoren ingecheckt online.
1: Oh, hij wist dat zelf niet. Ja, die heeft vast een goede assistent.
0: Dat denk ik ook, ja. Heel
1: dat
0: goede
1: zie je wel
0: assistent,
1: vaker, toch?
0: Ja, ja, zie je vaker. Ja, twee is een goede assistent.
1: Ben jij altijd de assistent of de leider?
0: Nee, ik ben altijd de leider. ik ben het boekingskantoor bijna zelf, hè.
1: Ik ook. Ja. Laatste berichtje. Een 14-jarig meisje is opgepakt voor joyrijden.
0: Oh jee.
1: Echt een heftig verhaal. 14 jaar en ze reed dus door huizen in Noord-Holland. Dat deed ze dus met een auto. Ze liet een spoor van vernieling achter. Ze sloeg ook nog op de vlucht voor de politie. Ze botste onderweg tegen een auto, een lichtmast en allerlei palen.
0: Zo.
1: Uiteindelijk werd de auto klemgereden bij het Gooimeer. Niemand raakte gelukkig gewond. Ja, dat meisje moet zich later verantwoorden bij de kinderrechter.
0: Wat denkt zo iemand? Die vinden het, kijk, ik kan me voorstellen als je jong bent dat je het leuk vindt om te rijden, maar dit is niet echt de manier, toch?
1: Nee, het kan inderdaad misschien onschuldig zijn begonnen. Nou, in hoeverre het onschuldig is.
0: Ja.
1: Als je in een auto stapt en gaat rijden. En als je dan de politie misschien ziet, dat je dan zo schrikt dat het van steeds erger wordt. Ja. Ja, dat weet ik niet.
0: Ja, en is er ook iets wat ze niet geraakt heeft onderweg? Het is niet normaal.
1: Nou, er zijn geen menselijke ongelukken.
0: Nee, gelukkig maar. Ja. Oké. Okay.
1: Heb jij wel eens gejoyrijd?
0: Nee.
1: Gejoy gereden?
0: Nee, wat vroeger wel is gebeurd. Dat is heel lang terug, hoor. Was ik 1 jaar of 7. Mochten we ook op schoot zitten, dan even een stukje te
1: vasthouden. Oh, bij je vader, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is,
0: dat is
1: moet
0: echt heel lang terug.
1: Als die vader wel kan rijden.
0: Ja.
1: Dat is goed.
0: Ja, en dan was het ook natuurlijk niet op een grote weg.
1: Nee, gewoon op een erfje of zo.
0: Op een erfje. Ja. Laten we daarbij houden. Ik neem je nog even mee naar het teken. Wij beiden hebben nooit een tekenbeet gehad. Gelukkig even afkloppen, hè, want je weet het niet.
1: Oh, ik heb er trouwens wel een keer één gehad, denk ik nu.
0: Nu zojuist één?
1: In mijn nek tijdens het werk.
0: In je nek tijdens het werk?
1: Ik ging een keer.
0: Was geen collega.
1: Nee, ik was verslaggever en ik ging iemand interview bij het provinciehuis in Noord-Holland. Heb ik daar heel lang staan wachten. Toen kwam ik terug op de redactie, zeiden mensen, wat zit er in je nek? Dat was een tekenbeet.
0: Oh jeetje, en die heb je er toen wel uitgehaald?
1: Heb ik bij huisarts laten weghalen.
0: Ja, ik heb het dus niet. Je kan je inderdaad dus laten vaccineren tegen een tekenbeet. Alleen dat is dus niet tegen de ziekte van Lyme. Het gaat ook over een ander soort teken. Luister even mee. De collega's van HLN uit België. Dat zit van het AD's, van het Algemeen Dagblad. Maar dan in België. Luister even mee.
18: Kamperen of wandelen in landen als Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland of Tsjechië, dan kan je je best laten vaccineren tegen tekenencefalitis. Dat is een ontsteking van de hersenen door een virus dat wordt overgedragen door besmette teken. Dat virus.
0: Hoor je dat?
1: Oeh, ja, dat zijn dan weer besmette teken. Ja. Oeh, dat is vooral in Oostenrijk. Dus.
0: Ja, die komen dus langzamerhand een beetje hier naartoe. En daar schijnt dus tegenwoordig dus een vaccin voor te zijn. Dus het is aan te raden, ga je daar graag wandelen, hou je ervan.
1: In Oostenrijk.
0: In Oostenrijk, Zwitserland of daar in Italië. Laat je dan inenten.
1: Ja, goed idee.
0: Want een hersenvliesontsteking is niet heel fijn, hè?
1: Nee, absoluut niet.
0: Helemaal niet.
1: Gevaarlijk.
0: Ja. Oké, okay,
1: dank voor de info en meer verhalen vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dank je wel, hè. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
20: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het zo'n 28 graden. In de Noordkop zijn de temperaturen wat lager. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer geleidelijk toenemend naar af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar waarschijnlijk wel droog. In de middag een mix van wolken en zon, kleine kans op een bui en het wordt tussen 22 en 26 graden.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. Er staan 9 vertragingen. Je krijgt zo langer dan 10 minuten. Dat is er eentje. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkentunnel 10 minuten.

0: Justin Bieber bij NH met Love Yourself.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zo meteen. Wat wil je liever horen? Leuk en goed als je meedoet. 088 850 51 52. Voor keuze A. Seal met Crazy. Seal, hallo. We hebben geen Seal, komt ie. Seal was nog even een rondje zwemmen, dames en heren. Of toch liever die keuze B, dat is ook heerlijk, kun je op stemmen. Dat is Put Your

met Crazy of kies je voor Corinne Bailey Ray. Leuk liedje, keuze B. Put Your Records On 088-850-51-52. 088-850-51-52. Robert Gray Band, hoor je bij NH.

0: NH met Rain Me In.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes. Keuze A, Seal met Crazy. En keuze B, Corinne Bailey Ray met Put Your Racket On.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: 80% kiest voor keuze A. Seal hoor je bij NH.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
3: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Hallo, ik ben Alida. Ik kom uit het mooie Oost-Staan.
9: Ik ben Willem, wereldberoemd melkveehouder uit Ransdorp.
10: Ik ben van Java en nu woon ik in de Bomenbuurt in Amsterdam-Oost. Thuis in heel
2: Over drie belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In Wormerveer is gisteravond een huis beschoten. Buurtbewoners spreken van een man met een groot geweer. Een van de buurmannen werd bijna geraakt. De schutter is aangehouden in Bussum. De oudste nog varende veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. En veel verdrietige reacties komen binnen op het plotselinge overlijden van acteur Kees Geel. Hij is op 61-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
14: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Goedemiddag.
19: Met Nick Velderman.

0: Harry Styles bij NHS It Was.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: En dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo staat er vandaag maar één iemand bij ons op de verjaardagskalender. Lucas uit Haarlem is vandaag jarig. Lucas is vandaag 38 jaar geworden. Nou, Lucas, speciaal voor jou vandaag het verjaardagstoetje. Let op, daar komt ie.
3: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl.

0: Nothing good.
1: 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 1998. Zo had je in dit jaar amper nog een mobiele telefoon. En om de vraag te kunnen beantwoorden, zou jij die willen hebben? Nou, luister mee. Kwam het volgende antwoord.
2: Heeft u een mobiele telefoon?
3: Nee.
2: Waarom niet?
3: Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
4: Nou, ik zie dat er niet van in.
2: Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
4: Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk.
5: Dan ben je op de fietsen en dan word je gebeld.
6: Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben?
7: Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis.
0: Ja, bijzonder, hè? Moet ik eerlijk zeggen. Toen de tijd ging je er nog vanuit dat je alleen maar ging bellen op die mobiele telefoon. Tegenwoordig zit bellen er eigenlijk ook niet meer bij. Nee, het is meer internet en mailen. Alles doe je vanaf dat ding, behalve bellen toch? Dat doe je sporadisch. Goed, mocht je nou de radio hebben aangezet toen de tijd, 15 juli 1998, heb je dit gewoon niet kunnen missen. Ze scoren eigenlijk de grootste hit uit hun carrière. Misschien ook wel de enige. Ultimate Chaos hoor je bij NH. Dit is Casanova. Gaat over mij dit.

0: bijna half vier de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland met Barbara. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Wat zit daar zo meteen in?
1: Ja, we horen hoe Danny Vroger zich voorbereidt op de finale vanavond van de Perfecte Plaatje. En dat is wel een leuk verhaal.
2: Dit is een uittip.
3: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
4: Dit was een uittip.
5: Helpende hand uit de buurt nodig? Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
14: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan de Zee.
15: Ik ben Willy, ik kom uit Koedijk, daar ben ik geboren en getogen.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Twee minuten over half vier. Momenteel in Schorrel is het 27 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 25-jarige man die vandaag voor de rechter stond vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij explosies bij de pizzabakkers en een andere horecazaak in Amsterdam, die is vrijgesproken. Hoewel er DNA-sporen van de man zijn aangetroffen, is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen, zegt de rechter. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor vuurwapenbezit. Tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus wordt Amsterdam een Rainbow City. Meer dan 50 iconische gebouwen in de hoofdstad zullen dan de gevels verlichten of versieren met regenboogkleuren. Onder meer Centraal Station Amsterdam, de Bijenkorf, Ziggo Dome en Paradiso doen eraan mee. Dan heeft de politie een man uit Bussum opgepakt die gisteravond een huis in Wormerveer zou hebben beschoten. Hij schoot volgens een buurvrouw meerdere keren met een heel groot geweer en 1 kogel raakte zelfs bijna haar man. Ja, de vrouw doet na hoe hard dat klonk. Schrik niet van het geluid.
17: Knijterhard, want ze horen het, weet ik veel, kilometers verderop horen ze het ook. Hartstikke hard. Ik kan nagaan hoe hard het hier was. Dood ik. Ik sta nog te shaken. En dat was geen vuurwerk, dat was een soort bit van, ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov.
1: Nou, klinkt allemaal super heftig. In de ruit van de voordeur zitten 4 kogelgaten. En in de gevel ernaast ook nog een aantal. 1,5 uur daarna, na die gebeurtenis, is de verdachte opgepakt in Bussum. Die schietpartij was in Wormerveer. Een ander bizar verhaal. Een 14-jarig meisje is gaan joyrijden. Ze is opgepakt met een auto nadat ze een spoor van vernieling had veroorzaakt. Dat gebeurde allemaal in de plaats Huizen. Ze sloeg op de vlucht voor de politie, botste tegen een andere auto, een lichtmast en ook nog tegen meerdere palen. Uiteindelijk werd de auto van haar klemgereden bij het Gooimeer. Niemand raakte gewond. En dat meisje zal zich later moeten verantwoorden voor de kinderrechter. En vanavond, ja, dan is de finale van Het Perfecte Plaatje
0: op
1: reis.
0: Ja.
1: En mensen die dat niet kennen, dat is een televisieprogramma waarin bekende Nederlanders zich dan in één keer in een heel snel tempo ontwikkelen als een fotograaf.
0: Ja, nee, maar ook echt een sterrenfotograaf, toch? Het is, daar gaat
1: allemaal
0: het om.
1: Spannende opdrachten. Ja. En je ziet ook hoe talentvol sommige mensen eigenlijk zijn. Nou, Danny Vroeger die doet daar ook aan mee. Die staat dus in de finale vanavond. En June had hem even in de uitzending. Maar ze trof hem op een bijzonder moment.
4: Eigenlijk vrij weinig.
1: Oh, dat is niet het goede.
0: Dat is geen Danny, hè?
1: Dat is niet het geen. Oh, dit is wel Danny.
18: Nee, ik zit eigenlijk op een heel rustig terrasje in Spanje. Alleen mijn gezin die zou hier al moeten zijn. En ik heb een hele mooie tafel. Alleen als ik nu wegloop, is die tafel weg.
1: Dus nee, blijf zitten.
18: Dan doen we het maar even zo.
1: Ja, blijf zitten. Even. Goed. Hey, in hoeverre was je al getraind qua fotografie voordat je op reis ging? En voordat je mee ging doen? Nul, dus helemaal 0,0.
0: Ja, mooi is dat, hè?
1: En hij is wel talentvol.
0: Sommigen hebben gewoon talent om foto's te maken. Die kunnen het perfecte plaatje gewoon schieten. Zo is het ook, hè?
1: Nou, vanavond kan je dus eventueel voor de buis gaan zitten. Het perfecte plaatje op reis in Vietnam. Ja.
0: Hij staat dus in de finale.
1: Klopt.
0: Ik ga wat vragen. Tegen wie moet hij?
1: Tegen wie moet hij? tegen de rest. Ja, okay. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl. Doei.
0: Het weer dan met Jan Visser. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, Nick. Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het zo'n 28 graden. In Noordkop zijn de temperaturen wat lager. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan de kusten op het IJsselmeer geleidelijk toenemend naar af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar waarschijnlijk wel droog. In de middag een mix van wolken en zon. Kleine kans op een bui en het wordt tussen 22 en 26 graden.
0: Ja, nog even terugkomend op die halve finale. Vanavond is ook Jan Kooijman en Jelka van Houten te zien en Danny Vroeger dus. Dus het gaat tussen deze drie. Eén van deze gaat dus ook de finale winnen. Verkeersinformatie dan van de ANWB. 10 vertragingen bij ons in de provincie. Je krijgt 2 langste. De A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Naar de Westen en Hilversum Noord. 13 minuten. Dan ook de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad De Koog. 13 minuten. We'll

0: Het is Nella Cherry en Yousu de Doer bij NH met 7 seconds.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, en die 7 seconden, die heb je maar nodig om te kunnen stemmen. Ja, meer dan genoeg. Rondje van het huis gaan we nu doen. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Stemmen 088 850 51 52. Wat wil jij liever horen, is dat deze Limal met Never Ending Story. Keuze B, Sister Sledge met We Are Family. Nou oké, dat zijn ze dan, de 2 liedjes waarop je wil gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Kies jij voor die keuze A, Le Mans met Never End the Story, of voor de keuze B, Sister Sledge, We Are Family. 088 58 52 088 850 51 52.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran bij NH met Repeat Ins.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen. Twee liedjes, keuze A, Sister Sledge. Nee, Limal met Never Ending Story en keuze B, Sister Sledge. We are family.
1: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen.
0: Nou, de meeste stemmen zo'n 80 of een kies voor keuze B. Het is Sister Sledge bij NH. Zo meteen een 4 uur tijd voor Patricia met vandaag de dag. Mocht je net de grote zwart vlek zien op tv, dan weten we wat het is. Dat is jou, maar die stond er al vol met zo'n groot hoofd. Ja hoor, dames en heren. Zo meteen is hij ook van de partijen.

0: zaterdag.
1: Helemaal
0: het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
0: Met jou leven. Nick Velderman.
2: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
2: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
2: NH.
0: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie. Dat laadje, u weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
9: Dit is een uittip.
10: Ontdek Beestboel. Het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
11: Dit was een uittip.
12: Ik ben Marene uit Midden-Beemster.
13: Ik ben Ali uit Amsterdam.
14: Ik ben Dick uit Noord-Karouw.
15: Ik ben Evelyn uit Amsterdam-West.
16: Ik ben Rowin uit Diemen-Zuid.
17: Ik ben Tamar en ik kom uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Het is 1 over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. In Wormerveer is gisteravond een huis beschoten. Buurbewoners spreken van een man met een groot geweer. Ja, een van de buurmannen werd bijna geraakt. De schutter is aangehouden in Bussum. De oudste nog varende veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. En de 25-jarige man die vandaag voor de rechter stond vanwege mogelijke betrokkenheid bij explosies bij de pizzabakkers en een andere horecazaak in Amsterdam, die is vrijgesproken. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
19: Dan gaan we verder met de ANWB-verkeersinformatie. Daar heeft Jelmer eens even naar zitten kijken. Hoe druk is het op de weg?
1: 12 files op dit moment. Ik noem even de drie langs. De eerste, de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 13 minuten vertraging. 6 minuten op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen afrit Volendam en Watergraafsmeer komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En de langste file vind je op de N201, Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en het industriegebied Meidrecht. Bijna 20 minuten vertraging.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: is het echt heus alweer woensdagmiddag, lieve mensen. Ja, hè?
1: Het is ongelooflijk.
0: Die week is al lang weer en ruim weer doormidden.
1: Absoluut.
0: Ja, het is woensdag 15 juli. Jelmer zit er weer naast, dat vinden we gezellig.
1: Weet je wat trouwens? Jij zegt nu, de week is inmiddels doormidden.
0: Allang.
1: Wij liepen volgens mij vorige week een rondje en toen zei je out of the blue... Het is, en dan weet ik het nu niet uit mijn hoofd... het is 150 dagen voor kerst vandaag.
0: Ja, dat had ik ergens gezien. En toen dacht ik echt,
1: oh my god.
0: Midden in de zomer, hè? Ja,
1: ja, want ja. Op zich klopt het.
0: Ja, 25 juni zal dat zijn geweest,
1: dus jongens,
0: denk ik.
1: Trek die kerstballen alsjeblieft alvast tevoorschijn. Want nog heel even is het weer zover.
0: Ja, maar het geeft wel een beetje een verkoelende gedachte, toch? Als we nu aan kerst gaan denken, dan denk je wel van... Lekker een beetje chill, een beetje afkoelen.
1: Nou, dan krijg ik echt
0: benauwdheid.
1: Ja, benauwdheid.
0: Paniekaanval.
1: Wat ga ik in godsnaam koken dan?
0: Ja, oké. Okay. Nou, misschien dat je eens een keer iets heel anders kan doen. En gewoon kaasfondue kunt maken. Maar goed, daar zullen we tegen die tijd nog wel over hebben.
1: Nog maar wel.
0: Is dat een idee?
1: Tegen die tijd, ja. Okay.
0: Gaan we eerst even verder met vandaag de dag. Barbara is er ook bij.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag Bar. En hoe zit jij in de wedstrijd vandaag?
2: Hoe zit ik in de wedstrijd? Ja. Zonnig.
0: Mooi.
2: Zit ik in de wedstrijd.
0: Nou, lekker.
2: Positief.
0: Ja. Ja, wij zijn ook heel positief vandaag, toch?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Absoluut.
0: Ja, het is namelijk vandaag 15 juli dus, de dag dat de margarine geboren werd. En dan zul je zeggen, waar heb jij het nou weer over? Maar dat zag ik. Interessant feitje. Op 15 juli 1869 namelijk, kreeg de Franse voedselchemicus Hippolyte Méguemourier patent op de productie van margarine. Napoleon die had de opdracht gegeven om eens een vervangmiddel voor boter te zoeken.
1: Ach, wat een goede man, hè.
0: Nou, dat vraag je dus af, want is margarine wel eens een goede vervanger voor boter? Want ik vind margarine helemaal niet lekker, persoonlijk. Eet jij margarine op brood?
1: Ik eet nooit margarine.
0: Nee, en jij, Bar?
2: Nee, vooralsnog deed ik heel vaak geen boter of margarine op een brood. Laatst het wel, maar dan meer roomboter.
0: Ja, roomboter, ja. Dat is
1: nee,
0: lekker.
2: Of olie.
0: Olie op brood?
2: Ja, olijfolie.
0: Oh, ja. Op brood smeer je dat?
2: Ja.
0: Oh, oké.
1: Ik zal nu heel dom zijn, maar ik weet echt het verschil tussen boter en margarine niet.
0: Nou, ik neem een keer twee kuipjes voor je mee en dan zul je het proeven.
1: Oké. Okay.
0: Ik denk dat er misschien ook wel hele lekkere margarines zijn, hoor. Maar ik weet het echt uit mijn kindertijd. Dat af en toe kwam je bij mensen thuis die dan margarine op tafel hadden. Weet je, voor de gezondheid ook. En dat vond ik dan echt heel vies. Maar ja, goed, ben misschien een beetje verwend kring. Ja. Opgegroeid met roomboter. En dan maar verbaasd zijn dat je zo...
2: Skeren margarine. Ja.
0: Goed.
1: Opgegroeid met roomboter. Wat ben je toch een geluksvogel.
0: Ja, nou ja, mijn ouders die hadden gewoon een goede smaak, zullen we zeggen.
1: Zo.
0: Goed, wat gaan we vandaag allemaal doen op deze woensdagmiddag? We gaan, dat is wel leuk, deze zomer elke woensdag op zoek naar mooie vakantieverhalen met een lekkere vakantieplaat erbij. Dat doen we over een uurtje ongeveer. Ja, en dan gaan reizen
1: we... welk land?
0: We reizen af naar Spanje vandaag.
1: Ach, nou wel een gedeelte die nog niet in de fik staat. Mag
0: nee,
1: lopen.
0: Gewoon naar een gezellig gedeelte.
1: Oh,
0: waar je gewoon sangria kan drinken met een lekker tapasje erbij.
1: Gezellig.
0: Wat daarvan?
1: Leuk.
0: Hé, en we gaan straks ook nog eens keer horen waarom de opmars van de bosuil goed nieuws is voor Amsterdammers.
1: Oh.

0: Just Might, je hoorde Bruno Mars.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik zei het net al even, het gaat goed met de bosuil in Amsterdam. Dat klinkt al best wel opmerkelijk, vind ik. Maar in de stad leven zo'n 100 paardjes die vanuit het Amsterdamse bos ook nog eens uitvliegen naar de verschillende stadsparken. En daar doen ze goede zaken, want daar eten zij de ratten op. Stadsecoloog Koen Wonders kan ons daar meer over vertellen. Goedemiddag, Koen.
3: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo, ja, dat klinkt eigenlijk als best wel heel goed nieuws. Hoe komt het dat het beter gaat met de bosuil in de stad?
3: Nou, die bosuilen zaten al heel lang wel in het Amsterdamse bos. In de jaren 70 zag je sinds de jaren 70 is de populatie bijna verdubbeld. En dat komt mede omdat de bomen in de stad heel erg zijn gegroeid. Na de oorlog zijn heel veel bomen gekapt en die zijn nu allemaal een beetje van formaat geworden. Dat de bosuil en andere bosbewoners er iets mee kunnen. Dus je ziet echt een verbossende stad voor je. En zo'n bosuil is natuurlijk, die houdt van een bos, die broedt in holle bomen. En daarvoor moet een boom een beetje formaat hebben. En nu begint deze jaren, beginnen die stadse bomen een beetje van formaat te worden, dat die bosuil er ook echt in kan gaan broeden.
0: Ja, dus vanuit het Amsterdamse bos komen ze ook de stad in. Nou, ja. Ik wist niet wat ik hoorde. En komt u dus in verschillende stadsparken voor. Ook bij jou om de hoek bij het Flevopark, begrijp ik, hè?
3: Ja, klopt. Ik doe hier voor het Flevopark al een aantal jaar met mijn vogelvriend Ben de vogeltelling. En ik had nog nooit een bosuil waargenomen. En mijn collega vorig jaar die was één keer in het park en die hoort ineens een bosuil. Dan baal je natuurlijk als vogelonderzoeker, maar je bent ook heel blij dat die bosuil er eigenlijk is. Maar ik had hem natuurlijk liever zelf ontdekt.
0: Ja.
3: Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan. Toen zat hij dus inderdaad daar. En toen hebben we twee bosuilenkasten opgehangen met mijn collega's van de gemeente. En warempel, begin afgelopen voorjaar zaten daar ineens 5 jonge bosuilen bij. Dus die nestkasten had ineens succes.
0: Oh, geweldig zeg. Dus die hebben gewoon kindjes gekregen in het park.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat is toch mooi. Hey, en ik zei net al even, ze hebben een bijzonder dieet. Dat heb je ook helemaal geanalyseerd. Want ze eten bijvoorbeeld ratten. Hoe heb je dat ontdekt?
3: Nou ja, je kan heel makkelijk onderzoek doen naar wat die bosuilen en andere uilen ook eten, omdat ze braakballen produceren. Dus een bosuil die krijgt voedsel binnen en dan braken ze alle niet verteerbare delen braken ze uit in zo'n balletje. Misschien heb je wel eens ooit één gevonden in het bos of heb je er ooit één uitgeplozen?
0: Nee, dat niet. Maar welke heb je wel eens zien liggen, ja?
3: Nou, ik had het voorjaar, ik was thuis omdat mijn vrouw was net bevallen van onze dochter. Dus ik had niet zo heel veel te doen, maar als ecoloog werk je altijd. Dus ik was het bos ingetrokken met mijn dochtertje, die net geboren was, op zoek om die uilenballen te vinden. En ik had een handje gevonden onder de boom waar die uilen vaak gezien werden. En toen ben ik naar de werkgroep Forensische Ecologie gegaan van Amsterdam, van de KNRV. En met hun samen heb ik die uilenballen geanalyseerd. En dan trek je ze eigenlijk uit elkaar en dan zoek je de kaakjes van de kleine zoogdieren die ze opeten.
0: Ah.
3: En van het buitengebied en de echte natuurlijke bossen, zoals de Hoge Veluwe, is bekend dat die bosuilen heel veel muizen eten. Bosmuis, spitsmuizen, Noordse woelmuis. Maar ik vroeg me dus af wat die bosuilen in zo'n stad dan eten. En daarom heb ik dat dus onderzocht. En wat bleek? Die stadse bosuil, die eet heel veel ratten. Want ik vond alleen maar ratten in die braakballen, plus een spreeuw.
0: Oh.
3: Dus dat is natuurlijk een mooi resultaat voor een stad die toch wel te kampen heeft met rattenproblemen.
0: Ja, met een plaag kun je wel stellen, inderdaad, ja. Dus dat is echt heel goed nieuws voor de Amsterdammers in alle opzichten eigenlijk. Want het is natuurlijk ook een teken dat het echt goed gaat met de natuur, toch?
3: Ja, dat stedelijk ecosysteem is echt volwassen aan het worden. En als gemeente doen we daar natuurlijk heel erg ons best voor. Door die parken met elkaar te verbinden. Waardoor die roofdieren, want niet alleen die bosuilen die eten die ratten. Maar ook vossen ook, die zitten ook in de stad.
0: Ja.
3: Of marterachtigen zoals hermelijn en wezel. Het zit allemaal in die stad. Die beginnen allemaal te profiteren van dat volwassen wordend stedelijk ecosysteem. En die verbinden we allemaal met elkaar met verbindingszones en faunapassages, dat die dieren ook veilig door die stad heen kunnen lopen. En waardoor we dus ook nu zien dat die roofdieren ook problemen voor ons gaan oplossen. Zoals het wegdrukken van die plaagdruk van bruine ratten in dit geval.
0: Ja, mooi hoor. Mooi hoe dat werkt. En goed om te horen. En die wosuil, die klinkt zo. Ik hoor hem ook wel eens bij ons op de volk staan.
3: Ja.
0: Ja, toch?
3: Mooi geluid, ja. Ik was al bang dat je mij ging vragen om dat na te doen.
0: Nou, wil je het nadoen?
3: Nee.
0: Oké. Nee, maar zo kunnen we hem herkennen als hij langs vliegt. Dankjewel voor je uitleg.
3: Ja, graag gedaan. Leuk dat ik even langs mag komen.
0: Joe, stadsecoloog Koen Wonders hoorde je. En hij vertelde over de opmars van de bosuil.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: voor zomerse temperaturen hoeven we niet naar Havana natuurlijk. Maar voor de muziek wel. Camila Cabello. Goed, straks dan gaan we het nieuws krijgen van Barbara. Daarna dan gaan we het hebben over voertuigen zonder bestuurder. Want Jelmer, je ziet het op steeds meer plekken. Over de hele wereld eigenlijk.
1: Absoluut, ja, ja, zeker.
0: Metro's zonder machinist. In Australië kun je zelfrijdende mijnbouwtrucks tegenkomen. Of veel luchthavens rijden van die shuttlebussen zonder chauffeur. Er zijn robottaxis in de Verenigde Staten bijvoorbeeld.
1: Absoluut.
0: Ja, maar sinds kort kun je op de Amsterdamse grachten ook een zelfvarend schip tegenkomen. Dat lijkt me best wel spannend.
1: Nou, dat lijkt me best wel spannend als je ernaast vaart. Vooral, ja. Gaat dat goed?
0: Oh, echt. Goed, nou, wij zijn benieuwd. Wat vind jij van deze ontwikkeling? En zou jij het aandurven om in te stappen bij een auto, metro, bus of boot zonder bestuurder?
1: Oeh, ja. Ik weet nog niet. Daar ga ik eventjes over nadenken. Ja. Goed, jij dus ook. Bel erover 088-850-5152.
0: Goed, dit dus na het nieuws van 4:30. Barbara, wat zit daarin?
2: Nou, met een bestuurder is succes ook niet altijd verzekerd. Want in Huizen pakte een 14-jarig meisje een auto.
0: Oeh, ja.
3: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Ik ben Rob uit Heerhugowaard.
12: Ik ben Bettina uit Alkmaar.
13: Ik ben Ger uit Dirkshoorn.
14: Ik ben Evelien uit Broek en Waterland.
15: Thuis in heel
0: Het is 4:55. In Groet is het 27 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. De politie heeft een man uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis in Wormerveer gisteravond. Het is een bizar verhaal. Ja, hij schoot volgens een buurvrouw meerdere keren met een groot geweer. En 1 kogel raakte bijna de man van de vrouw. Nou, de vrouw vertelt hoe dat ging gisteravond. Eens even kijken. Gaan we dit horen?
16: Nou, eigenlijk...
2: Dat is niet de goeie.
17: Knijt er hard, want ze horen het, weet ik veel, kilometers verderop horen ze het ook hartstikke hard. Ik kan nagaan hoe hard het hier was. Dood ik. Ik sta nog te shaken. En het was geen vuurwerk, dat was een soort bit van... ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalashnikov.
2: Ja, het was dus heel heftig daar gisteravond.
0: Jeetje, ja.
2: Er vielen geen gewonden, maar er zitten wel allemaal kogelinslagen in die voordeur daar.
0: Nou ja.
2: 1,5 uur later is de politie heeft een verdachte opgepakt in Bussum. Die schietpartij zelf was in Wormerveer. Ja, en in de buurt waren ook allemaal kinderen aan het spelen. Ja, die waren zeer onder de indruk van wat er gebeurde.
0: Tuurlijk.
2: Wat de motivatie is geweest, ja, dat is dus totaal onduidelijk.
0: Ja, maar, ja, inderdaad. Ja. Nou, een heel eng verhaal eigenlijk. Je schiet je toch wild.
2: Absoluut. Ja. Op onze site nnnieuws.nl kan je het complete verhaal lezen. Dan ook een bizar verhaal. Een 14-jarig meisje ging namelijk joyriden. Ze is opgepakt, want ze reed met de auto en liet een spoor van vernieling na. En dat gebeurde allemaal in de gemeente Huizen. Ze sloeg op een gegeven moment op de vlucht voor de politie met de auto. Ze botste tegen een andere auto, tegen een lichtmast en tegen meerdere palen. Nou, uiteindelijk werd haar auto klemgereden bij het Gooimeer. Niemand raakte gewond, gelukkig.
7: Wonder boven wonder, kun je wel stellen.
2: Absoluut. En ja, dat meisje moet zich wel later verantwoorden voor de kinderrechter.
7: Ja, dat lijkt me toch ook. Niet. Nee. En misschien ook bij haar ouders. Ik weet het niet, hoor. Of, ja.
2: Dat lijkt ik ook.
7: Ja.
2: Dan burgemeester.
7: Huisarrest voor de rest van je leven, zoiets. Oh,
2: nou, jij zou wel een hele strenge worden zijn.
7: Nou ja, ik zou er denk ik ook niet echt heel blij mee zijn.
2: Nee, de rest van je leven, de rest van de zomer misschien. De rest,
7: ja, dat sowieso.
2: Ja.
7: Minimaal.
2: Ander nieuws dan, burgemeester Femke Halsema in de stad Amsterdam. Ja, die missen misdaadjournalist Peter R. de Vries nog altijd. Dat schrijft Femke Halsema vandaag op sociale media. Het is vandaag namelijk precies 5 jaar na zijn overlijden. Ja, de misdaadjournalist werd in 2021 van dichtbij neergeschoten. Het gebeurde in de Lange Leidse Dwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij was net te gast geweest bij een uitzending van RTL Boulevard. Nou, 9 dagen later overleed hij aan zijn verwondingen en hij is 64 jaar geworden. Laatste berichtje tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Ja, wordt Amsterdam echt een Rainbow City. Meer dan 50 iconische gebouwen in de hoofdstad zullen dan hun gevels verlichten of helemaal versieren met regenboogkleuren. Veel legendarische gebouwen doen mee aan het initiatief. De Stopera, het Filmmuseum, de Johan Cruijff Arena, Ziggo Dome en de Bijenkorf. Ze willen allemaal laten zien dat Amsterdam staat voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten.
7: Ja, heel mooi. En ik zie er ook steeds meer vlaggen in de stad wapperen.
2: Klopt.
7: De Pride-vlaggen. Allemaal soorten ook. Heel mooi, omdat het echt een jubeljaar is. Zeg ja. Maar. Dus een speciaal jubileumjaar.
2: Dat ziet er wel bijzonder uit,
7: ja,
2: hè?
7: Zeker.
2: Absoluut.
7: Ja, mooi.
2: Nou, meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Barbara. Jan Visser, onze weerman, die weet wat voor weer het wordt.
8: Vanmiddag is het droog, zonnig en warm. Op veel plaatsen wordt het zo'n 28 graden. In Noordkop zijn de temperaturen wat lager. De wind waait uit het noordoosten en is matig aan de kust en op het IJsselmeer geleidelijk toenemend naar af en toe vrij krachtig. Morgen in de ochtend wat meer bewolking, maar waarschijnlijk wel droog. In de middag een mix van wolken en zon. Kleine kans op een bui en het wordt tussen 22 en 26 graden.
7: We gaan van het weer naar het verkeer. En dat krijgen we van Jelmer. Vlot het een beetje?
1: Het vlot, nou, dat ligt er een beetje aan waar je rijdt. Want op de ene plek vlot het en op de andere plek vlot het niet. Eerst de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. 24 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden. En de laatste de N201 Hoofddorp richting Hilversum. Tussen Uithoorn en Meidrecht 17 minuten vertraging.

0: van Spandau Ballet.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
2: Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het tijdperk van voertuigen zonder bestuurders komt steeds dichterbij. We horen het steeds vaker in het nieuws dat auto's of trucks of bussen zonder chauffeur rondrijden. In Australië dus mijnbouwtrucks. Robotaxis in de Verenigde Staten. Is dat echt al een ding?
3: Absoluut. Ja, ongelooflijk. Dan stap je gewoon in een taxi en dan kom je ergens uit en dan zie je dus, dat is dus heel grappig als je ooit een video hebt gezien, je ziet dat stuur bewegen.
2: Ja.
3: Maar er zit niemand in de stoel die er wel is.
2: Ik vind het gek. Ik vind het een eng idee. Ik zou daar zelf misschien niet zo snel instappen. Maar daar gaan we het juist over hebben. Want in Amsterdam kun je op de Amsterdamse grachten ook een boot zonder schipper langs zien varen. Dat is toch ook best wel eng.
3: Daar krijg ik ook, denk ik, een beetje die kriebels.
2: Ja, toch?
3: Ja.
2: Ja. Wij vragen vandaag, wat vind jij nou van die ontwikkeling? En zou jij het aandurven om in te stappen bij een auto, een bus of een boot zonder bestuurder? Of heb je dat misschien wel eens gedaan? Was je in Amerika en heb je gewoon zo'n robotaxi besteld?
3: Oh, dan heb je wel ballen. Bel ons 088 850 51 52.
2: Ja, ik zou het dus wel spannend vinden. Zou jij het wel doen, denk je? Als je denkt, ik ga een taxi bellen en ik heb geen chauffeur, maar dat maakt me niet uit.
3: Kijk, er is één groot voordeel bij als iets zelf rijdt, wat geen mens is, dat hij ook niet dronken kan zijn. Of weet ik veel wat.
2: Of dus, minderjarig, zoals we net inderdaad van Barbara hoorden. Zo'n meisje van 15 zonder rijbewijs.
3: Ja, ik bedoel, dan kom je er best wel makkelijk overheen eigenlijk, toch?
2: Dat is waar.
3: Als je dat in je achterhoofd houdt.
2: Ja.
3: Mensen zijn niet altijd helemaal zuiver op de graad.
2: Nee, zo is het ook weer. Maar ik zou het wel eng vinden dat je kan niet meer ingrijpen. Je kan niet, als je daar zit, achter in die taxi zeggen, chauffeur, sorry, maar er komt een hele grote vrachtwagen recht op ons af. Kun je misschien een stukje aan de kant? Of kun je hier wat... dadelijk is die radar geblokt, weet je wel?
3: Ik heb wel eens bij een taxi in Zuid-Afrika gezeten. Het was hartstikke prachtig. Maar op een gegeven moment zeg ik, kijk, ik vind het een prachtig uitzicht. Maar dat uitzicht hoef ik niet zo van dichtbij te bekijken dat ik het met mijn leven ga bekopen.
2: Nee, daarom. Goed, Colanda die appt ons al. Die zegt, de reden dat ik erg twijfel om treinmachinist te worden, die zullen ook wel worden vervangen, denk ik, op termijn. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ik weet het niet.
3: Ja.
2: Nou goed, laat ons weten wat je ervan vindt. Dan gaan wij intussen even praten met iemand die ons daar veel meer over kan vertellen. En dat is namelijk Michael Schreuder. Die is schipper op dat zelfvarende schip dat door Amsterdam af en toe op proef vaart. Rond het marineterrein kun je dus een zelfvarend goederenschip tegenkomen. Met dan wel Michael Schreuder aan boord, gelukkig. Goedemiddag, Michael.
4: Goedemiddag.
2: Ja, één ding begrijp ik niet. Hoe kun je nou schipper zijn op een zelfvarend schip?
4: Ja, we moeten al de tijd gewoon stand-by blijven staan.
2: Ja, ja. Maar wat is dan het voordeel dat het schip zelf vaart?
4: Eén personeel minder.
2: Oh, want normaal zou je dan misschien met z'n tweeën daar staan?
4: Ja, eentje voor de besturing en die ander voor het vastmaken.
2: Oh ja, natuurlijk. Als je gaat aanmeren, dan moet er iemand een touwtje gooien. En,
4: ja, correct.
2: Ja, ja. Hey, en heb je er al veel opgevaren op deze zelfvarende boot?
4: Ja, ik geloof 3 of 4 dagen, geloof ik. Lange dagen waren dat.
2: Want je ging je vervelen, of hoe zit dat?
4: Ja, ik vervel me heel gauw, ja.
2: Ja?
4: Ja.
2: Je zou eigenlijk niet voor zelf varen, denk ik.
4: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja.
4: Je hebt het allemaal een beetje zelf in de hand ook.
2: Ja, ja, dat is ook zo. Maar hoe, vertel eens hoe dat is. Want jij gaat dus aan boord. En dan zeg je, nou, begin maar. Ga maar weg. En dan doet hij alles zelf. Hoe ziet dat eruit? Gaat het roer dan heen en weer? En,
4: hij gaat vanzelf op zijn plek af en dan gaat hij naar locatie varen.
2: Ja.
4: Ja, dat is het een beetje. En dan sta je met je mee te kijken wat het ding doet, zeg maar.
2: Ja, en jij kan intussen een boekje lezen, bij wijze van spreken.
4: Ja, inderdaad. Een beetje naar de kantjes kijken, visjes bekijken, eentjes, alles.
2: Ja.
3: Dus je hebt gewoon eigenlijk een vrije dag, praktisch gezien.
4: Ja, een betaalvrije dag.
2: Ja, en je moet wel op die boot zitten.
3: Natuurlijk. En zijn er nou grotere gevaren dan als je het zelf zou doen? Ik bedoel, kan je bijvoorbeeld een mens onderscheiden van een plank die daar random drijft?
4: Nou, ik zie verschil af en toe niet, dus ik weet niet hoe hij dat gaat zien. Dus dat vind ik wel een beetje lastig. Dat kan je nog niet over beoordelen, zeg maar.
2: Nee, maar heb je al wat meegemaakt toen je aan het varen was met dat ding? Dat hij misschien wel erg gevaarlijk dichtbij, weet ik veel wat, kwam? Een andere boot of een waterfiets of zoiets?
4: Ja, nee, dat niet. Maar het was wel in de testfase. Maar dan moet je hem ingrijpen, zeg maar.
2: Ja?
4: En dan neem je het over.
2: Ja.
4: Dus maar ik weet niet wat hij zelf zou doen.
2: Nee, maar dat heb je dus al wel een paar keer moeten doen. Dat je even een tikkie aan het stuur gaf.
4: Ja, meerdere malen.
2: Oh. Ja, ik sprak toevallig iemand die... Ik weet even niet of hij nou op een rondvaartboot zat... of op een varendschip. Maar die had de boot gezien. En die zei ook van... Nou, ik vond hem eigenlijk best wel stevig op me afkomen. Het ging uiteindelijk goed. Maar dat is waarschijnlijk, denk ik, geweest... omdat jij er natuurlijk op zat. En nog een beetje op zat te letten, Michael.
4: Ik denk het dan wel, ja. Ik vind het zelf ook wel een beetje spannend. Dus,
2: ja?
4: Ja.
2: Ja, nee, dat snap ik. En het lijkt me ook een beetje gek dat je meewerkt eigenlijk aan iets... waarvan je denkt, ja, maar jij bent schipper... dus jij wil nog wel een baan hebben straks, toch?
4: Ook dat, ja.
2: Dus je klinkt er ook niet heel enthousiast over.
4: Nee, zeker niet.
2: Oké, goed.
4: Dat is mijn eigen toekomst natuurlijk.
2: Ja,
4: dus,
2: daarom. Ja. Ja, een beetje een dubbele opdracht eigenlijk.
4: Sorry?
2: Voor jou. Een beetje een dubbele opdracht dus voor jou.
4: Ja, inderdaad, ja.
2: Ja.
4: Maar ik had het heel lang gaan uitstellen.
2: Ja. Nou, misschien kun je aan je bazen vertellen dat het toch best wel vaak misging. Dat je zo vaak misging.
4: Ja, dat is gewoon niet goed gegaan, hoor. Stel me lekker uit. Ja.
3: Hoe oud ben je, Michael, als ik vragen mag?
4: Ik ben 40.
3: Okay. Oh, ja, dus je moet nog wel even.
4: Ik ben nog wel 30 jaar.
2: Ja, dus als je moet kiezen tussen varen op een gewone schip... of op dit zelfvarende schip, wat is het dan de keuze?
4: Ja, dat zou ik het liever zelf willen doen.
2: Ja, dat snap ik. Dat snap ik helemaal. Ja. Hey, dankjewel voor je verhaal, Michael.
4: Ja, is goed, alsjeblieft.
2: Ja, en succes. We gaan je nog wel een keertje zien op het zelfvarende schip, toch?
4: Ja, ik kom vast wel goed.
2: Starend naar de eendjes.
4: Ja, inderdaad. Op zwaaien naar jullie.
2: Ja, gezellig. We gaan zeker terugzwaaien. Dankjewel. En Michael Schreuder hoorde je, schipper op het zelfvarende goederenschip in Amsterdam. En wij vragen aan jou, wat vind je nou van die ontwikkeling... dat steeds meer dingen uit zichzelf kunnen rijden, varen, vliegen? En zou je aan boord durven stappen van zo'n schip of zo'n bus?
3: 088 58 51 52.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. We praten nog heel even verder over zelfrijdende auto's, zelfvarende schepen, zelfvliegende vliegtuigen. Oh. Het heeft iets heel spannends en ik zie in de app vooral mensen die denken, nou, ik weet het nog niet zo net.
1: Absoluut. Jan die zegt, ik vind het wel bijzonder. Als de techniek veilig is, waarom dan eigenlijk niet? Ik heb zelf nog nooit in een bestuurderloos voertuig gezeten, maar ik zou het dus wel doen. Trix die stuurt, nee, absoluut niet. Lijkt me hartstikke doodeng. Ik heb graag zelf alles onder controle en daarmee bedoel ik de auto. En Mick die stuurt, nee, ik zou nooit, never, ever in een zelfrijdende auto stappen. Een mens vervangen vind ik gevaarlijk.
0: Ja, en Jan die stuurt ook nog een appje met een goede vraag. Ik word in, volgend jaar word ik 75, moet ik mijn rijbewijs verlengen. De vraag is, als ik een zelfrijdende auto koop, moet dat dan nog wel? Of krijg je dan een vrijstelling? Vind ik een goede vraag.
1: Vind ik een onwijs goede vraag.
0: In principe zou dat moeten kunnen. Dat je dan gewoon, ook al ben je stokoud, kun je niet meer goed zien, dat je toch in die auto kan stappen.
1: Ja, maar dan zou je ook kunnen zeggen, zeg maar, dan mag je dus ook onder invloed in de zelfrijdende auto.
0: Ja, nou, dat is ook een goede vraag.
1: Ja.
0: Dan gewoon een glaasje op, laat je rijden.
1: Ja, toch? Ja. Glaasje
0: ik zie
1: op.
0: Opeens, ik
1: pak
0: zie
1: hem op.
0: Ik zie het opeens heel zonnig in die zelfrijdende auto. Goed, we dwalen af. Robert, die appt ons of belde ons. Goedemiddag, Robert.
2: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens. Hoe kijk jij hiernaar?
2: We gaan de techniek halve zorg in. Ik bedoel, mensen kunnen zeggen van, ik stap niet in een zelfrijdende auto, maar we stappen wel in een vliegtuig.
0: Ja, dat is waar. Maar er zitten nog wel twee piloten daar aan het stuurknuppeltje.
2: Ja.
0: Maar, ze doen wel alles op de automaat trouwens, tegenwoordig.
2: Ze kunnen niet afvallen wat ze willen. Dat ding, dat vliegt wel.
0: Ja.
2: Dus dat maakt allemaal niet uit.
0: Nee,
2: maar
0: dat is waar.
2: Ik heb nu zelf een ervaring meegemaakt dat ik in zelf, nou, niet echt zelfrijdend, maar in een auto zat waar de auto mij tussen de lijnen hield en het stuur los kon laten.
0: Ja.
2: En ik, dat was de optie die ik de leraar zei van, nee, hier ga ik niet, deze optie ga ik niet gebruiken.
0: Nee, want dat is dan.
2: Nou, dat gaat mij te ver gewoon. Ja. Net over de grens.
0: Ja, ja. En want dat is ook dat systeem dat je dan, als je toch probeert van naar een andere baan te gaan, dan word je mee, krijgt zo'n gaat dat stuur tegenwerken eigenlijk.
2: Dat heb ik niet geprobeerd.
0: Ah, oké. Okay. Nee, jij vond het gewoon te ver al gaan. Nee, snap ik helemaal, Robert. Zou ik ook niet willen. Dankjewel.
2: Jo.
0: Hoi, fijne middag. We gaan nog even door met Filip. Goedemiddag, Filip.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, vertel het eens.
3: Nou, iedereen die wel eens in Amerika in Atlanta is geweest, de internationale luchthaven, is drukker dan Schiphol met meer dan 100 miljoen reizigers per jaar. Die weet dat daar 7 terminals zijn die onderling verbonden zijn met een volautomatisch treinsysteem.
0: Oh.
3: Er rijdt iedere 2 minuten een treintje rond en er zit helemaal geen bestuurder in.
0: Nee, jeetje. Oh. En heb je daarin gereden?
3: Ja, meermalen.
0: Oh ja, en voelde dat wel veilig aan?
3: Jawel, want je merkt er helemaal niks van.
0: Nee.
3: Dat ding komt aan, de deuren gaan open, je stapt in en een paar minuten later stap je op het eerstvolgende terminal uit of waar je dan moet zijn. Want er is er één voor internationale reizigers en die zit dan een eindje verderop. En dat duurt dan wat langer.
0: Ja.
3: Maar je kunt zeg maar, binnen een kwartier of zo van het ene eind van de terminal of van de luchthaven naar de andere kant.
0: Ja, dat is toch wel super natuurlijk.
3: Daar moet je op Schiphol aanzienlijk langer over.
0: Ja, zeker weten. Ja, hey, dank je voor je bijdrage, Filip.
3: Oké,
0: fijne middag.
3: Hoi.
0: Ja, dat is inderdaad wel een goeie. Het kan natuurlijk super efficiënt zijn als je al die treinen vlak achter elkaar kan laten rijden, omdat ze allemaal gewoon een robotbestuurder hebben.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik denk dat het ook scheelt of je het ziet of niet. In een bus zie je het dat hij er niet is. Ja. Dat lijkt me toch wel enger dan in een trein.
1: Of andere bestuurders op de weg. Dat heb je met auto's.
0: Ja.

0: De Jacksons hoorde je hier bij NH. We krijgen nog een hele belangrijke reactie binnen, begrijp ik jou, maar over het zelfrijdende gebeuren.
1: Nou, een onwijs leuke reactie. Erwin die belde en die zegt, nou, ik ben gisteren uit China teruggekomen en daar reed ik langs de snelweg. En naast die snelweg, dat zag hij, werd een baan gebouwd die helemaal werd ingericht voor zelfrijdende vrachtwagenchauffeurs.
0: Ah.
1: Dus zonder de chauffeurs eigenlijk. Ja. Zelfrijdende vrachtwagens.
0: Maar dat is eigenlijk wel slim.
1: Ja,
0: als gewoon ze niet andere auto's daarmee lastig vallen, gewoon lekker in een treintje eigenlijk.
1: Ja!
0: Oh.
1: Gewoon naast de snelweg zelf. En dan allemaal voor de zelfrijdende vrachtwagen.
0: Supercool.
1: Ja,
0: nou,
1: toch?
0: Leuk om dat nog even vermeld te hebben. En dankjewel Erwin daarvoor. Hey, straks na het nieuws van 5 uur... dan hoor je waarom inwoners van Wieringen hun gebied inmiddels de Red Light District from the North noemen.
2: Oh. Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
3: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
1: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
3: Of deze klassieke.
1: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
6: Bij Veldenhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proefzitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Veldenhof, het comfort dat u verdient.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
9: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
11: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
12: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
13: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De man die vandaag voor de rechter stond vanwege mogelijke betrokkenheid bij explosies bij de pizzabakkers en een andere horecazaak in Amsterdam, die is vrijgesproken. Hoewel er wel DNA-sporen van de man zijn gevonden, is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. De oudste nog varende veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. En in Wormerveer is gisteravond een huis beschoten. Buurtbewoners spreken van een man met een groot geweer. Er zijn geen gewonden gevallen. De schutter is aangehouden in Bussum. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn twee kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Dat weet Jelmer.
1: Dat weet ik en het is eigenlijk best wel rustig. Twee uitzonderingen. De eerste, de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en de Wijkertunnel. Daar zijn wegwerkzaamheden. 15 minuten vertraging. En 16 minuten vertraging op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
19: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
23: krijg je tot wel 20 euro korting.
24: Elke maand weer.
23: En hoe meer data en snelheid,
24: hoe groter die korting.
23: Dat is One van Vodafone.
24: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
25: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
26: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
27: Vandaag de dag.
28: Met Patricia Nagelkerk.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Walking barefoot. Don't look back, hoorde je van Pieter Tosh en Mick Jagger. Het is 5:10. Een heel goede middag.
3: NH met vandaag de dag.
2: Wij zijn er zoals iedere dag weer tot 7:00 vanavond, Jelmer. En wat gaan we dan allemaal doen in het komende uurtje?
0: Nou, we gaan onvermoeid door natuurlijk. Straks komt de sportnieuws. En dat gaat vandaag over FC Volendam. En daarna, ja, Patrice, pak je koffers alvast. We gaan namelijk eventjes op vakantie. En deze week staat Spanje op het programma.
2: Olé!
0: Ja, en daar gaan we toch een mooi muzikaal souvenirtje bij zoeken.
2: Ja, dat is leuk. Dat hoor je straks hoe dat gaat. We gaan nu eerst verder met de inwoners van Wieringen die helemaal klaar zijn met de rode lichten op de windturbines in het gebied. Die lichtjes die zijn nodig om het vliegverkeer te waarschuwen voor de windturbines. Maar omwonenden hebben last van de lichtvervuiling. En inmiddels wordt het gebied al wel eens grappend het Red Light District van het Noorden genoemd. Nou, Pieter de Jong is ook omwonende en raadslid van Onafhankelijk Hollands Kroon. Goedemiddag, Pieter.
4: Ja, goedemiddag, Patricia.
2: Ja, hoe goed zijn die rode lichtjes te zien?
4: Ja, echt gewoon kilometers afstand. Dat gewoon ver buiten de polder kun je die obstakelverlichting naar waarnemen.
2: Jeetje, dat is wel heftig inderdaad. En dat zie je natuurlijk vooral 's nachts, hè, denk ik.
4: Ja, uiteraard, want brandt alleen 's nachts. Dus dat is eenvoudig.
2: O, ze branden ook overdag niet. En wat voor last hebben omwonenden hiervan, van die lichtjes?
4: Ja, goed, wij zijn natuurlijk zuinig op ons landschap. En ja, als je de obstakelverlichting 's nachts branden, dan is de windturbine eigenlijk nog beter waarneembaar dan overdag.
2: Ja, en
4: dus
2: wat,
4: daar heb je gewoon ontzettend veel last van.
2: Ja, wat voor overlast bezorgt dat? Krijg je daar bijvoorbeeld slaapproblemen door? Of is het vooral ook het gevoel dat het dan nooit meer echt donker is?
4: Nou ja, inderdaad, het laatste. Je voelt je gewoon omsingeld door windturbines.
2: Ja. Ja, dus in plaats van een donkere sterrenhemel zie je dan overal rode lampjes?
4: Ja, dat klopt.
2: Ja. Want jij woont daar zelf ook in de buurt, toch?
4: Ja, ik woon ook in de Wieringmeer in Staldorp. De dichtstbijzijnde windturbine bij mijn huis vandaan is 900 meter. En er staan er 99, dus ik kan ze allemaal zien.
2: Oh, je kan ze allemaal zien. Oké. En merk jij dan ook bijvoorbeeld dat je daar 's avonds wat onrustiger door slaapt, bijvoorbeeld?
4: Ja, kijk, het is natuurlijk wel gewenning, maar het is gewoon helemaal niet nodig. Omdat er technische oplossingen zijn om die obstakelverlichting uit te schakelen. En het alleen aan te schakelen als het nodig is.
2: Ja.
4: Je rijdt ook niet op een snelweg met mistlamp aan, als het niet nodig is.
2: Nee, dat is een goede vergelijking inderdaad. Ja, nou is er een paar jaar geleden door de Tweede Kamer al een motie aangenomen om lichtvervuiling aan te pakken. Hoe kan het eigenlijk dat het dan nog helemaal niet gebeurd is bij jullie?
4: Ja, goede vraag. In 2021 is er een motie Moorlag geweest om binnen 2 jaar invoeren van naderingsdetectie obstakelverlichting. En daar hebben wij vragen over gesteld aan het college. En er is ook een brief gegaan van Hollands Kroon aan minister Harbers met een verzoek om wet en regelgeving zo snel mogelijk vast te leggen en in te voeren. Maar ja, tot op heden, de uitvoeringsdatum die schuift steeds op.
2: Ja.
4: Dan hebben ze weer geen geld. Moet er eerst een subsidie komen. Moet de omgevingswet ingevoerd worden. Dat is elke keer een excuus.
2: Ja, ja. En ik begrijp dat Vattenfall wel iets bedacht heeft om lichtvervuiling aan te pakken bij die windmolens. Maar wat is dat voor plan?
4: Nou ja, dat is niet een plan wat Vattenfall bedacht heeft. Want in de Flevopolder en in Zeeland en in Park West-Friesland, in Friesland, daar wordt het wel toegepast. En dat is dat er dus een naderingsdetectie komt. En dat kan via radar of via transponder. Elk vliegtuig heeft een transponder.
2: Ja.
4: En om dan de obstakelverlichting alleen aan te schakelen als er daadwerkelijk een vliegtuig in de buurt is.
2: Ja, ja. Dat is een beetje zoals wat je thuis ook kan hebben. Hè, als je thuis komt en je loopt de tuin in, dan floept de lamp aan.
4: Ja, dat zou je zo kunnen vergelijken inderdaad.
2: Ja, toch? Ja, dus
4: ja.
2: Dan gaan die lampjes alleen even aan als er een vliegtuig echt ook overvliegt. En daarna is het gewoon weer rustig. Zou dat genoeg helpen voor jullie, voor omwonenden?
4: Ik denk dat het een heel stuk rust geeft. 's Avonds in het landschap. dat we de rode obstakelverlichting niet meer zien.
2: Ja.
4: De windturbines die zijn 118 meter hoog, tiphoogte 177. Dat is hoger dan het hoogste gebouw van de provincie Noord-Holland, de Rembrandtoren.
2: Zo hé, ja, ja. Ja, dus eigenlijk kan ik me ook zo voorstellen dat je denkt, overdag heb je al het zicht op die windturbines.
4: Ja.
2: En dan is het 's avonds lekker donker en dan zie je ze nog door die lichtjes.
4: Nou ja, dan valt het gewoon extra op.
2: Ja, ja. Ik snap het. Nou ja, goed. Ik begrijp wel dat er al grappend gesproken wordt over het Red Light District in de Noordkop. Kun je daarover om lachen? Of zeg je van nou, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo grappig?
4: Ja, goed. Ik kan er wel om lachen hoor. Het is een Red Light District, maar dat zonder de ontzeler.
2: Ja. Ja, zo is het. Ja. Nou, goed. Ik weet niet wat jullie volgende stap gaat zijn. Maar hou ons op de hoogte, zou ik zeggen, Pieter.
4: Ja, heel graag. We houden de druk erop, want ja, anderen zijn ons al lang voorgegaan. Ja. In Duitsland is het verplicht en dat moet hier gewoon ook voor elkaar komen.
2: Ja, dat lijkt me toch wel te doen. Hey, dankjewel voor je uitleg.
4: Ja, geen dank hoor.
2: Oké.
4: Okay.
2: Pieter de Jong hoorde je van Onafhankelijk Hollands Kroon. En als je wil weten hoe dat eruit ziet, dat Red Light District van de Noordkop, kortom de Wieringermeer, kijk dan even bij ons op de website op nhnieuws.nl voor de foto's.

0: Takes a Million, je hoorde Lois Lane. Al meer dan 40 jaar zijn ze actief, de zusjes uit Amsterdam. En dit is hun nieuwe single.
1: Vandaag de dag.
0: En wij gaan verder met de sport met Erik-Jan Brinkman, die in zonnig Almere was. En toen dacht ik, Almere is toch niet Noord-Holland? Wat gebeurde daar?
2: Ja, af en toe heb je als Noord-Hollandse clubs die de provincie uitgaan.
0: Dat is waar.
2: En Almere is natuurlijk niet zo heel ver, want de club waar ik het over wil hebben is FC Volendam. Die speelde vandaag in het zonnige Almere tegen Almere City. Betekent voor FC Volendam de derde oefenwedstrijd. De eerste was tegen de buurman, de amateurs van Volendam, RKAV. Die werd nog gewonnen met 3-2 en afgelopen weekend 3-1 verlies van Jong AZ. En nu ook verlies, 2-1. Maar ja, het zijn oefenwedstrijden, er wordt heel veel gewisseld. Zowel door Almere City vandaag, maar ook door de trainer van FC Volendam, Erwin van der Looy.
0: Zegt nog niet alles.
2: Het is allemaal niet.
0: Ja, er zijn natuurlijk ook allemaal nieuwe spelers en een nieuwe trainer. Dus je moet elkaar natuurlijk ook allemaal een beetje leren kennen. Toch?
2: Mm-hmm. Ja. Absoluut. En het is niet zo'n brede selectie wat FC Volendam heeft. Want na de degradatie van vorig jaar zijn er heel veel spelers vertrokken. Er worden wat spelers getest. En sommige spelers die ze kennen, die laten ze dan een halve wedstrijd spelen, enzovoort. Dus je kan er weinig over zeggen.
0: Ja, zo is het. Je hebt na afloop ook nog wat mensen gesproken. Bijvoorbeeld de trainer, Erwin van der Looy.
2: Ja, zeker. De nieuwe coach. Ja, een paar weken nu in dienst bij FC Volendam. Een ervaren trainer. Loopt al wat jaren mee. Hij heeft ooit de KNVB-beker gewonnen met FC Groningen. In het begin van zijn carrière. Maar heeft ook getraind bij Willem II. Jong Oranje heeft hij een tijd onder zijn hoede gehad. Heeft ook nog in het buitenland gewerkt in Slovenië. En hij laat zich ook nadrukkelijk horen langs de kant in coaching. De ene keer positief, complimenten. Maar hij kan ook wel hard en duidelijk zijn als hij niet tevreden is. Want hij probeert er een bepaalde spelstijl in te slepen. En als zijn spelers daar niet naar luisteren, dan merken ze dat wel. Maar al met al zegt Erwin van der Looy dat hij op zijn plek zit als nieuwe coach van FC Volendam.
3: Geef mij een team en gewoon lekker een team dat wil voetballen en dat wil gaan en dat hard wil werken. En dan heb ik als trainer al heel snel plezier. Hoor. Dus dat is zeker goed.
2: Je komt natuurlijk wel in een omgeving wat voor jou ook weer nieuw is, met nieuwe mensen, nieuwe spelers.
3: Ja, maar dat ben je op een gegeven moment ook wel een beetje gewend. En dat is ook altijd wel weer leuk. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe manieren hoe er gewerkt wordt binnen een club. En dat we ook proberen daar je eigen invloed op te hebben zonder dat je de cultuur van de club denkt te kunnen veranderen. En dat is ook zeker niet de bedoeling.
2: Ben je toch op al in geweest?
3: Nee. Nee, ik ben niet verder gekomen dan het tankstation en het stadion tot nu toe. Dus het is...
2: Wordt wel tijd misschien.
3: Ja, nou ja, het wordt tijd, maar ik heb er nog geen tijd voor gehad. Zo simpel is het ook. Dus dat gaat zeker wel komen.
0: Ja, dan hij moet er wel even een biertje gaan doen op de dijk, toch?
2: Ja, binnenkort is dat de Volendamse kermis, hè? Dus wellicht kan hij zich dan laten zien.
0: Zeker. En wie heb jij verder nog gesproken vandaag?
2: Ja, de speler met de mooiste naam uit de selectie van FC Volendam, Precious Ukwu. Een 20-jarige verdediger, komt uit Purmerend, opgeleid bij Ajax. En vorige zomer maakte hij de stap van Ajax naar FC Volendam. En dat deed hij vrij goed in de Eredivisie als rechtsback. En ja, als het goed gaat, dan is er ook interesse. En dat is er zeker voor hem. Dus het is de vraag of hij wel of niet blijft bij FC Volendam.
4: Ja, het liefst maak ik een stap, dat weet iedereen. Maar voor mij is het gewoon afwachten. En ik ben ook blij dat ik hier gewoon minuten kan maken. En voor de rest zien we dat wel. Ja.
2: Proberen ze hier nog om te praten om langer te blijven? Want je contract loopt door tot 2028.
4: Ja, niet per se. Want ze gunnen me ook gewoon heel erg. Omdat ik vorig seizoen wel een goed seizoen heb gedraaid. En ze gunnen me het gewoon.
2: Wat zou je graag willen?
4: Ja, ik zou wel een stap willen maken.
2: Ja. Maar in de Nederlandse competitie, in het buitenland?
4: Ja, maakt niet uit eigenlijk. Ik sta overal wel voor open.
2: Overal voor open, dus Precious Ukwu, die hoorde je. En als hij naar het buitenland gaat, dat is misschien wel handig, want hij is een talenwonde. Hij spreekt namelijk 4 verschillende talen.
4: Ik spreek Duits, Bosnisch, Engels en Nederlands. Dus mijn moeder is natuurlijk iedereen die het weet, volgens mij, dus Bosnisch. Ja. Vader is Nigeriaans en ik ben zelf geboren in Duitsland, dus vandaar.
2: Wat vind je eigenlijk de leukste taal?
4: Leukste taal? Ja. Ik denk Duits toch wel.
2: Ik zal niet veel Nederlands zeggen.
4: Nee, klopt. Maar ik vind Duits wel een leuke taal. Maar ik vind Bosnisch ook een mooie taal, speciale taal.
2: Eigenlijk wat maakt de Duits dan tot een mooie taal?
4: Ik weet niet. Gewoon, ik vind het gewoon qua klank gewoon mooi. Dus dat.
0: Grappig, ja, dat hoor je inderdaad niet vaak. Hè? Dat mensen Duitsland een hele mooie taal vinden. Bosnisch heb ik niet zo'n beeld bij eigenlijk van hoe dat klinkt. Beetje denk ik richting
2: Russisch. Ja, natuurlijk een beetje.
0: Nou, wat een interessante figuur. Precious Ugwu hoorden we. En of die blijft, dat gaan we nog zien natuurlijk. Want hij wil eigenlijk wel heel graag een stap maken. Daar horen we de komende tijd veel meer over. Te volgen allemaal via onze site, de app, de socials van NH Sport. Dankjewel, Erik Jan.
2: Graag gedaan.
1: Vandaag de dag.

0: goede doel hoorde je met België. Maar straks gaan we het hebben over Spanje. We gaan namelijk op vakantie. We gaan op vakantie naar Spanje. En daar hoort leuke muziek bij, Spaanse muziek. En daar horen leuke herinneringen bij. En misschien ben jij ooit wel eens op vakantie geweest in Spanje. Als dat zo is, dan horen we heel graag van jou hoe dat was. Heb je een leuke herinnering aan Spanje, dan zou ik zeggen, mail of app ons even of bel ons in de studio op 088 850 51 52. Dan spreken we jou graag na het nieuws van 5:30. Barbara, wat zit er in dat nieuws?
1: Daily Blind, good old Daily Blind. Ja, die maakte vanmiddag zijn rentree bij Ajax.
0: Ah, mooi.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Amsterdam. Direct hulp aan huis.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: Ik ben Berend uit het 600-jarige Hilversum.
11: Ik ben Ingrid uit Oudekerk aan de Amstel.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01. In Groet is het 27 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 25-jarige man die vandaag voor de rechter stond vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij explosies bij de pizzabakkers in Amsterdam en een andere horecazaak, die is vrijgesproken. Hoewel er DNA-sporen van de man zijn aangetroffen, is er onvoldoende bewijs om hem ook echt te vervolgen. Hij krijgt wel 8 maanden gevangenisstraf voor vuurwapenbezit. De brandweer heeft vanmiddag een grote containerbrand geblust op een bedrijventerrein in Assen-Delft. Bij het vuur kwam veel rook vrij. Brandweer werd rond 2:30 gealarmeerd voor die brand aan de industrieweg. Ja, aan het einde van de middag was het vuur volledig uit en is de brandweer teruggegaan. Wat de oorzaak was, ja, dat is onbekend. Daley Blind die maakte vanmiddag zijn rentree bij Ajax. De 36-jarige verdediger staat op dit moment in de basis van Ajax, die op de toekomst oefent tegen de Duitse Bochum. Het is de derde wedstrijd die de Amsterdammers in de voorbereiding spelen onder de nieuwe coach Michel. Nou, Blind is voor de derde keer terug bij de club waar hij als prof debuteerde. En net stond het 1-0 voor Ajax. Ambtenaren van het ministerie van Financiën, ja, die adviseerden vorig jaar tegen het ondertekenen van voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming. In de deal staat dat de staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten, dat de overheid daar maximaal 2 miljard euro aan mee betaalt. Voor kosten om het terrein te saneren als Tata zou vertrekken uit Nederland is geen oplossing gevonden, schreven de ambtenaren. Ze noemden een bedrag van maximaal 12 miljard euro. Ook maakten ze zich zorgen over de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Je hoorde het eerder al even. De politie heeft een man uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis in Wormerveer gisteravond. Dus wel een bizar verhaal. Ja, de man schoot volgens een buurvrouw meerdere keren met een groot geweer. Eén kogel raakte bijna haar man. Nou, er vielen uiteindelijk geen gewonden. Maar de vrouw doet na hoe dat dus klonk daar in de wijk.
13: Knijterhard, want ze hoorden het, weet ik veel, kilometers verderop hoorden ze het ook hartstikke hard. Ik kan nagaan hoe hard het hier was, doodeng. Ik sta nog te shaken. Dat was geen vuurwerk, dat was een soort bit van... ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov.
1: Ja, AK-47 en een Kalasnikov zijn een beetje van hetzelfde kaliber, geloof ik.
14: Zijn ongeveer, ja, ja, hoor ik ook.
1: Maar een heftig verhaal dus. En de motivatie van die man om dat te doen is nog onduidelijk. Politieonderzoek is in volle gang.
14: Bizar verhaal, maar hij is gelukkig aangehouden.
1: Ja, in Bussum. En het volledige verhaal kan je trouwens ook nog even nalezen in de app of op nanieuws.nl.
14: Super, dankjewel Barbara. Wij gaan verder met het weer met onze eigen weerman Jan Visser. Goedemiddag Jan.
15: Patricia, goedemiddag.
14: Ja, opnieuw een stralende zomerdag kunnen we wel stellen. Hoe warm is het eigenlijk door de provincie heen gezien?
15: Ja, de zomerse temperaturen overal, hè, waar je ook bent in Nederland. Misschien een klein stukje niet in het Waddengebied, oostelijk Waddengebied, maar overal, ook op de Waddeneilanden zelf, 25 graden en hoger. En in onze provincie Texel 26. En het werd ook in de Helders bijna 27 graden. Schiphol 28 en in Wijk aan Zee 29 graden. Dat is het echte, ja, toch wel zijn de hoogste temperaturen van deze week. Want de komende dagen zien we geleidelijk aan wat lagere maximumtemperaturen. En inderdaad bij volop zon. Heel ander verhaal nu in Noord-Italië, waar echt enorme onweersbuien zijn ontstaan. Er vallen in delen van de Po-vlakte hagelstenen met een doorsnee van meer dan 5 centimeter.
14: Oef.
15: Dus het gaat een forse keer.
14: Oh jee, als je daar op de camping staat, is dat niet zo fijn, Jan?
15: Nee, dat kun je wel zeggen. Ja, er is zoveel energie daar aanwezig. Dus het gaat nog wel even door met die enorme regen- en onweersbuien. En dus ook heel veel hagel bij zeer hoge temperaturen nog. Want voor die buien uit was het 36 tot 38 graden. Dus, maar goed, dat is bij ons niet aan de orde. We houden het vanavond sowieso nog zonnig. Een paar wolkjes na. En de temperatuur die daalt geleidelijk aan. En in de nacht zal de temperatuur uitkomen op een graad of 17. En later in de nacht komt er dan vanaf de Noordzee wat meer bewolking. Morgen in de ochtend zon, maar toch ook wel wolkenvelden hoor. Er zit boven de Noordzee het een en ander dat langzaam dichterbij komt. En later op de dag wordt de lucht ook wat onstabieler. Dat heeft te maken met de storing in de bovenlucht die vanuit Noord-Duitsland naar de Wadden trekt. Dus er is kans op een enkele bui. Al is die kans wat groter voor het noorden van het land, dus voor Friesland en Groningen, dan onze provincie. En in het zuiden van het land is morgen niks aan de hand nog. Verder een temperatuur van zo'n 23 graden op Texel tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van Noord-Holland. En de wind is matig uit het noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer in de loop van de dag vrij krachtig. Nou, vrijdag dan komen er meer wolken. Het is een kleine kans op een buitje, is ook af en toe zon. Maar de wind waait uit het noorden tot noordwesten. En dus gaat de temperatuur geleidelijk naar beneden. In de kustgebieden geen temperaturen boven 25 graden meer. Elders zo rond 25 graden, misschien in het Gooi nog zomers warm. En dan in het weekend zakken we terug naar 20 tot 22 graden.
14: Ah, maar is toch nog steeds lekker, Jan?
15: Lijkt me wel.
14: Ja, toch? Ja. Niks mis mee. Heerlijk om te horen. Dank je wel. Heb je al een beetje een doorkijkje naar de week daarna? Eigenlijk gaan we dan weer omhoog of omlaag?
15: Het blijft een beetje hetzelfde. De eerste helft van volgende week daarna weer wat hoger. Maar echt die grotere warmte die zit er niet aan te komen.
14: Okay.
15: Ik kan wel even kijken naar het laatste berekeningen. En die gaan toch uit van meer dan een graad of 22 of zo, 23.
14: Oh, okay. Nou, dus heerlijk.
15: Dat is een beetje het niveau.
14: Heel aangenaam allemaal.
15: Ja.
14: Fijn om te horen. Dankjewel Jan. En ik zou zeggen mooie avond.
15: Ja, hetzelfde.
14: Joep. Gaan wij nog even kijken naar de situatie op de weg. Het is natuurlijk vakantietijd. Volgens mij hebben nu echt alle provincies vrij.
16: Allemaal,
14: hè?
16: Ja.
14: En toch staan er files.
16: Ja, want dat betekent die mensen willen natuurlijk vaak niet in Nederland blijven. Hè? Dus die denken, weg hier. En daarom wordt het druk op de weg.
14: Oh.
16: Maar er zijn maar een paar uitzonderingen, hoor. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en Naar de West. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is dicht. 12 minuten vertraging. Ook 12 minuten vertraging op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen knooppunt Zaandam en Zaanstad Assendelft. En de laatste, de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. Daar duurt je reis 10 minuutjes langer.

0: Without You. Het is 17:15.
1: En
2: vandaag de dag.
1: Vandaag de dag.
3: Het is zomer.
0: Ja, het is zomer, Jelmer. En wat genieten wij ervan?
4: Oh, het is heerlijk.
0: Best wel, hè?
4: Ja,
0: en
4: echt.
0: Ja, wij helpen jullie allemaal de zomer door met spannende spelletjes, met verkoelende uittips en met lekker zonnige plaatjes. Wij hebben iets leuks bedacht. We gaan namelijk elke woensdag even de grens over deze zomer voor een zomerhitje van vroeger.
4: Ach, wat heerlijk.
0: Vind ik een leuk idee, toch? Uit een vakantieland ergens in Europa. Nou, misschien gaan we ook wel een keer buiten Europa trouwens.
4: Ik wil ook wel misschien wel een keer naar Afrika doen.
0: Ja,
4: gek.
0: Of naar Suriname. Zoek ook voor veel mensen een vakantieland, hè?
4: Heerlijk.
0: Ja. Maar vandaag pakken we het vliegtuig naar Spanje.
4: Lekker.
0: Daar schijnt altijd de zon. Gisteravond bereikten ze trouwens de halve finale van het WK. Dus ik denk dat vandaag iedere Spanjaard met een grote grijns op zijn gezicht rondloopt.
4: Mag ik hier een heel kleine grappige anekdote over vertellen?
0: Jawel.
4: Het is misschien... Nou goed, het is een klein beetje een stretch. Ik woon tegenover...
0: Dat café.
4: Het French Café.
0: Ja.
4: Nou,
0: oh, het café
4: thuis. Daar werd inderdaad Nederland uitgezonden. Die zijn eruit. Dus daar gebeurt niet zoveel meer. Maar French Café. Maar het was natuurlijk Frankrijk tegen Spanje.
0: Oh ja.
4: En daar zaten dus alle Fransen.
0: Oh, wat grappig.
4: Dus ik zat zo dat een beetje aan te kijken. En ik zeg tegen Mark, ik zeg, nou, volgens mij is het niet een hele spannende wedstrijd. Want iedereen zat er zo ongelooflijk verveeld bij. En op een gegeven moment, ik zeg tegen Mark, ik zeg, is die wedstrijd nou nog bezig? Want ik zie alleen maar hele verdrietige Fransen.
0: Oh,
4: en ze hebben nog geen oe of geen a gezegd.
0: Nee.
4: Nou, dat klopt ook wel, want het was 0-2.
0: Ja, en zo is het ook. Jij hebt dat allemaal weer goed kunnen meemaken vanaf je balkonnetje.
4: Allemaal.
0: Maar goed, vandaag hebben we het dus niet over Frankrijk, maar over Spanje.
4: Sorry.
0: Nee, dat maakt helemaal niet uit. Een heerlijk land. De zon schijnt er vaak. Althans in de zomer. Je kunt er heerlijk eten. Echt heel erg lekker. En daarom is het nog altijd een favoriet vakantieland voor veel Hollanders. Jelmer, hoeveel Nederlanders gingen er afgelopen jaar, denk je, op vakantie naar Spanje?
4: Oh.
0: Hoeveel in totaal?
4: Oh.
0: Hele jaar door. Nederlanders in Spanje. Doe ze gokkie. Gok nu.
4: 1 miljoen.
0: 1 miljoen. Fout. Het waren er bijna 5 miljoen.
4: Nee.
0: Serieus. Bijna 5 miljoen Nederlanders gingen naar Spanje op vakantie. En ik snap het ook, want het is heerlijk daar. Wij gaan zo een lekker Spaans plaatje draaien. Maar we zijn ook benieuwd, ben jij er wel eens geweest? En heb je mooie herinneringen aan Spanje? Dat willen we wel even van je horen. Je kunt appen of bellen naar het bekende nummer eigenlijk.
4: 088 58 51 52. Kom op met die Spaanse heerlijke hete verhalen.
0: Leuk. Hola, supermercado. Telebancos. Por aquí.
4: Por aquí.
0: Dat is ongeveer de enige Spaans dat ik spreek.
4: Spanish.
0: Zo is het.

0: is leuk. Wij vroegen, ben je wel eens in Spanje geweest? En ja, hoe was dat?
1: Hoe was
0: dat
1: nou?
0: Heb je een mooie herinnering?
1: Mieke, die is er op dit moment. Ze zegt, ik ben in Spanje en ik geniet heerlijk aan de Costa del Sol.
0: Tingelingeling.
1: Tingelingeling. Sanne die zegt, ik ga volgende week voor de eerste keer met de caravan en 3 kinderen. Wens me succes.
0: En het is nogal een eentje rijden, ja. Ja, het hangt natuurlijk vanaf waar je heen gaat.
1: Nou ja, ik vind Zuid-Frankrijk al ver, dus dan is Spanje altijd nog verder. En Sanne die zegt, ik heb mijn man daar ontmoet en mee naar Nederland gesleept.
0: Oh, dat is toch echt wel bijzonder, inderdaad. Ja, dat je de liefde vindt in Spanje. Maar er staat niet bij of het een Spaanse man is of gewoon een Nederlander die ze daar heeft ontmoet.
1: Ja, meegesleept naar Nederland. Dus ik denk wel dat hij daar... Ja, dat denk ik wel.
0: Goed, nou, leuke verhalen dus. We gaan een Spaans plaatje draaien. Ik vind dat een heel lekker Spaans plaatje.
1: Ik ben heel erg benieuwd wat je hebt uitgekozen.
0: Las ketchup.
1: Oh, natuurlijk.
0: Leuk, toch? Hey, en nog veel meer vakantieplaatjes hoor je natuurlijk aanstaande zondag in Vakantieadres. En dat is van 12 tot 2.

0: Atomic Kitten hoorde je met Hole Again. En straks, jammer, dan gaan wij weer op zoek naar een leuk dagplaatje... dat iets te maken heeft met het nieuws van deze dag. En in welke richting mogen we dan gaan zoeken?
1: Nou, wij gaan samen de ring in en dan geef ik jou een jap... en direct een hoek en een stoot.
0: Oh,
1: en dan probeer jij mij
0: dan
1: te blokkeren, te ontwijken
0: ja,
1: en
0: zeker.
1: Te clinchen.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: Ja, en dat doen we terwijl we lekker een jointje roken.
0: Huh?
1: Ja.
2: Tekst en uitleg.
3: Meine liebe Damen und Herren, nächste Sonntag is tekst und uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
2: Zondag van 10 tot 12.
3: Tekst
2: en uitleg.
4: Met Jos Heremans.
5: Bij NH.
6: De spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De locomotief fluit en de stoker gooit kolen op het vuur. Klaar voor vertrek? Een avontuurlijke reis door een andere tijd begint. Geniet van het avontuur in de historische driehoek tussen Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Kijk voor meer info op stoomtram.nl.
2: Dit is een uittip.
7: Ontdek Beestboel, het beestachtig leuke kinderfilmfestival. Deze zomervakantie bij Filmhuis Alkmaar en in de Biep. Het hele programma, van films tot workshops, vind je op filmhuisalkmaar.nl.
2: Dit was een uittip.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Dit is een uittip.
9: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
2: Dit was een uittip.
10: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
11: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
12: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
13: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
14: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:00 geweest en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. De brandweer heeft vanmiddag een grote containerbrand geblust op een bedrijventerrein in Assen-Delft. Bij die brand kwam veel rook vrij. In Wormerveer is gisteravond een huis beschoten. Buurtbewoners spreken van een man met een heel groot geweer. Er zijn geen gewonden gevallen en de schutter is aangehouden in Bussum. En de oudste nog varende veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. Het gaat om de veerdienst tussen Stavoren en Enkhuizen. Meer nieuws uit Noord-Holland vind je via de app en de site. En hoor je straks hier in de uitzending. Maar nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als 2e en Jasper Philipsen als 3e. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En zijn er inmiddels ook nog files in Noord-Holland, Jelmer? Hoe staat het ervoor?
1: Er nog drie. De eerste, de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Diemen en knooppunt Muidenberg. 7 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel komt door wegwerkzaamheden. En de laatste, de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen 9 minuten vertraging.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
21: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
23: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
24: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
25: Vandaag de dag.
26: Met Patricia Navelkerken.

0: Je hoorde je van Stevie Wonder. Het is 6:10. Een heel fijne avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, we gaan weer even op pad met onze verslaggevers. Die zijn natuurlijk onze ogen en oren in de provincie. Elke dag halen ze verhalen uit alle hoeken en gaten van Noord-Holland. En onze verslaggever Tom Juliaans, die is vandaag op zoek gegaan naar de sporen van acteur Kees Geel, die gisteren plotseling overleed. En Tom kwam erachter dat hij niet alleen een heel goed acteur was, maar ook een fervent basketballer en ook coach in zijn geboorteplaats Schagen. Tom, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Hi. Ja, het nieuws dat Kees Geel is overleden op 61-jarige leeftijd kwam heel hard aan bij heel veel mensen. Ik schrok er zelf ook enorm van.
3: Ja, zeker.
0: Ja, het was ook heel plotseling, hè? Dus vandaag kwamen er allemaal heel verdrietige reacties binnen van oud-collega's. Natuurlijk ook fans die heel erg geschrokken zijn. Maar ik kan me voorstellen dat dat ook het geval is in zijn geboorteplaats in Schagen.
3: Ja, absoluut. Want daar liggen natuurlijk zijn roots. Hij heeft er heel erg, tot zijn 18e heeft hij gewoond in Schagen. Daarna ging hij natuurlijk de wijde wereld in. Naar de toneelschool. En uiteindelijk natuurlijk een fantastische carrière met het acteren. Ja. Laten we wel wezen. Natuurlijk de film Simon, prachtige film.
0: Hele mooie film.
3: Natuurlijk ook onze Nederlandse Oscar-inzending. Gouden Kalf heeft hij ermee gewonnen. Maar hij heeft natuurlijk ook een verleden. En ja, Schagen, dat bleef hem altijd wel in zijn hart zitten. En ook basketbal, want hij was een fervent basketbalfan. En in de jaren 80, en hij was eigenlijk pas 19 jaar, dus het was eigenlijk maar best wel een jonge jongen. Toen besloot hij om een groep tieners van Rebound 84, een Schagense basketbalteam, om die te gaan trainen als coach.
0: Wat grappig, terwijl hij eigenlijk niet eens zoveel ouder was dan de rest.
3: Nee, dat scheelde maar een paar jaar, maar dat nam hij ontzettend serieus. En hij was heel fanatiek. Niet zoveel ouder dus, maar hij had dus wel een bepaald charisma, echt een karakter. En ik heb vandaag ook gesproken met Dennis van der Engen en Martijn Bouwkamp, die toevallig samen in dat team zaten, maar ook met elkaar werken als schilder. En Kees Geel hield de winter wel goed onder.
4: Ja, ik zeg altijd, ik ben opgevoed door mijn ouders. Maar Kees heeft me voor een groot deel ook gevormd. En ik denk dat voor alle jongens van het team wel geldt.
5: Ja, dat geldt wel voor iedereen.
4: Ja, het is zo'n belangrijke periode geweest. Wij waren 15, rond de 15. Hij was 19. Maar hij wist zo goed wat hij wilde. En hij was de tijd ver vooruit ook.
0: Ja, wat een bijzonder verhaal, Tom. Dat wisten veel mensen denk ik niet van acteur Kees Geel. Dat hij dus ook echt een fanatieke basketballer en coach was. Vertelde deze Dennis en Martijn ook wat hij dan voor coach was? Hoe hij dat dan aanpakte?
3: Ja, het was in ieder geval een coach. Dat vond ik wel mooi. Dat de mannen die vertelden ook van, ja, hij acteerde eigenlijk ook een coach. Ja. Hij liep... Ja, als een van de weinigen liep hij in een pak rond met een stropdas. Een jongen van 19, hè. En dan liep hij met een bord waar de aantekeningen op stonden. Daar liep hij dan mee te smijten en te schreeuwen. Hij was dus ontzettend fanatiek. Maar hij bracht de club wel tot grote hoogte. Want waar ze eerst echt altijd dik verloren, ging het in één keer ontzettend goed. Ontzettend goed ging het lopen. Laten we maar even luisteren naar de mannen.
6: Hij maakte hele trainingsschema's en die moesten we volgen. En we moesten ons aan het eten houden.
7: En hij kon ook bulderen, geloof ik.
4: Hij kon bulderen, absoluut. Ik wil niet zeggen dat hij op het bot beledigde, maar...
7: Het scheelt niet veel.
4: Het scheelde niet veel, nee. Maar een schouderklop had hij ook wel. Dat kon ook aaien over je bol.
0: Ja, maar een mooi verhaal, Tom. Want je hoort dat deze mannen hem zo hebben gewaardeerd en hem eigenlijk nog op handen dragen.
3: Ja, absoluut. En ze waren ook echt enorm onder de indruk van dat hij natuurlijk overleden was. Ze zagen dat hij er totaal niet aankomen en ze konden het eigenlijk niet bevatten. Ze hebben 2 jaar geleden nog een reunie gehad met al die jongens van toen en ook met Kees. En dat feestje ging tot in de late uurtjes, de vroege uurtjes ging dat door. Het was even fanatiek als de basketbalwedstrijden, maar dan als het gaat om het drinken van bier. En de mannen die gaan proberen weer ook weer bij elkaar te komen nog een keer om Kees te denken.
0: Ja, dat snap ik. Dankjewel Tom Juliaans voor dit bijzondere verhaal. We hadden het over acteur Kees Geel die gisteren plotseling overleed op 61-jarige leeftijd.

0: Fleetwood Mac bij NH. En Everywhere.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Heerlijk, dat is weer het moment dat we gaan zoeken naar een leuk dagplaatje. Passend bij het nieuws van vandaag.
3: Spannend, spannend, spannend.
0: Ja, en dat plaatje mogen jullie zelf gaan uitkiezen. Maar wel over een verhaaltje dat wij zagen in het nieuws. Namelijk dat iemand uit Thailand zijn bokshandschoenen en ook stootkussen mee op vakantie wilde nemen naar Nederland. Maar dat liep allemaal even net anders dan hij had gedacht.
3: Ja, want de bokshandschoenen die bleken niet voor boksen te zijn, maar om flink high te worden. Want de douane dacht, hier zit een luchtje aan. Toen hebben ze die handschoenen opengesneden en toen kwam er 50 kilo cannabis uit.
0: Oh, echt waar? Ja. Jeetje, Mina. Ja, ik zag mensen al treurig kijken, hoor, in de rij voor de koffieshop in Amsterdam. Want ja. De bodem was in zicht.
3: Oh, arme mensen.
0: Ja, nou, met die bokshandschoenen kun je niet alleen knock-out gaan, maar ook heel high worden en in the sky. Om dit verhaal een beetje kracht bij te zetten, gaan we gewoon op zoek naar knock-out platen over boksen en over high zijn. Of high flyen.
3: Gewoon, of elkaar
0: en knock-out gaan.
3: Ja, knock-out slaan. Of gewoon lekker high worden. Ja, dat kan echt twee kanten uit. Ja. 180 graden verschil.
0: Het kan natuurlijk allebei. Maar je kan ook knock-out gaan van de weed, van de drugs.
3: Ja, dat kan ook zeker. Dat kan ook goed samen gaan.
0: Ja, zeker.
3: Ja, ik vind het lekkerst om heerlijk high te worden aan het strand.
0: En dan niet te gaan boksen.
3: Ja, dat is een heel liedje.

0: Mooi nummertje. Ik zie je ook al helemaal zitten daar met je Jonko.
1: Ja, echt. Ja,
0: gezellig.
1: Echt, pas erop, hoor. Ja. Pas erop.
0: Ik heb een heel leuk liedje gevonden van Lily Allen. Dat heet Knock 'Em Out. En het gaat over opdringerige, lastige personen die je telefoonnummer vragen, die iets van je moeten, iets van je willen.

0: Because I lost my phone. And by the way, I'm pregnant. Zingt ze verderop ook nog. Nou goed, dit is een leuk liedje. Maar ik weet zeker dat jullie, onze lieve luisteraars, het veel beter nog kunnen doen. Plaatjes over knock-out gaan, over boksen en over high zijn. Dat is het toch?
1: Ja, 088 850 51 52.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
8: Ik ben Christina, oud Volendam.
9: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
10: Ik ben Liliane, op Marken.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 6:21. In Hilversum is het 27 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
13: Goedenavond. De man die vandaag voor de rechter stond vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij explosies bij de pizzabakkers in Amsterdam en een andere horecazaak, die is vrijgesproken. Hoewel er DNA-sporen van de man zijn gevonden, is er onvoldoende bewijs om hem te vervolgen. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor vuurwapenbezit. De brandweer heeft vanmiddag een grote containerbrand geblust op een bedrijventerrein in Assendelft. Bij die brand kwam heel veel rook vrij. De brandweer werd tegen 2:30 gealarmeerd voor de brand aan de Industrieweg. Ja, aan het einde van de middag was het vuur volledig uit en is de brandweer teruggegaan naar de kazerne. Ja, wat de oorzaak is van de brand wordt uitgezocht. Hulpverleners in het Amsterdamse Wallengebied zijn niet verbaasd over de aanhoudingen die gisteravond zijn gedaan bij een grote politieactie op de Wallen. De arrestaties werden gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Hulpverleners op de Wallen, die veel met sekswerkers werken, noemen het belangrijk dat mensenhandel wordt aangepakt. En een bizar verhaal. De politie heeft een man uit Bussum opgepakt voor het beschieten van een huis in Wormerveer gisteravond. Hij schoot volgens een buurvrouw meerdere keren met een groot geweer. 1 kogel raakte bijna haar man. Ja, in de ruit van de voordeur zitten 4 kogelgaten... en in de gevel zitten ook nog wat kogelgaten. De vrouw vertelt hoe dat klonk.
14: Knijterhard, want ze horen het, weet ik veel, kilometers verderop horen ze het ook hartstikke hard. Ik kan nagaan hoe hard het hier was, doodeng. En ik sta nog te shaken. En dat was geen vuurwerk, dat was een soort bit van... Ja, ze hebben het over een AK-47, maar volgens mijn man is het de Kalasnikov.
13: Ja, en dat zijn eigenlijk een beetje geweren van hetzelfde kaliber. Wat de motivatie was van de man om dat te doen is niet bekend. Hij is wel opgepakt in Bussum en ook kinderen uit de buurt zijn zeer onder de indruk van de schietpartij. Laatste berichtje. Voetballer Daley Blind. Ja, die maakte vanmiddag zijn rentree bij Ajax. De 36-jarige verdediger stond in de basis van de ploeg die op de toekomst oefende tegen de Duitse club Bochum. Ja, het is de 3e wedstrijd die de Amsterdammers in de voorbereiding spelen onder de nieuwe Spaanse coach Michel. En Blind, ja, die is voor de 3e keer terug bij de club waar hij in 2008 als prof debuteerde. En meer nieuws en mooie Noord-Hollandse verhalen die vind je in de app en op nanieuws.nl.
12: Dankjewel, Barbara. Een fijne avond voor jou. We gaan verder met het weer van Jan Visser.
15: Vanavond blijft het lang warm nog, ofwel boven 25 graden op veel plaatsen. Maar aan het einde van de avond en de komende nacht daalt de temperatuur geleidelijk naar 17 graden. De wind is noordoost en matig aan de kust nog af en toe vrij krachtig. Aan het einde van de nacht en morgenochtend zijn er wat wolkenvelden, maar het blijft droog. Ook in de middag wat bewolking, ook af en toe wat zon en een kleine kans op een bui. Het wordt tussen 23 en 27 graden morgen en de noordoostenwind is matig, aan de kust vrij krachtig.

0: If only I could. Je hoorde Sydney Youngblood.
1: Vandaag de dag.
2: Dagblaad.
0: Ja, we hadden een leuk onderwerp voor een dagblaad gekozen vandaag, Jelmer. Er kwamen ook heel veel liedjes over binnen.
3: Ja, maar echt, hè?
0: Ja, het ging over een man uit Thailand die zijn bokshandschoenen en stootkussen mee op vakantie wilde nemen naar Nederland. Alleen had hij daar eventjes 50 kilo cannabis in verstopt. Of iemand. Kan ook iemand anders zijn geweest. Ja, en daar werd hij mee betrapt in elk geval.
3: Daar werd hij mee betrapt. Dus die cannabis, die is bij de douane van Schiphol ingenomen.
0: Hij ging een beetje knock-out, denk ik.
3: Ja, hij ging knock-out en moet het verder doen met water.
0: Zo is
3: dus
0: het.
3: Wij dachten, nou, weet je wat wij gaan doen? We gaan plaatjes zoeken waar we of knetterhigh van worden of gewoon waarmee we kunnen boksen.
0: Zo is het.
3: En de eerste is van Peter en die komt met The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds.
4: Lucy in the Sky with Diamonds.
0: Ja, goeie. Het gaat natuurlijk ook een beetje over drugs en over high worden. En ook nog in the sky.
3: Absoluut.
0: Paul kwam met Rita Marley.
4: I wanna get high.
0: So high.
4: I wanna get high.
0: Ja, dat lukt wel, denk ik, met 50 kilo cannabis.
3: Nou, dat moet wel lukken. Ja, joh, en je stal ernaast ook. Maya die zegt, doe mij maar de beurt.

0: 8 Miles High.
1: Hoorde je.
0: Gerrit, die wilde de Chemical Brothers horen. Duidelijke boodschap. Goed, we gaan door.
2: Wilco vond ik echt onwijs goed gevonden. Simon & Garfunkel.
0: De bokser. Stands a boxer, ja. And a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut. Ja, mooi. Ook over de bokshandschoen eigenlijk. Ja, ja, mooi.
2: Heel mooi.
0: Lucia, die wilde Doe Maar horen. Tuurlijk. En dan liefst 50 kilo. Kom
2: ja,
0: op.
2: Hè? Zo, dat is wel lekker, hè? Wilco, die zegt... Wilco en Jolanda, die zegt... Doe maar Captain.

0: Amber zegt, die hoorden we laatst ook al even een stukje. Toen had jij hem gekozen, volgens mij.
1: Lekker.
0: Ja, zeker lekker. Jos, die kwam met Van Kooten en de Bie. Als een garnaal. Ook heel erg leuk gevonden natuurlijk. Maar dat is niet de dagplaat, want welke is dat wel?
1: Nee, we gaan de ring in en niemand minder dan Treintje Oosterhuis beukt ons helemaal in elkaar. Het is de keuze van Vincent geworden. Het is Knocked Out.
2: Dagplaat.

0: Somjeu hoorde je.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, jammer. Wij gaan de dag weer even samenvatten voor iedereen die zit te luisteren en die zegt, ja, maar ik heb de hele dag toch geluisterd. Er was vast een moment dat je even weg was.
2: Ja.
0: Voor een plas,
2: ja,
0: of voor een boodschap.
2: Het is echt een soort, altijd een beetje een kerstcadeautje via de radio.
0: Nog even de hoogtepunten op een rij.
2: We zitten nu gewoon onder de boom en jij pakt gewoon één voor één een cadeautje,
0: ja,
2: uit.
0: Heerlijk.
2: Dus kom op.
0: Goed, het was de dag dat wel weer bleek dat invallen geen kattenpis is voor Francis bij de ontbijttafel. Daarom heeft hij nu elke ochtend een super irritant wekkergeluid ingesteld om bij wakker te worden.
3: Kan je nog één keer nadoen hoe die klinkt?
2: Dit wordt vandaag de dag.
3: Wat gezicht dat jij er ook bij trekt.
2: Ja, helder.
3: Ja, ja, daarom ben je dus nu hier.
0: Ja.
4: Daarom ben ik hier en kijk ik naar jullie vrolijke gezichten.
3: Nog even één keer na.
2: Oh, vreselijk.
0: Het lijkt ook een beetje op een soort hoornaar die in een jampot vastzit.
2: Oh, ja. Stel je voor, je wordt naast Francis wakker met dit geluid.
0: Ja, dat is niet goed. Nee, nee, dat is echt paniek. Nee, maar hij had wel gelijk, dit wordt vandaag de dag. Ja, ja. Nou, dat zat erin.
2: Ja,
0: goed geraden, Francis. Hey, het was ook de dag dat het weer chaos was bij Pim Pam Pet tijdens June tot 2.
5: Middellijn.
6: Oeh, wie zei middellijn?
5: Ik, Junin.
6: Dat is toch wel iets met voetbal,
0: ja,
6: de middenlijn?
0: Ja, ja, de middenlijn. Ja, ja,
6: Jopie, ik hoorde je wel iets zeggen, maar was het ook wat zinnigs? Of?
5: Nee, hoor, nee. Nee.
0: Ja. Was het iets zinnigs? Nee hoor, zei ze ook. Nee hoor.
2: Nee hoor, gaan we
0: weer door. Wat heerlijk. Ach, echt. Heerlijk altijd, Pim Pam Pet. Goed, wij spraken hier in de uitzending de heerlijke Amsterdamse schipper Michael. Hij is de eerste schipper van een zelfvarende boot in Amsterdam. Maar wat moet je dan eigenlijk nog doen? Nou, daar kon ik kort over zijn.
7: Een beetje naar de kantjes kijken, vissen bekijken, eentjes, alles. Zwaai naar jullie.
0: Ja, gezellig. Ik vond het een leuke kerel.
2: Echt heerlijk.
0: Ja, toch? Ja. Goed, morgen is er weer een dag, daar vertelt vogelaar Erwin Roberts in de ontbijttafel over de excursie die hij in IJmuiden organiseert om gierzwaluwen te zien en te horen. Oh, zo klinkt dat, hè?
2: Wel mooi, hè?
0: Het is een prachtig geluid. Als je dit geluid hoort, daar word ik altijd heel vrolijk van. Want dan weet je gewoon dat het echt zomer wordt.
2: Ja, ik vind het ook heerlijk om nu die zwaluwen weer boven Amsterdam te zien vliegen.
0: Ja, mooi, hè?
2: Zo mooi.
0: Toen ik in Spanje op vakantie was, hadden we daar een zwembad. Even uitweiden, sorry. Moet eventjes. Ik heb opeens een prachtige herinnering. Ik lag aan het zwembad. En op een gegeven moment ging ik weer even zwemmen. En toen vlogen er steeds zwaluwtjes vlak langs mij.
2: Oh.
0: Om even een klein hapje of een slokje te nemen in dat zwembad.
2: Echt waar?
0: Serieus.
2: Oh.
0: Die vlogen gewoon naast mij het zwembad in.
2: Maar dan heb je het levensgeluk.
0: Oh,
2: in het zwembad.
0: Ja,
2: in het heerlijk. En dan die prachtige zwaluwen. En ik weet waar je zat, het was beeldig.
0: Dat was allemaal prachtig.
2: Ja, je hebt echt een geluksvogel.
0: Is wel, hè? Kun je wel stellen.
2: Ja,
0: ja, ik heb een warm gevoel ook nu voor Spanje. Dat is wel duidelijk. Het was een tijd niet geweest, maar dit was heerlijk. Goed, wij gaan een beetje toe naar het vertrek eigenlijk. We gaan straks gewoon naar huis. Jij gaat je treintje halen. Ga je nog iets leuks doen vanavond?
2: Ja, ik ga met vrienden eventjes lekker nog van het zonnetje genieten.
0: Oh, en waar?

Imagination hoorde je hier bij NH. Just an Illusion. En het is inmiddels bijna 7:00. Het is de hoogste tijd om te gaan rijden naar huis. Ik wens jullie allemaal een heerlijke avond. Geniet van het mooie weer. Dit is Milo.

0: de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: Bij Velderhof gaat comfort verder dan goed zitten. Het zit hem in prettig kiezen en weten dat alles goed geregeld is. Sinds kort bent u welkom in onze nieuwe winkel in Heemstede. Om deze opening te vieren ontvangt u €150 extra voordeel bovenop onze landelijke actie. Kom proef zitten aan de Binnenweg 104 in Heemstede. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
5: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Sommige van de beste museumverhalen staan niet op de informatiebordjes. Ze staan op Bloomberg Connects. Maak van je telefoon je persoonlijke gids en ontgrendel exclusieve verhalen. Bloomberg Connects. Jouw sleutel tot kunst en cultuur. Nu gratis.
9: Dit was een uittip.
10: Ik ben Annemarie en ik kom uit Velsen-Noord.
11: Ik ben Jannie uit Vijfhuizen.
12: Ik ben Peter uit Enkhuizen.
13: Herma.

0: Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Soren Warrenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het zijn gouden tijden voor sportliefhebbers. Wimbledon, het WK-voetbal, de Tour de France en de Grand Prix van België.
2: En dus komen wij zelf ook maar een keertje in beweging en komen in Over de Top met de meest bewegelijke platen met een sportieve titel. Deze bijvoorbeeld.
1: Of deze klassieke.
2: Oh, dit is lekker bewegen, zeg.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Tini uit Diemen.
1: Ik ben Annette uit Naarden. En ik groet alle NH-vrienden.
2: Ik ben Hans en ik kom uit het machtig mooie Middenmeer.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 8 uur.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.

0: tekst en uitleg.
1: Mijn lieve dames en heren, nächste zondag is tekst en uitleg ganz gevuld met Duitse muziek. Auf Wiedersehen.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst en uitleg.
0: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
1: Ik ben Gaby uit Medemblik.
2: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
3: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
5: Ik ben bijna uit Amsterdam.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 9 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
2: 1967.
1: 1985.
2: 1977.

0: Ik ben Mia en ik kom uit Haarlem.
1: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
2: Hoi, ik ben Anna en ik kom uit Zaandam.
3: Mijn naam is André van Duin en ik woon in Amsterdam.
4: Hi, ik ben Sophia en ik kom uit Heemstede. Thuis in heel
3: Noord-Holland. Het is 10:00.
5: Door Almegens met het NOS Journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adres onbekend is op vakantie. Dus nemen de vakantiekrachten het deze zomer graag van ze over.
1: Vakantieadres.
0: Elke zondag van 12 tot 2 hoor je Vakantieadres met Bastiaan Meijer en Bas van Teijlingen. Stuur ons jouw gekste, grappigste of meest bijzondere vakantiekaart. Stuur dat naar NH ter attentie van Vakantieadres, Schravelandseweg 80, 1217 EW in Hilversum.
2: Of mail naar vakantieadres@nhradio.nl.
0: Vakantieadres. Elke zondag van 12 tot 2 hier bij NH.

0: en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
1: Ik ben Henk uit Castricum.
2: Ik ben Irene uit Heemstede.
3: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 11 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens

0: herdenking van de Herculesramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH.

0: NH Sportcafé met Leo Driessen.
1: Luister, mijn dochter. En dan neem ik altijd op.
2: Ja, natuurlijk.
1: Hij schuit. Ja, waar ben jij? Waar ben ik zaterdagmorgens?
0: Leo Driessen in
3: NH Sportcafé.
4: Ook als podcast.
0: Zaterdag om 10 uur bij NH.

0: Ik ben Mia uit Schorel.
1: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
2: Ik ben Mieke uit Schagen.
3: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
4: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
5: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters.

0: helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek. De NH

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Artiesten uit Noord-Holland.
3: Uit Noord-Holland.
2: Nick Velderman.
1: Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Hollandse bodem.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
4: Van 5 tot 7.
2: Op de radio. Bij

0: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
1: Ik ben Dennis van den Horren uit Zandvoort.
2: Ik ben Ad uit Hoofddorp.
3: Ik ben Alice en ik woon in Zaandijk.
4: Ik ben Ravi en ik kom uit Hilversum.
5: Ik ben Ivana uit Medemblik.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje.

de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog twee keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
2: De Duizend.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 48.
3: We're all going on a summer.
2: Nummer 233.
1: Duizend van Driessen @nhradio.nl.
4: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.

0: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuw-Sloten.
1: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
2: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
3: Het is 2:00. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS-journaal.